om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een 2e zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen: de nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn drie verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een vierde verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos. Op een

0: was zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jurjen Boekruit met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkouder werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.
2: You are my destiny.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen. En af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

tekort. Wellicht doet muziek dan nog wat. Dan bouw ik een brug vanaf de mijne. Een brug naar jouw hart. En in die melodie vind je dan mijn pijn en verdriet. Van de wolken in mijn hoofd die jij nooit ziet. Want daarboven bij mij is het één grote leegte. Die ik zou graag willen vullen met liefde en vrede. Maar daarvoor heb ik jou nodig zoals eigenlijk elke dag. Daarvoor wil ik jou herkennen zoals in de vorm van mijn lach. Want zoveel van mij heb ik van jou. En wat ik eigenlijk zeg is dat ik van je hou. Ja.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd de importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

paar gedachten hebben destijds, begin jaren 80. Wie is toch dat vreemde kind die hier eens een keer auditie komt doen bij de Impresario? Ja, dat was Madonna Ciccione. Echt wel? Ooit begonnen als danseresje. En dat deed ze nogal driftig, wat heet. Ze zong af en toe ook eens een keer op een plaatje mee. Volgens mij ook bij Patrick Hernandez. Nog een hele rechtszaak van geweest, geloof ik. Dat ze, zeg maar, Frozen of zoiets gejat zou hebben destijds. Nou ja, maakt ook niet uit. Wereldster van formaat, laten we het daar maar ophouden. En ruim 50 jaar. En ze traint zich helemaal high-sticken, suf, om maar zo strak als wat te blijven. Dat houdt een keer op natuurlijk, zeg ik dan. Vandaar dat wij gewoon lekker terugkijken, want de rol te schelen, dan maar niet strak. De muziek van toen was minimaal net zo leuk als die van nu. Nina 73 met Sly, Slick and Wicked.

dat zijn de platen, daar moet je niet doorheen kletsen en zo. 1977, Les Enfants, de Mes Enfants, een vrij werkstuk van Claude-Michel Schoenberg.

best look.

0: Heb jij dat ooit geweten?
1: Eventjes wat onbenullige weetjes. Zonder het motto van als je ze niet weet, mis je niks. Maar als je ze wel weet, dan weet je ze tenminste. Meteen naar Boogie Down van Eddie Kendricks, 1973. En natuurlijk daarnet de Hollies, Bust Up, 1966. Dames en heren ook, wist u dat ijsberen zonder enige uitzondering allemaal linkshandig zijn? Heel wel. En dat rechtshandige mensen gemiddeld 9 jaar langer leven dan linkshandige. En als je tweehandig bent, die heb je ook nog, dan mag je het verschil misschien wel delen, weet ik wel. Dat zijn zo van die dingen. Je hebt er niks aan, maar je hoort het wel hier. Dus voorlopig niet weer vergeten. Your classic oldies.

0: als het nog niet goud is, dan draaien wij het zo vaak dat het vanzelf wel goud moet gaan worden. Kunnen wij lang draaien natuurlijk, but anyway. En net, twee keer 1985, zo even tussendoor gesneakt. Waarom ook niet? Twee hits uit één en dezelfde hitparade. Alison Moyet natuurlijk met All Cried Out. En de mannen van The Fine Young Cannibals, Johnny, Come Home. We zijn er nog lang niet, hè, voor de mooie oude platen van dit uurtje. Wat dacht je van deze? 1978, met z'n allen op een vliegveld. Met de Motors.
1: Dat is geweldig.

The Motors. Zo'n plaat onthoud je, jaren nadien nog. Mooi hoor. En trouwens, het leek me best wel aardig om dit uurtje maar eens wat extra aandacht te besteden aan het kroonjaar 1973. Vandaar ook deze lawaaimakers. Hier is Slay.

juist een beetje een 70s blokje, zeg maar, in de show. En meteen naar Sleet hadden we namelijk een plaatje wat je eigenlijk nergens meer hoort, maar in deze show wel. Splinter met Cost of Fine Town, 1974. Nou, en voor deze hoef ik helemaal niks meer te vertellen. De dame die

0: muziek uit je jeugd is terug bij Bert van der Laan. Bert van der Laan.
1: Dag dames en heren. Heel hartelijk welkom bij deze 10e en tevens laatste les van onze cursus Handwerken.

De smaakmakers, oftewel de pareltjes van toen. Ze komen nog één keer terug in dit programma. Maar dan wel een beetje op een intelligente manier. Onder het motto, niet alleen de hele grote hits, maar ook die dingen waarvan je achteraf denkt van, hey, ooit is gehoord. Dat was toch een bijzonder plaatje. Nou, dit was er net zo eentje. Van P.S. and the Footnotes, 1983. The Final Love Song. Alsjeblieft, hij kwam gratis voorbij. Hij was voor jou, vanaf het originele vinyl trouwens, want ik heb geen idee of het ding ook ooit is uitgekomen op een cd. Mocht het zo zijn, laat het me weten. Bert@flashbackparty.nl

Man, together with the band. Ja, dat zou ik met de hoe toch een beetje, zeg maar, voorzichtig aanpakken. Want voordat je het weet sta je op podium instrumenten stuk te slaan. Dat deden ze vroeger namelijk 1972.

0: Bert van der Laan die heeft me al een paar keer benaderd. En die mensen luisteren naar hem, want het is de beste disjockey in de piratenbusiness in alle tijden. Misschien wordt het nog wel wat.
1: 1979.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Eerst een klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:45 s'nachts en het hoogtepunt is rond 5:45. De maansverduistering is het beste te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. We'll be right back.

0: Goedemorgen, welkom op deze zaterdag de 22e augustus 2026. Twee uur, kopwijzer weer. De zomerperiode is achter de rug. We stappen er weer vol in, twee uur kopwijzer. En dan beginnen we natuurlijk met politiek. Misschien nog niet al te veel op de agenda van de politieke markt, maar er komen heel wat ontwerpen op tafel die nu op dit moment vooral belangrijk zijn. En daarvoor voor politiek zit Dennis Mettin hier. Hij is fractievoorzitter van Pro Steenwijkerland. En daarna hebben we een opname van Noordwestgroep Industrie. Dan praat ik met Christian Visser, hij is assistent teamleider van Noordwestgroep Industrie. En Alex Weidema is voorman van de Noordwestgroep Hout. En het gaat onder andere over de uitbreiding van alle werkzaamheden. Ik zeg bij, het is een opname, maar wel een heel fijn gesprek. We beginnen met Dennis. Welkom, Dennis.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wakker. Vakantie achter de rug.
1: Ja, lekkere vakantie gehad. 3 weken helemaal niks gedaan. Maar ook na de vakantie wel weer direct gestart. En je zegt wakker, vanochtend 5 uur ging de wekker gewoon. Dat was mijn dochter in dit
0: ik
1: geval.
0: Ik wou net zeggen, zal je dochter geweest zijn.
1: En 6:15 lekker op de sportschool. Dus dan gaan we de dag fris weer starten.
0: Ja. Nou, je kopje koffie heb je ook al gehad. Dat heb ik hier gezien. Waarschijnlijk al wel eerder eentje.
1: Heerlijk.
0: Dat maakt niet uit. Dus beginnen. En dat houdt dus ook in met de hele politieke circuit.
1: Ja, je verwacht even rustig te kunnen beginnen na een reces. Voor mij natuurlijk ook nieuw. Ik heb wel als burgerraadslid eerder erin gezeten. Maar als fractievoorzitter om even weer met elkaar de koppen bij elkaar te steken. Wat gaan we nou doen de aankomende tijd? Maar ja, genoeg nieuws en dingen waar je mee bezig moet.
0: Ja.
1: En voor nu de focus eerst even voor de aanstaande politieke markt. We hebben nog een leuke raadsexcursie. Ook even goed om weer met de volledige raad bij elkaar te komen.
0: Ja.
1: En elkaar nog beter te leren kennen.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat misschien wat het allerbelangrijkste is voor de aankomende weken.
0: Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. Pro is begonnen eigenlijk vlak voor de vakantie. Er is toen een gezegde geweest van Pro. Deze PPN, dus in begin juli, die vergadering, is een tussenstation. De echte test is de begroting.
1: Ja.
0: We maken dan keuzes die inwoners merken bij onder andere wonen, bestaanszekerheid, zorg, klimaat enzovoort, enzovoort. Een gemeente die werkt voor iedereen.
1: Ja.
0: Staan jullie daar nog steeds zo in?
1: Het zou nu best wezen als ik nu zeg, nee, daar staan we niet meer zo in.
0: Ik
1: bedoel, ik pak even de basis van de partij.
0: Ja.
1: Al is het alleen Steenwijk of landelijk. Ja, dat is waar we voor staan. Hè. Het sociale stukje, het groene stukje, dat hand in hand gaat. Dat als je een mooie leefomgeving hebt voor je inwoners, dat ze gezond oud kunnen worden, maar ook het financieel goed hebben. Nou, we hebben straks een mooi onderwerp daarover. Dus het sociale stukje, het fysieke stukje, maar ook het financiële stukje. Ja, om gewoon een goed leven te kunnen hebben.
0: Ja.
1: Nou, dat lijkt me toch wel het minimum waar we voor moeten vechten. En die PPN, ja, die was beleidsarm. Daar hebben we natuurlijk wel hier en daar vorm proberen te kunnen geven. En dat was de motie voor de peuken, de peukenfilters en de motie voor Lelystad. Want ja, dat zijn twee dingen, vinden wij, en dat ook van onze grote achterban, die zeggen van ja, maar dat zijn dingen die ons wel beperken in onze leefomgeving.
0: Peuken, kun je dat even kort uitleggen?
1: Nou, de peukenfilters, dus plastic wat achterblijft. Ik weet niet meer hoeveel liter, als je bijvoorbeeld een peuk in het water gooit, hoeveel liter water dat vergiftigt. Maar ik begreep dat 1 peuken een flinke sloot al goed kan vergiftigen. Nou, en dat wil je gewoon voorkomen. Je wil een gezonde leefomgeving hebben. En daarnaast, het ziet er ook gewoon niet uit. We hebben leuke festivals gehad. Onze burgerraadslid Harry van der Meer, die heeft een filmpje gemaakt. Die is met een emmer rondgegaan en die peuken verzameld. Nou, die kon wel 2 emmers vullen aan peuken. Ja, ja. En dan hebben we het over 1 dag. Hij heeft het ook in de binnenstad gedaan op een reguliere dag. Is ook gewoon weer een emmer vol. 1, het is opvoeding. Maar 2, misschien moeten we de mensen ook eens stimuleren. Want het brengt zoveel meer schade aan. Of bij mensen of bij dier.
0: Ja, ja. Ja. Ja, inderdaad, het brengt schade aan eigenlijk alles toe.
1: Dat.
0: Ja, ja. Even nog terug op dan die begrotingsvergadering. Dat heeft allemaal, denk ik, ook te maken met wat er in Prinsjesdag besloten wordt.
1: Ja, we zijn wel gewoon heel erg afhankelijk wat daar, met alle spanningen die er nu gebeuren. Van wat gaan ze doen? Wordt er bezuinigd? Wat is de ruimte die we zelf hebben? Wij weten natuurlijk al zelf al wel waar onze ruimte zit. Daar hebben wij natuurlijk ook ons coalitieakkoord op gebaseerd. Maar toch ben je nog steeds afhankelijk van, nou ja, wat krijgen we, wat hebben we, waar hebben we ruimte?
0: Ja. Er is niet stiekem al wat uitgelekt of zo. Nee, het moet allemaal nog beginnen.
1: Nee, het moet, ik vind het wel een van de meest spannende Prinsjesdagen. Ja. Dat je gewoon niet weet wat het kabinet gaat doen.
0: Precies. Ja, precies. Ja, Ja, minderheidskabinet. Lastig, ja. Speciaal speerpunt van Pro was, is... is ook mede door Trein Jongman opgestart en ontstaan... Samen voor Ryan.
1: Ja.
0: Een prachtig, tenminste dat vind ik persoonlijk... mag ik eigenlijk niet zeggen hier, maar doe ik toch. prachtig project. Het staat nu op de politieke markt.
1: Ja, 2.0.
0: Ja.
1: Even de vervolgstap... Ja, ja, er is een fantastisch raamwerk neergezet over de jaren. En dat, daar zie je ook wel in de kritiek terug. Van oké, daar kon het beter, daar kon het beter. Maar wat je dus ziet over de jaren... is dat zij dat ook gewoon goed hebben gemonitord. Waar kon het dan beter? En daar komt dit dan uit voort, hè, de 2.0. Van oké, waar kunnen we de pijnpunten... ik wou bijna zeggen kinderziektes... van waar, ja, waar lopen we tegenaan? Ja. Om dat eruit te halen om echt bij het kind te zijn. Dus bij de Ryan. En dat je dat kan gaan voorkomen... En ik heb ooit hier gezeten in een interview voor... dat ik hier, volgens mij in mijn burgerraadslidtijd nog... en toen zei ik ook van je moet blijven investeren in dat voorliggend veld. Want je, voorkomen is beter dan genezen.
0: Ja.
1: En ja, daar vechten hun voor. Of vechten wij als gemeente ook voor. En volgens mij hebben wij daar ook een voortrekkersrol in. Dat begreep ik in ieder geval. En daar word ik helemaal blij van. Dat gemeenten zo bij ons aankloppen. Van hey, hoe doen jullie dat? Dat willen wij ook wel.
0: Ja.
1: En dan vind ik het ook fijn dat we dan niet achterover gaan hangen. Van hoe kunnen we het nog verder verbeteren? En dat we nu ook echt de ouders bij betrekken. In plaats van alleen het netwerk. Wat natuurlijk ook hartstikke belangrijk is.
0: Ja, ja, ja. Ja. Wat zijn de punten die het naar het eerst trouwens. Het punt 1.0. Hè, dus stappen worden gemaakt.
1: Ja.
0: Naar het 2.0 brengen.
1: Nou ja, dat is dan. Ja, dat klinkt voor de hand liggend. Maar dat is dan nu om direct de ouders erbij te betrekken. Dat die direct aan tafel zitten. Ook bij het netwerk. Want ja, dat ze niet als. Als leidend voorwerp worden behandeld. Maar als ook een hoofdrolspeler in dat netwerk.
0: Ja.
1: Daarnaast gaat het niet meer over. Kinderen in het algemeen, het gaat over de casuïstiek zelf. Dus dat die verschillende netwerken per casus kunnen gaan behandelen. Daar kwam natuurlijk ook een van die pijnpunten uit. Dat is die verdomde AVG. Daar moet je voorzichtig, daar moet je goed mee omgaan. Maar als er echt, sorry voor mijn taalgebruik... maar als er echt stront aan de knikker is... ja, dan wil je ook dat een meester, dat als er een kind binnenkomt... die vervuild is of mishandeld, noem het iets... dat die direct die melding moet maken en niet denkt... hey, dat kan ik niet, want hey, ik moet me wel aan die regels houden. Dus dat zijn even enkele punten. Ja, daar word ik wel heel enthousiast van. Want dat is waar ik ook in mijn dagelijks leven mee te maken heb in mijn werkveld. Dat er gewoon geen communicatie is... waardoor kinderen dus wegvallen tussen de netwerken.
0: Ja.
1: En dat ze gewoon over de schutting worden gegooid. En hoe verschrikkelijk is dat? Niemand wil dan die Ryan worden. Die keten wil helemaal niet doorlopen. En dat is het gevaarlijke met het voorliggend veld... Je ziet dat er kritiek is, want het kan niet gemonitord. Hoeveel zaken zijn dan opgelost? Maar het is net zoals voetbal. We jubelen allemaal de spelers die scoren. Maar die verdediger die net die paslijn is ingedoken... Die bal tegenhouden. Je weet niet hoeveel ballen hij heeft voorkomen die dan het doel zijn gegaan.
0: Ja, ja.
1: En die nog vele malen belangrijker is. En daar, ja, dat vergeten we soms. En dat moeten we niet vergeten. Want hoeveel zaken zijn hierdoor nu al voorkomen... En hoeveel zaken gaan we nog meer voorkomen... ondanks toch een gigantische druk op de jeugdzorg?
0: Ja, ja, ja. Ja. De jeugd heeft het ontzettend moeilijk de laatste jaren.
1: Ja.
0: Eigenlijk een beetje na coronatijd, staat mij zelf zo bij. En de mensen eromheen hebben moeite met
1: jeugd. Ja, het is een combinatie van vele factoren. We hebben altijd last van de jeugd gehad, zeg ik altijd.
0: Ja.
1: Nu zijn het de jongeren op de fatbikes. En vroeger waren de jongeren die een peukje aan het roken waren... op de hoek van de straat.
0: Ja.
1: Weet je, dat behoud je. Alleen zitten we nu wel in een stroomversnelling. Met een hele snelle wereld, een veranderende wereld. Met social media. Waar je elke dag door je eigen bubbel wordt geïndoctrineerd. Waar je heel veel van vindt. Dat is wel heel lastig om dat te blijven regisseren en te monitoren.
0: Ja.
1: Helemaal als ouder. Want je weet hopelijk weet je wel wat. En heb je dat gesprek erover. Maar je weet ook de helft van de tijd niet wat iemand meekrijgt. En wat voor denkbeelden iemand krijgt. Of dus in welke groepen iemand terechtkomt.
0: Ja.
1: Ja, en dat is wel heel belangrijk. Dat bijvoorbeeld een school. Dat is toch de plek waar een kind het meeste zit. Dat die hoofdrol ook kan krijgen.
0: Ja.
1: Zonder dat we daar de druk nog hoger op moeten leggen. Want die druk is ook al heel hoog.
0: Ja. Ja. Ik zag van de week een stukje op NPO 1, programma, dat er was een onderzoek gedaan naar jeugd en wat ze op internet deden en wat ze verwachten of hun ouders daarvan wisten en andersom.
1: Ja, ja.
0: Daar zat een heel verschil in het procenten dat ouders dachten, wel wetende, ja, dat hun kinderen wel naar hun toe zouden komen.
1: Ja.
0: En dat de kinderen dat dus niet deden.
1: Nou ja, en daar schrik je ook van. Het is ook een stuk schaamte. Ik heb daar ook zo'n stuk over gelezen, bijvoorbeeld met spelletjes. Ik was vroeger ook altijd een gamer, maar ik had daar nog niet mee te maken. Je hebt nu dat spellen niet meer alleen een spel zijn, maar een sociaal netwerk, maar dan digitaal.
0: Mm-hmm.
1: En dat je dan bijvoorbeeld lastig gevallen wordt door een oudere man die wat anders, andere beelden met jou of denkbeelden met jou heeft.
0: Ja.
1: Ja, dan is er ook schaamte om dat te vertellen dan tegen de ouders. En dat is ook wel anders, want je weet dus ook niet meer, je kan ook niet meer vertrouwen op een spelletje.
0: Nee, wat onschuldig
1: leek aan de voorkant.
0: Ja.
1: Maar dat soort dingen gebeuren. Dus het gesprek, één, dat ouders daar ook dat gesprek blijven voeren.
0: Ja.
1: Maar ook voor weer, pak ik weer school, dat ook een onderwerp van gesprek blijft in de klas.
0: Ja.
1: Want dat is toch wat ze bezighoudt elke dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dit zijn ook de onderwerpen die voortkomen uit en voorkomen in Samen voor Ryan?
1: Nou ja, het is maatwerk. Dus elk Ryan heeft een andere achtergrond. Hè. Dat kan bijvoorbeeld omdat iemand een label van ADHD heeft tot waar we het nu over hebben.
0: Mm-hmm.
1: En dat is waar je met de verschillende netwerken wat mee moet. En dat gesprek moet blijven plaatsvinden. Dus ja, om te zeggen van oké, dat is dan onderdeel van Samen voor Ryan. Ja, alles is onderdeel van Samen voor Ryan op het moment dat iemand dreigt een Ryan te worden.
0: Ja. Je noemde het net al wat een heel belangrijke plek is voor jeugd. De school.
1: Ja.
0: Mooi bruggetje heb je me gegeven. Ja. De unilocatie.
1: Ja, mooi.
0: Het staat te gebeuren.
1: Ja. Ja, ik kreeg ik er veel van.
0: Ja.
1: Ik las het artikel en ik zag de foto laatst ook weer staan. We weten natuurlijk allemaal dat het eraan komt. En toen dacht ik, oh, had ik dit maar in mijn jeugd gehad. Eén ding waar ik helemaal blij van word, zijn dat de verschillen alweer doorgebroken worden. Ik zat vroeger op Ekeringen. Niks mis mee. Ik vond het fantastisch. Hele leuke tijd gehad. Mm-hmm. Maar wij waren wel die VMBO'ers. Of je nou wou of niet. Dus daar was al een verschil tussen de mensen die bij lijsten bij zaten of dus bij de Ekeringen. En dan had je ook nog dus die mensen van Stationsstraat.
0: Ja. Ja,
1: absurd eigenlijk. Ja. Dus je loopt daardoor al 10-0 achter. Dus ja, ik kijk hier ontzettend naar uit. En volgens mij krijgen we hier ook een voortrekkersrol uit. Als ik het zo lees en als ik het hoor, dan hebben we gewoon een hypermoderne universiteit, maar dan voor voortgezet onderwijs.
0: Ja.
1: In ieder geval diezelfde stijl.
0: Ja.
1: Ja, ik kan er alleen maar jaloers op zijn en maar heel blij van mijn kinderen dat die straks daar naar school kunnen.
0: Ja. We praten er zo even verder. We gaan eerst even onderbreken met een plaatje.

0: Whatever van Elske de Wal. Zit nog steeds aan tafel met Dennis Mettin. Hij is fractievoorzitter van Pro Steenwijkerland. En we hebben al mooie stappen met hem doorgesproken. En we zijn aanbeland bij het starten van de bouw van de nieuwe Unilocatie, waar Dennis heel blij mee is.
1: Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Ja, wat kan, maar ja, ik,
0: je ziet je kindjes al daar in de school
1: absoluut
0: gaan.
1: Ja, wat mooi. Mijn dochter is net begonnen op de basisschool, waar ik ook al helemaal al blij van word. Ook al als hypermodern. Ik dacht, ja, dit is volgens mij de route die elk kind wil zien lopen. Nu moeten we nog de uitwerking natuurlijk zien, want precies, we zien nog alleen de beleidsteksten.
0: Ja.
1: Maar als het goed op papier staat en dat de uitkomst is, ja, dat is natuurlijk een fantastische basis ook voor Steenwijkerland. Ook de aantallen aan kinderen die er zijn. Maar het is ook, we hadden het net over het voorliggend veld. Dat komt hier natuurlijk ook weer terug. Ondanks dat het in de stenen zit, is het fysieke gedeelte. Het is het netwerk opzetten, ook voor later eenzaamheid voorkomen. Dus dat je nu al met sport bezig gaat, dus dat je ook in dat netwerk blijft. Het heeft zoveel pluspunten. En we hebben het vaak over de kosten. Maar je moet kijken wat dit aan kosten voorkomt.
0: Ja,
1: door gewoon goed onderwijs.
0: Ja.
1: Ja, dus daar kan ik alleen maar handen voor op elkaar doen. Ja.
0: Ja. Wethouder Bunt die heeft gezegd dat het gaat ook om het betrekken van de buurt.
1: Ja.
0: Want school is een onderdeel van een wijk.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook heeft dat meerdere kanten. Het kan ook zijn, want ik weet niet of er een leerling uit mijn hoofd het ging, maar heel veel. En dat moet allemaal die kant op. En ook, ja, dat zal ook bijvoorbeeld verkeersproblematiek kunnen opleveren. Ja, en daar moet je dus ook monitoren en daar moet je er ook op bijsturen.
0: Ja.
1: Ik heb wel verwachting dat dat gewoon wel heel snel goed gaat. En dat is met alles wat je opstart. Dat heeft kinderziektes, dan moet je eruit halen om daarna weer beter beleid uit te kunnen voeren.
0: Ja, ja.
1: Maar dat is met alles wat wij doen. Of het alleen het onderwijs is, en dan kan ik vanuit volgens mij bijna de hele raad kan ik dat zo benoemen, dat altijd belangrijk is om de inwoner erbij betrekken met de plannen die je maakt. Dat er gehoor aangegeven wordt en dat je dat ook meeneemt in de plannen die je er zelf uitzetten.
0: Ja, ja. Het is een hele lange route geweest.
1: Ja.
0: Te lang.
1: Ja, wat is te lang? Ik heb beter doordacht. Het kan nooit snel genoeg. Dat is ook wel mijn mening. Daarom zit ik ook bij Pro. Je wil altijd vooruit. Maar je hebt met zoveel factoren te maken en met zoveel verschillende partijen die daar ook ideeën over hebben. Dat wil je wel gewoon met zulke grote uitgaven. Wil je dat wel gedegen doen en wel allemaal de neus dezelfde kant op hebben. Dat je niet gaandeweg daar nog weer met elkaar over gaat steggelen. Dat kan niet. Ik snap als het bedragen zo ver oplopen dat je daar een gesprek over gaat voeren. Maar over elk klein dingetje, ja, dat moet nu toch wel uit de wereld zijn.
0: Ja,
1: en dat is het voordeel, volgens mij, als je een langere aanloop hebt ten opzichte van, oké, laten we nu een idee, laten we het snel uitvoeren. Heel veel mensen worden hierdoor positief en negatief geraakt.
0: Zijn er nog negatieve reacties geweest?
1: Ja, die zijn volgens mij allemaal al eerder op tafel geweest. Okay. En dat gaat gewoon vooral om de kosten. Want het is gewoon een gigantisch project. Maar ik ben ook van overtuigd dat ik mag het geen kosten noemen, het is een investering. Kosten, dan ben je kwijt.
0: Ja.
1: Investering, dat komt weer terug.
0: Ja.
1: En dat ben ik van 100% van overtuigd dat het een hele mooie investering is die we gaan doen. Dat Steenwijk, we staan al op de kaart. We hebben al in de mooiste gemeente van Europa. Maar dit maakt ons nog veel sterker.
0: Ja.
1: Al is het economisch, maar ook dus met de veiligheid van onze jongeren. Wat in het over het voorliggend veld weer.
0: Ja.
1: Dat ze in beeld zijn, in een netwerk komen. En dat je trots mag zijn dat je hier mag wonen. Want wij hebben dit gewoon straks in onze eigen gemeente.
0: Ja. Ja. En het schoolbestuur, hoe staat die erin?
1: Ja, die leveren natuurlijk ook een deel in. En zoals ik zie, gaan hun over het beleid wat er intern gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: Zoals ik de verhalen hoor, want dat is wel net over wethouder Bunt. Hoor ik veel lof. En hun gaan er straks over. Hun moeten ermee aan de slag. Dus,
0: het ligt dus eigenlijk nu in de handen van het schoolbestuur.
1: Natuurlijk zijn wij daar nog steeds onderdeel van.
0: Ja.
1: En je moet elkaar in gesprek blijven. Maar dat was daarvoor ook al.
0: Ja.
1: En heel veel komt nu voor ons te liggen. Maar ik heb het. Dit is al jaren aan de gang. Dus dat gesprek vindt al plaats.
0: Ja. Wanneer gaat officieel, hoe noemen ze dat, de eerste paal de grond in? Weet je, dat is al die datum.
1: Wat zag ik nou staan? Was het. Volgens mij was het augustus, voor mij nu toch?
0: September.
1: In september was
0: het.
1: Eind augustus, ja. Ja, en dan over 2 jaar kunnen we het vieren al. Dat is wel zo snel.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Dus ik ben hartstikke blij. En ook gewoon blij, noemen het Trein Jongman. En dan nu Steven, dat we het gewoon elke keer weer voort kunnen zetten. En nu met de fantastische coalitiepartijen die daar ook mee in vechten. Ja, dat is ontzettend gaaf.
0: Ja.
1: Dus we kunnen allemaal ja, maar volgens mij raadsbreed hier de handen voor elkaar doen en hiervoor vechten.
0: Ja, ja. Ja. Weer iets wat Steenwijkerland mooi op de kaart gezet
1: absoluut
0: heeft.
1: Ja.
0: Of gaat zetten. Ja. Kijk, tijd. Ja, kan ik nog. Eén dingetje wou ik aantoetsen, aantippen. En dat is. Ja, ook om deze tijd. Iedereen gaat weer naar school. Mm-hmm. We hebben het al gehad over financiën. We hebben het al gehad over jeugd. En er is er een mooi iets in het leven geroepen. Misschien al wel al heel lang hoor. Meedoen in Steenwijkerland.
1: Ja. Nou ja, kijk, je doet me wat aan, Ria. Want dat zijn dus de drie punten waar ik heel veel van vind.
0: Okay.
1: Als je een stoel hebt met drie poten, dan zijn dit de drie poten voor hoe je eigenlijk het beleid zou moeten maken voor geluk voor een kind.
0: Okay.
1: Want we hebben dus eerst het sociale aspect gehad met Samen voor Ryan. Het mm-hmm. fysieke vanuit het onderwijs. En dan komt dus ook het financiële. Want okay, nu gaat het kind goed. Die is al onderschept, om even zo te noemen. Mm-hmm. Voordat hij dan de Ryan werd. Die is dan nu naar school, maar die moet dus ook een laptop. Of
0: ja,
1: die wordt nu gepest omdat de schoenen versleten zijn. Ja, dat valt dus onder die 130% regel. Dus het minimabeleid. Dat je dus dan ook gewoon voor jou die laptop is. Ook voor jou dus die schoenen zijn. Dat je gewoon mee kan doen. Dus
0: ja,
1: voor iedereen die gelijke start.
0: Ja,
1: dat is bare minimum.
0: Gisteren was dat ook weer in datzelfde programma op televisie. Kwam dit heel toevallig ook aan bod. Dat kinderen dan bijvoorbeeld het verkeersexamen moeten gaan doen en geen fiets hebben.
1: Ja.
0: Dat zit ook in dit plan?
1: Ja, ja. Alles voor die voor de start.
0: Voor
1: en het is niet, je hebt je geld en red je er maar mee. Nee, daar wordt wel mee samen over nagedacht van okay, wat heb je dan nodig? Dat kunnen, wat ik zei, de schoenen, de laptop, de fiets. Dat zit in dat plan. Er zitten natuurlijk wel. Nou, het enige, de grootste pijnpunt is van de schaamte om je voor aan te melden.
0: Mm-hmm.
1: Want je bent al zo ver. Of er is iets met je aan de hand. Of er is een situatie waardoor jij dan dat inkomen heeft. Daar vind ik persoonlijk ook wat van. Dan denk ik, hey, als je dus werkt en je hebt dat dus als inkomen. En dan val je dus nog steeds onder die regel.
0: Ja.
1: Dus beste ondernemer, heb je deze mensen als medewerker
0: ja,
1: gewoon goed uitbetalen. Want dan blijven ze ook bij je. Is dat personeelsprobleem ook opgelost. En dan hoeven ze dus nooit gebruik te maken van deze regeling.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je dus in deze regeling komt, dan is het ook gewoon fijn dat jij als kind niet het gevoel moet hebben, oh, maar ik doe niet mee, ik hoor er niet bij. Daar is die regeling voor die gelijke start. Nou ja, dus mee kunnen doen met de rest.
0: Ja.
1: En dat je niet die ene bent. En die verhalen kennen we allemaal toen we zelf op school zaten. Dat er iemand er misschien iets minder bij zat. Dat er iemand stonk bijvoorbeeld. Nee, dan is het toch ook wel heel prettig dat dit soort potjes er zijn. Ja, dat je gewoon wel altijd die gelijke start hebt.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat je als ouder zijnde, en ik ga ook echt niet vragen van hoeveel mensen hier gebruik van maken. Want
1: mm-hmm,
0: het gaat ons gewoon niet
1: mm-hmm,
0: aan.
1: Precies.
0: Als ouders in die moeilijke situatie zitten, durven dat zelf natuurlijk dan haast niet aan te vragen.
1: Ja.
0: Kan dat een ander voor ze doen? Het zij een buurvrouw die ze heel goed kent. Het zij een leerkracht op school.
1: Mm-hmm. Nou ja,
0: of het aanzwengelen.
1: Er zit voor mij, in mijn hoofd zit daar wel een strubbeling in. Want je moet nog steeds met je eigen DigiD moet je daarin om daar die aanvraag
0: ja,
1: voor te doen.
0: Ja, maar de aanzwengeling daarvan.
1: De aanzwengeling moet erin zitten. Maar dat zit in ja, eigenlijk in alles dat het kenbaar wordt. We komen weer bij werkgever. Hey ouder, dit is er. Ik weet jouw situatie.
0: Mm-hmm.
1: Want je zit, als het goed is, 40 uur of 32 uur of whatever. Zit je gewoon van je week, zit je op je werk. En hopelijk deel je een klein beetje of zijn er signalen. Ja, ga het gesprek met elkaar aan.
0: Mm.
1: Het is mooi dat we het hier weer over hebben. Dat geeft weer een extra signaal dat dit er gewoon bestaat.
0: Ja.
1: Maar het is één, het kenbaar maken. Want sommige mensen weten het niet dat het er is. Dat is één. Maar twee, ook de schaamte. Van je hoeft je hier niet voor te schamen.
0: Nee, echt niet.
1: En als je er dan voor schaamt, doe het dan niet voor jezelf, doe het dan voor je kinderen.
0: Ja, ja, ja, precies. En grijp de hulp aan die er is. Want gelukkig is die hier in gemeente
1: ja,
0: Steenwijkerland.
1: Ja, ontzettend, ontzettend blij mee. Andere, ik wil me omdraaien. Jammer dat het er moet zijn.
0: Ja.
1: Dus er moeten nog veel andere opties gaan verzinnen dat mensen helemaal niet daarin hoeven te komen. En dan kom ik weer bij, nou, er mag best wel wat meer verdiend worden voor het werk dat je doet. En dat je mee mag profiteren van nou, het geluk die je werkgever brengt. Volgens mij kan die werkgever jou dan ook prima wat geluk meegeven.
0: Ja. Ja, nou, mooie woorden, Dennis, om het gesprek te besluiten. Vond het een fijn gesprek, goed gesprek. Dank je wel.
1: Dank je wel.
0: En een heel goed weekend.
1: Tot de volgende.
0: Tot de volgende.

0: Je zit in mijn hoofd. En toen kwam er een jingle.
1: De regio.
0: Ben ik niet gewend. De nieuwe jingle, ja, inderdaad, van tegenover mij. Eigenlijk moest het eigenlijk andersom zijn. Er zit Dave Prins.
2: Ja.
0: Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ria.
0: Dit is eigenlijk jouw tijd.
2: Ja, normaal gesproken
0: voor het
2: wel.
0: Lokale nieuws. Maar je gaat ons verlaten.
2: Helaas wel, ja. Klopt. Ik heb sinds kort een andere baan bij een grote Duitse discount supermarkt. En dat kan ik niet meer combineren samen met stage, slos en wat er nog verder op mijn pad gaat komen.
0: Oké. Dat houdt dus in dat jouw werktijden de tijden van de zaterdagmorgen dat je altijd hier bent betrekt.
2: Ja, dat valt ook inderdaad. Het zijn de avonden en vaak moet ik om 12 uur beginnen. En als ik dan naar Wolf ga toe moet, dan haal ik dat helaas niet. En daarnaast, misschien hebben sommigen het al wel gelezen. Of ik ben dit jaar ook verkiesbaar geweest. Ik ben niet in de raad gekomen. Maar daarin kan ik de journalistiek voor mezelf niet meer combineren met de politiek.
0: Ja, je gaat burgerraadslid worden voor de ChristenUnie.
2: Klopt.
0: Ja, en dan mag je helaas geen politiek doen of iets wat met politiek te maken heeft hier in de studio. Hier
2: nee, klopt. Maar ook voor mezelf, ik kan dat zelf gewoon niet rijmen. Ik ben natuurlijk opgeleid als journalist en dan ligt dat gewoon een heel stuk moeilijker voor jezelf. En ik vind dat ook gewoon niet gecombineerd kan worden.
0: Nee. Dus is dit de laatste zaterdag dat je hier bent? Je komt vast nog wel eens een keer langs voor een bakje koffie.
2: Ik kom zeker nog een keer langs voor een bakje koffie.
0: Want Daphne heeft ons ook in verband met verhuizing en werk en zo, Daphne Savast, moeten verlaten. Die komt binnenkort ook nog even langs. En dan gaan we er gewoon met z'n allen een mooi afscheidsfeestje van maken.
2: Zeker, daar gaan we voor.
0: Oké, Dave Prins, dankjewel voor alles wat je gedaan hebt.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Aangeschoven aan tafel zijn Christian Visser, assistent teamleider Noordwestgroep Industrie, en Alex Weidema. Hij is voorman van Noordwestgroep Hout. Welkom.
1: Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Ik heb al heel wat onderdelen van Noordwestgroep besproken eigenlijk in de afgelopen jaren dat we dit al zo doen. Maar volgens mij de Noordwestgroep Hout nog nooit.
1: Zou kunnen.
0: Christian, kun je uitleggen, of eventueel samen met Alex, wat het Noordwestgroep Hout inhoudt?
1: Ja, nou, de afdeling hout, het is in de volksmond hout, maar wij doen eigenlijk veel meer dan alleen maar hout. Het is een afdeling, het staat een beetje los, het pand staat een beetje los van het hoofdgebouw. En wat wij daar vooral doen, en daarom wordt het ook hout genoemd, mm-hmm. Wij maken daar onder andere pallets voor de dijk aan.
0: Okay.
1: Dus we hebben daar een man of 6, 7, soms meer, soms wat minder, collega's die daar pallets aan het bouwen zijn. Dus vandaar ook afdeling hout.
0: Ja.
1: Maar inmiddels voor al een aantal jaren, denk ik dat wij er allerlei producten assembleren voor een archivak, voor een dijka, voor Elec. Dus we doen veel meer dan alleen maar hout.
0: Ja.
1: Ja.
0: Die pallets die worden dan gemaakt bij jullie.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Dat is dan zo met al die worden in elkaar geschroefd of wat ook. Hoe gaat het in zijn werk, Alex?
2: Ja, we krijgen het hout aangeleverd, mm-hmm. op maat. En dat wordt in principe, de bodem is al klaar. En dan worden de zijkanten die worden dan handmatig in elkaar gezet.
0: Oké. Okay.
2: En zo kom je dat een pallet. En dat is voor de dijka. En dat is voor het anti-rollen van de buizen, zeg maar.
0: Ja. Met wat voor een groep zijn jullie bezig daar? Hoeveel personen, hoeveel mensen, hoeveel...
2: Daar op die afdeling, ja? Denk ik, een mannetje of 6.
1: Ja,
0: wel. Toch wel?
1: Ja, het varieert,
0: okay.
1: Wat. Ja, ja.
0: Dus dat is wel lekker bezig daar zo.
1: Ja hoor.
0: Ja, nou mooi.
1: Gezellige club ook. Dus die jongens kennen elkaar door en door aan de dames. Dus dat werkt allemaal prima.
0: Ook dames?
1: Ja, ook dames. Nou, ja, hoor, we hebben ook hele sterke dames op de afdeling.
0: Nou, mooi. Dan heb ik in mijn informatie meegekregen dat er uitgebreid werd in de werkzaamheden. Alex, kun je daar wat van zeggen?
2: Ik ben vorig jaar begonnen als voorman. En een beetje de vrije hand gekregen om, mm-hmm. te gaan denken van... wat kunnen we nog meer maken van hout? En dat is uitgeroepen dat van kleine dingetjes op de hand en tot wat grotere dingen. En dan heb ik het over brievenbussen.
1: Picknicktafels.
2: Picknicktafels inderdaad.
0: Grote dingen, picknicktafels,
2: ja,
0: mooi.
2: Het is echt van klein naar groot.
0: Ja.
2: En daar hebben we nu de vrije hand in gekregen, gelukkig. En maken we volop gebruik van.
0: Ja, ja. Voorbeelden, de picknicktafel is het allemaal. Dat kan dan, gaan we het zo nog even over hebben. Eigenlijk op bestelling kan dat bij jullie besteld worden, hè?
2: Ja.
0: Maar daar hebben we het zo meteen nog even over. Dus dan denkt de luisteraar van, wat gaan ze met die picknicktafels doen? Maar dat gaan we zo even behandelen. De vakmanschap staat bij jullie ook hoog in het vaandel. Samengevoegd met creativiteit. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe heb je dat in je dagelijkse bezigheden?
1: Ja, wat Alex al vertelt, de vrije hand was meer in de zin van... hoe kunnen wij mensen gaan prikkelen en uitdagen... en ook gaan onderzoeken van waar ligt nou de potentie bij in ieder? En wat zijn de wensen? Waar haal je nou je werkgeluk vandaan? Nou, mijn idee was om dat te onderzoeken, moet je gewoon dingen gaan proberen.
0: Mm-hmm.
1: En soms moet je dan mensen tussen aanhalingstekens de vrije hand geven... en gewoon gaan faciliteren. He, dus mensen zelf op zoek gaan naar hun werkgeluk. En dat is volgens mij ook iets waar de Noordwestgroep voor staat.
0: Ja, inderdaad.
1: Werkgeluk en ontwikkeling, dus potentieel naar boven halen... en dan kijken waar het naartoe groeit. En ik merkte al heel gauw dat er heel veel mensen geïnteresseerd waren in hout. En Alex sloot daar heel goed op aan door zelf met ideeën te komen. Dus wij hadden zoiets, waarom ook niet? Begin maar gewoon.
0: Mm-hmm.
1: En we zagen dat gewoon heel veel mensen zoiets hadden van... maar dit is leuk. Dus er werd een vogelhuisje gemaakt. Er werd een tafel gemaakt. Dus van het een kwam het ander. En toen hebben we eigenlijk gezegd... van wat nou als we naast de vaste werkzaamheden... ook tijd reserveren voor dat soort dingen. Dus dat mensen zelf creatief kunnen zijn. En dat liep eigenlijk een beetje vanzelf.
0: Ja.
1: En naarmate kregen collega's ook... naast de collega's van ons kregen daar een beetje zoegen van... Dus die zei op een gegeven moment, nou, ik heb eigenlijk wel een brievenbus nodig voor mijn nieuwe huis. Nou,
0: okay.
1: Dat kan. Dus zo is dat een beetje gegaan. En dan gaat het van mond tot mond. En we hebben ontzettend veel creatieve mensen, zowel in het hout, maar ook met schilderen, met muziek, gelukkig. Dus zo'n brievenbus werd ook heel mooi opgeschilderd, helemaal naar wens van die ene klant. En dat staat dan vervolgens bij die nieuwe woning bij de voordeur.
0: Ja.
1: En dan zegt zo'n buurvrouw, goh, waar hebben die leuke brievenbus nou vandaan?
0: Ja.
1: Zo vielen we van het een in het ander. Nou, en aangezien wij dus heel veel mensen hebben die affiniteit hebben met het hout, hadden ze zoiets van, ja, daar kunnen we veel meer mee. Dus wij willen een beetje voor zorgen dat het een olievlek wordt. En dat we uiteindelijk ook de vragen kunnen bedienen. Of dat we in ieder geval een speler kunnen zijn om iets aan te kunnen bieden.
0: Ja, ja, ja.
1: Bij particulieren, bij bedrijven. Dus dat is eigenlijk onze wens, onze droom. En zoals het nu lijkt, gaat het wel een beetje die kant op.
0: Ja, ja. Dat is dan mooi dat er dan ook wel gelegenheid geboden wordt tijdens je werkuren, waar eigenlijk ook gepresteerd moet worden. Want die opdracht van een bedrijf ligt er wel, die af moet.
1: Ja.
0: Dan toch de mogelijkheid krijgen om wat dingen uit te proberen.
1: Klopt, klopt. Maar ja, omdat wij dat ook zo belangrijk vinden, hè, dat mensen dat stukje werkgeluk gaan ervaren, uiteindelijk gaan onderzoeken, past het heel mooi in het plaatje.
0: Ja.
1: Hè, wat is er nou mooi? En daar hebben we ook wel voorbeelden van. Mensen die op zodoende een weg gaan vinden in, goh, maar dit wist ik niet dat ik dit in me had, of dat ik dit kan, of dat ik dit zo leuk vind. Dus dan ga je een heel ander traject aan.
0: Ja.
1: Dan kun je ook een keer zeggen, laten we dat gaan proberen. Of zus en zo. En vervolgens denkt die persoon, ja, ik wil misschien wel een opleiding gaan doen. Of bij een timmerman in de leer.
0: Ja.
1: Dat
0: ja.
1: is nu al het geval. Dus dat is hartstikke, hartstikke gaaf.
0: Zijn er al mensen die uitgestroomd zijn van hout naar bijvoorbeeld een timmerbedrijf?
1: Ja, er loopt nou een jongen die werkt in Noordwolde. En die heeft het heel goed naar zijn zin. Ja, als leerling dan, als leertraject. En dat ziet er allemaal heel goed uit. Maar ook jongens die, of de meiden die iets gaan onderzoeken en er toch achter komen, dit is er niet voor mij. Ja, bijvoorbeeld hout. Hè?
0: Ja.
1: En dan zeggen we van, nou, wat zou je dan willen ontdekken? Dus die persoon is bijvoorbeeld naar logistiek gegaan. En die heeft het ontzettend naar zin.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: ja, want dat is wel bij jullie wel in Noordwestgroep wel heel makkelijk. Dat je, ideaal eigenlijk, dat je over kan stappen naar andere afdelingen als iets niet lukt.
1: Ja. Ja, klopt, klopt. En zo zou het ook moeten zijn. Hè? Dus nogmaals, dat je gaat ontdekken van, hé, waar ligt nou mijn werkgeluk en waar sta ik in mijn kracht, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja.
1: Dus het bovenste uit de kant te halen. En ja. Dat kan niet voor iedereen. Maar ja, het is wel heel mooi als het wel gebeurt.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat proberen wij te faciliteren en te motiveren.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Dus dan is een en al enthousiasme op de afdeling, Alex.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Iedereen heeft het helemaal naar zijn zin.
2: Ja, naar wat ik merk wel.
0: Ja.
2: Dat nou, iedereen mooi. Gaat echt wel met plezier naar het werk toe.
0: Ja.
2: En dat kunnen we ook gewoon weer terugzien in de cijfertjes, zeg maar.
1: De cijfers.
0: Nou, dan gaan we zo meteen na de plaat even verder over onder andere de website. Want daar komt een hele nieuwe pagina op, heb ik begrepen. En met wat voor hout jullie werken, enzovoort, enzovoort. We gaan even naar muziek.
2: Ja.

0: Nog steeds in gesprek met Christian Visser, assistent teamleider van de Noordwestgroep Industrie. En Alex Weidema, hij is voorman bij de Noordwestgroep Hout. We hebben al heel wat dingen doorgelopen. Heel vaak is het woord hout gevallen. Maar wat voor hout gebruiken jullie?
1: Ja, wat voor hout gebruiken wij? Wij willen vooral ook gebruik maken van...
2: Eigenlijk al het hout.
1: Ja, alles,
0: alles hout.
2: Ja, van oude pallets tot nieuwe planken. Ja. En alles ertussenin eigenlijk.
0: Dus ze zijn circulair bezig.
2: Ja,
1: circulair. Ja, we zijn veel met het milieu bezig.
0: Ja.
1: Maar dat is ook leuk, hè, om mensen te laten onderzoeken wat je wil. Dan zeggen we heel vaak, nou gebruik die oude pallets maar.
0: Mm-hmm.
1: Om ideeën te gaan verwerken. En als dat echt tot iets kan leiden, ja, pak dan maar voor het echt.
0: Ja, ja.
1: Zo moet je het een beetje zien ook.
0: Ja, ja. Ja. Dus daar wordt ook inderdaad wel heel goed over na en meegedacht.
1: Ja, ja. Nou, zeker.
0: Mooi. Jullie informatie staan altijd heel uitgebreid op een prachtig mooie website. Hoe zit dat met afdeling hout?
1: Ja. Nou, op de website van de Noordwestgroep.nl is dus links te vinden naar het groen, naar de horeca enzovoort enzovoort.
0: Uh-huh.
1: En daar wordt onze website hopelijk binnenkort ook gelanceerd. Dus dat mensen ons op die manier kunnen vinden. Die website wordt momenteel gevuld met beeld en teksten. En aan de hand daarvan zouden mensen... Nou ja, hebben in ieder geval een soort van portfolio... die we de wereld in kunnen slingeren van... dit is wat wij doen, dit is wat wij kunnen.
0: Ja.
1: En weten mensen ons te vinden.
0: Ja, ja. En naar aanleiding van die website... misschien later, nu misschien nog niet... maar kan men dan bestellen wat men wil hebben? Of ja, particulier, ja, zowel als bedrijven?
1: Ja, dan moeten we een beetje een weg zien te vinden... hoe we dat vorm gaan geven. Maar daar zitten we wel aan te denken, ja.
0: Ja,
1: ja, ja,
0: ja. Ja, want dan kunnen ze het voorbeeld zien en dan gelijk zeggen van... oh, maar dat wil ik in mijn tuin of in mijn bedrijf of wat ook.
1: Ja, ja, misschien iets met een formulier, hè, wat je digitaal kan invoeren of iets dergelijks. Maar dat staat nu nog vrij in de kinderschoenen. Die website moet eens gelanceerd worden. Mm-hmm. En dan uiteindelijk moet het toch wel een olievlek worden. Daar willen wij vooral aan gaan werken.
0: Ja, ja, ja. Nou, mooi dat het allemaal ja, uitgebreid wordt. Dat het voortgang vindt overal in. Medewerkers die ontwikkelen zich natuurlijk bij jullie... want ze leren natuurlijk hartstikke veel bij. Zijn er dan ook kansen dat ze naar buiten treden... we hebben het er net al kort over gehad... naar een ander bedrijf?
1: Ja, ja, die zijn er zeker. Ja, een doel van de Noordwestgroep is natuurlijk ook... dat mensen gedetacheerd worden...
0: Mm-hmm.
1: Uitgeleend worden met de hoop, of in sommige gevallen ook, dat ze in het reguliere werkgebeuren aan de slag kunnen. Dat is natuurlijk, geldt natuurlijk niet voor iedereen.
0: Nee.
1: Dus dan zoeken wij gewoon een passende plek intern, waar men gelukkig kan zijn en werk kan doen wat het toe doet.
0: Ja,
1: en waar men ook voldoening uit haalt.
0: Ja, dus het is

0: Zijn daar meer voorbeelden van? Misschien dat Alex wat weet?
1: Nou.
2: Ja, op dit moment niet, hè?
0: Nee, het is natuurlijk ook niet zo dat dat iedere dag gebeurt. Dat snap ik ook wel.
2: Nee, ja, nou ja, we hebben wel veel mensen die gedetacheerd worden, hoor. Maar niet alle specifiek bij een vastgoedbedrijf. Nee. In dit geval was dit wel zo.
0: Ja.
2: Ja, er was een jongen die had iets met hout. En eigenlijk hebben we die vanaf dat moment meteen de keuze gemaakt in samenwerking met hem. Van nou, misschien is dit een goede optie. En zijn we op gesprek geweest en dat klikte gewoon.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, dat is mooi.
2: Ja. Dus hopelijk, er zullen wellicht meer mensen zijn. Maar dat hoort ook bij dat onderzoek. Hè? Van ja, wat vind je nou leuk om te doen? Want ook heel veel jongeren, ja, die weten het soms helemaal niet zo goed. Dus dan is dat gewoon een kwestie van ontdekken.
0: Ja.
2: En dat is het mooie aan Noordwestgroep. Die ruimte is er ook gewoon.
0: Ja, precies.
2: En daar zijn we gewoon heel erg sterk.
0: Ja. Ja, als ze dan bij jullie aanschuiven, dan kunnen ze van allerlei dingen even proeven en ruiken van dat vind ik leuk of dat vind ik helemaal niks.
2: Ja, kijk, dat is een soort van, hoe moet je dat zeggen? Mensen zijn 2 weken op een bepaalde afdeling aan het werken en dan komen ze een keer 2 weken bij ons. En dan komen ze er gauw genoeg achter, is dit wat voor mij of niet?
0: Ja.
2: En als die match er is, ja, dan kun je verder gaan kijken. Hè? Wat voor potentieel is er?
0: Ja.
2: En soms is dat er ook niet, hè? Dat mag ook.
0: Ja, zeker.
2: Maar goed, als mensen daar gelukkig van worden om uiteindelijk ergens gedetacheerd te worden, ja, dan moet je dat vooral doen.
0: Ja. Ja, het is eigenlijk een win-win situatie. Hè? Unieke producten die jullie maken en de ontwikkeling van de mensen.
2: Precies, ja.
0: Ja.
2: Ja. Ja, we proberen gewoon ook in de toekomst de markt te bedienen. Hè? Want er is natuurlijk altijd vraag naar een schutting, naar een overkapping, ombouw voor je containers. Nou, je kan het zo gek niet noemen, bloembakken. Ja. Ga zo maar door.
0: Ja. Is daarom ook de samenwerking met Noordwestgroep Hoveniers zo mooi en zo belangrijk?
1: Zeker. Kijk, hun kunnen mooi tuin onderhoud.
0: Ja.
1: Maar particuliere klussen en iemand is een overkapping of wat dan ook nodig. Ja, het mooiste is dat wij dat allemaal gaan maken.
0: Ja.
1: En dan samen met Groen dat dit gaan plaatsen.
0: Ja.
1: Ja, dat zou het ideale plaatje zijn.
0: Ja.
2: Ja, we zijn natuurlijk ook wel heel bekend mee. Hè? De hubs die we her en der overal plaatsen, binnen en buiten de gemeente. Fietsenstallingen. Hoe groot is die eigenlijk? Weet je dat zo?
1: Onze fietsenstalling is 21 meter.
0: Zo.
2: Dus die wordt ook samen met al onze collega's en de medewerkerscollega's worden dat allemaal zelf in eigen hand worden dus gebouwd.
0: Ja. Ja.
2: Dus de kennis en de kunde, die is er.
0: Ja. Ja, aldoende leren de mensen. Dus dat is,
2: En we hebben genoeg ook vakmensen vanuit het vak. Alex is er ook een voorbeeld van.
0: Mm-hmm.
2: Dus die kennis is er. Dus het is een kwestie van overdracht en gewoon ook doen.
0: Ja.
2: En durven, hè?
0: Ja,
2: en het mag soms verkeerd gaan, maar daar zijn we ook voor.
0: Ja. Dus het uithuilen en opnieuw beginnen.
2: Precies.
0: Ja.
2: En dat is trouwens in het reguliere werk ook niet anders.
0: Nee, precies. Toch? Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus een heel mooie afdeling eigenlijk in het geheel van Noordwestgroep, het Noordwestgroep hout.
2: Ja, ja zeker. En los van het hout, hè, we zijn heel creatief bezig met het schilderen. We hebben ook iemand, Monique, die doet workshops. Je kan het vergekken en die verzinnen wat waar.
1: Monique is een beetje de creatieve brein van onze afdeling.
0: Ja, ja, ja.
1: En nou ja, ik stuur haar er wel een beetje mee van, joh, hè, ik kijk eens op internet van, misschien is dit leuk om te maken. Of
0: precies.
1: ChatGPT tegenwoordig, dat
0: is jullie ook niet vreemd?
1: Nee, daar komen ook dingen uit.
0: Ja.
1: Dan gaan we proberen om dat te gaan maken.
0: Ja.
1: En zij is heel handig met verf en steentjes en, nou ja, dan moet maar op.
0: Dan is 1 en 1 2 en dan maak je een mooi product.
2: Maar goed, dan is het ook zonde om dat toch ook niet te benutten.
0: Ja, zeker.
2: Zij vinden het geweldig. Ja,
0: ja.
2: Er is niks moois dan dat om iets te gaan maken waar iemand gelukkig van wordt en wat er ook nog prachtig uitziet.
0: Ja, inderdaad. Heb ik nog, want de tijd zit er bijna op. Eén puntje eigenlijk. Punt. Op de afdeling staat een drumstel.
2: Ja.
0: Christian, hoe komt dat zo?
2: Ja, nou, niet alleen meer een drumstel. Nou, ik denk dat ik 2-3 weken in dienst was bij de Noordwestgroep. En ik had meteen al het idee van, er moet geprikkeld worden.
0: Ja.
2: En hoe kun je nog meer prikkelen dan bijvoorbeeld een drumstel er neerzetten? Dus alle ogen werden op me gericht van, nou, wat gaat die nou weer doen? Maar dat was een beetje het begin, hè. Ik ben zelf drummer. En ik wist dat er meer muzikanten zijn. Maar dat is toch prachtig om mensen zo te prikkelen en te ontspannen.
0: Ja.
2: Dus wat we nu al zien, we hebben instrumenten verder aangeschaft, gitaren, toetsen.

0: Dus er ontstaan nu al bandjes.
1: Oké, kijk.
0: Er zijn ook mensen van andere afdelingen die bij ons komen en ideeën hebben. Binnenkort hebben we een feest. Daar speelt ook Lemonade. Ook niet onbekend in Steenwijk. Ja. Daar hebben we een uurtje in hun set. Daar gaan wij musiceren.
1: Nou,
0: dus een bandje en de ander gaat toetsen en de ander gaat zingen.
1: Oh, mooi.
0: Dat is toch leuk?
1: Ja,
0: dat hoort er toch gewoon bij?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus als we het over creativiteit hebben en prikkelen en uitdagen... ja, dat doe je volgens mij op die manier.
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: het is ook nog een stukje samen, hè?
1: Ja.
0: Dus ja, dat versterkt elkaar.
1: Ja, nou prachtig. Hartstikke mooi. Jullie komen vast wel weer een keer hier aan de tafel.
0: En zou dan, leuk zijn.
1: Dan gaan we gewoon lekker verder over dit onderwerp. Prachtig onderwerp. Christian, dankjewel. En Alex, ook dankjewel. En heel veel succes met alles wat jullie doen.
0: Dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.
1: En tot zover het eerste uur Kopwijzer. U kon luisteren naar Dennis Mettin, fractievoorzitter van Pro Steenwijkerland, en de mannen van Noordwestgroep, Christian Visser en Alex Weidema. Tweede uur, dat begint met de fancy fair van de Grote of Sint-Clemenskerk. En we eindigen met de ontwikkelingen rondom Corso Frederiksoord. Zeggen, blijf lekker luisteren. Tot straks.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. En morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: de laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: Goedemorgen, welkom bij Tweede Uur Kopwijzer. En het is vandaag zaterdag 22 augustus 2026. De mannen van de Fancy Fair van de Grote of Sint Clemenskerk zitten al tegenover me. Dat zijn Harry Roskam en André van Dekken. En we spelen daarna aandacht aan de training Grip en Glans. En daarvoor onder andere Annie Dijkstra al in de wachtkamer, om het maar zo te zeggen. Theo van der Bles, grote herdenking, 60ste sterfdag J.C. Bloem gaan we aandacht aan besteden. En de ontwikkelingen rondom het Corso Frederiksoord. En daar komt Nathalie Sturm en Anna Paulsen voor. Dus weer een vol tweede uur. En we gaan gelijk beginnen met de mannen van de Fancy Fair. Harry en André, welkom.
2: Dankjewel.
1: Jullie komen zo van het Warek af, zou ik maar zeggen.
3: Ja, we komen zo van het Warek af, uit de loods.
1: Ja.
3: En we hebben nou vanmorgen een paar aanhangers geladen, zodat wij volgende week maandag gelijk aan de slag kunnen met het brengen van de spulletjes naar de kerk.
1: Ja, want het is al bijna zover.
3: Nog een week.
1: Ja. Ja. Wat gebeurt er altijd in zo'n laatste week? Is dat echt ook druk dan spanning?
3: Dat is, ja.
2: Ja, dat is enorm. Nou, spanning niet. Nee, het is natuurlijk, je doet het 42 keer.
1: Ik wou net zeggen, jullie doen het al 42 keer, hè?
2: We hebben een draaiboek, dat is volgens mij van 1980.
1: Valt het nog niet uit elkaar, dat draaiboek?
2: Nee, het lukt nog altijd. Okay. Tegenwoordig met digitaal natuurlijk al helemaal. Maar het is wel gewoon druk. Hè. Alle goederen die moeten voor vervoer klaar zijn. Alle goederen moeten in dozen gepakt worden. Het moet gestapeld worden. En vervolgens moet het overgebracht worden. En dan woensdag beginnen we al natuurlijk met de verkoop. Dus. Maar de laatste weken is gewoon heel erg druk.
1: Ja, dat zal wel. Met hoeveel mensen, mannen, vrouwen, zijn jullie dan zo'n laatste week bezig? Ongeveer.
3: Ja, toch wel met een man of 60, 70. Alleen de laatste weken en tot en met de vrijdag. Want op de zaterdag dan zitten we over de 250 mensen die ons helpen.
1: Ja.
3: Maar daarvoor zijn hoofdzakelijk de commissieleden en een aantal sterke mannen die de dozen en de kratten kunnen tillen.
1: Ja.
3: En het is zelfs zo dat wij zorgen voor tussen de middag gewoon ook voor eten, voor voedsel. Zodat dat ze echt kunnen blijven helpen 's middags.
1: Ja, dat ze niet naar huis hoeven voor een hapje en dan denken van mooi, ik zit wel lekker thuis. Kom, ga niet meer heen vanmiddag.
3: Ja, je hebt groen gelijk. Ja.
1: Snap hem. Vorig jaar, weet ik nog, was het een gigantische opbrengst. Drukt dat nou niet een beetje achter jullie dat je denkt van we willen er overheen of... André?
2: Nee, er overheen, tuurlijk. Als we er overheen gaan, zou het hartstikke mooi zijn. Ik moet wel zeggen, de loods die staat werkelijk stampens en stampens vol. Tussen de stellingen kun je niet eens meer fatsoenlijk lopen. Er staan allemaal dozen. En we zijn blij dat er maandag al een groot gedeelte... maar de boeken gaan bijvoorbeeld al weg. Dan hebben we daar weer ruimte. En dan zetten we de dozen daar neer. Dus de kans bestaat natuurlijk wel dat we het eventueel zouden kunnen halen. Maar halen we het niet, jammer dan.
1: Ja, precies.
2: Ik bedoel,
1: het zijn gigantische bedragen, hè?
2: Het is enorm. Het is enorm.
1: Noem hem nog eens, het bedrag.
2: Ja, 54.726. Nou, vanuit die 7 cent, die doen we er ook nog bij.
1: Ja, dat is toch
2: maar,
1: geweldig.
2: Ja, dat is enorm. En als je dat vergelijkt natuurlijk met pak een beetje 4 jaar geleden... dan waren we heel blij met 32.000.
1: Ja.
2: En daar zijn we ook blij mee.
1: Ja,
2: Ik bedoel, het is niet het is niet iets waarvan we zeggen van nou, dit moeten we halen. Nee, het is gewoon van alles is meegenomen. Mensen geven gratis de spullen weg. En wij proberen het zo goed mogelijk te verkopen. En van de opbrengst, er wordt natuurlijk de kerk van onderhouden, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, wat wordt er onder andere van gedaan, Harry?
3: Het meeste geld gaat dus naar het onderhoud van de kerk. Hè. Je hebt het dak heeft wat onderhoud nodig. Ieder jaar moet er voegwerk plaatsvinden. En we doen er nog eens wat anders. We hebben nog een pand. En officieel is de Fancy Fair voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Dus we kunnen eventueel iets buiten rondje van de kerk. Kijk, het pand Kerkstraat 12, daar is ook binnenkort wat onderhoud aan nodig. En dat gaan we dus ook doen.
1: Ja.
3: Maar het moet wel binnen de perken blijven. Want we willen gewoon geld beschikbaar houden voor het onderhoud van... dit jaar, of in de loop van dit jaar, gaan we even buiten onze normale spoor.
1: Ja.
3: Maar de doelstelling blijft dus eigenlijk het onderhoud van de kerk. Dat blijft dus de doelstelling. Ja.
1: Ja, want dat is blijvend natuurlijk. Hè. Kijk maar naar een eigen huis. Dat behoeft ook zijn onderhoud. Dus dat zal met een kerk niet anders zijn.
3: Ja.
2: Nee, en je hebt natuurlijk nog het probleem maar van monumentenzorg. Monumentenzorg bepaalt in feite wanneer er iets gebeurd moet.
1: Okay.
2: En dan krijg je subsidie. Maar je moet wel een eigen deel, moet je natuurlijk zelf bekostigen. Ja. En als, kijk, als jij zegt van, goh, eigenlijk moet er geschilderd worden, maar ik heb op dit moment het geld niet, ja, dan doe je het volgend jaar. Maar bij de monumentenzorg werkt dat zo niet. Die zegt gewoon van, ja, dit moet nu gebeuren. En dan moet je dus geld hebben.
1: Ja,
2: nou,
1: ja.
2: Dat is eigenlijk de reden dat we. Dat is ook de reden dat de Fancy Fair destijds is opgericht. Okay. Dus omdat er was toen geen geld voor het onderhoud. Ja. En dat is er nu gelukkig wel. Ja. Hoewel wel binnen de perken natuurlijk. Want als ik even denk aan het orgel wat 8,5 ton heeft gekost. Dat hadden wij ook niet kunnen ophoesten.
1: Nee.
2: Absoluut niet.
1: Nee. Maar het is wel mooi dat het op zo'n manier allemaal toch in onderhoud kan blijven. En dat je er ook zelf als gemeente zijnde je steentje aan bij kunt dragen.
2: Ja. Ja.
1: Zijn er nog speciale dingen op de verkoop, Harry?
3: Nou, ik denk dat je die vraag aan André moest stellen.
1: André.
3: Precies wat er in de loop zit.
2: Ja, er is gewoon ontzettend veel. Ik bedoel, het is wat bij de ene zegt van nou, dat vind ik drie keer niks. Vindt de andere natuurlijk prachtig mooi. We hebben natuurlijk aanstaande woensdag, dan begint het al de brokantenverkoop. Dat is over het algemeen wel een beetje onze highlight. Dat komt omdat daar heel veel mooie spullen staan. Met name mensen die zijn of overleden, of mensen die naar het verzorgingstehuis gaan. Het zijn vaak wat oudere spullen die er heel goed uitzien. En dat is over het algemeen wel een hele grote trekker. Maar voor de rest moet ik zeggen, kwaliteit van de spullen zijn ontzettend goed. De meeste, als we zeggen van rommel, willen we het niet eens hebben, maar krijgen we het binnen, dan wordt het afgevoerd. En voor de rest, televisies, prachtige stereo's. Er staan heel veel boeken. Er is handwerken. Noem het allemaal op. Het is te veel om op te noemen. Ik denk zelfs dat het terrein rondom de kerk te klein is.
1: Oké, en moet je dan uitwijken naar iets anders? Of is het dan, blijft het dan in de loods?
2: Ik denk, een gedeelte blijft in de loods al. Mm-hmm. We hebben, ik kan je wel vertellen dat wij, als wij de week na de Fancy Fair nog een nieuwe Fancy Fair zouden moeten hebben, dan gaan we het alsnog vullen. Want we hebben echt al dozen opgeslagen waarvan we zeggen van daar kom ik niet aan toe aan het sorteren.
1: Nee.
2: Dus zoveel spullen hebben we. Dus het is gigantisch veel. En er zit voor elk en iedereen zit er wat wils bij.
1: Ja.
2: Maar ja, goed, we zijn een beetje afhankelijk van het weer natuurlijk. Want nu je het over de opbrengst hebt. Ja, is het slecht weer, dan is het ook een wat slechtere opbrengst.
1: Ja.
2: Dus ja.
1: Ja. Maar ja, goed, het is natuurlijk een mooi meetlat, zo'n opbrengst. Maar het is natuurlijk alles wat binnenkomt is hartstikke mooi.
2: Zo is het,
1: ja.
2: Ja. Ja. En de gezelligheid, hè, dat staat zeker buiten kijf.
1: Ja, inderdaad. Harry?
3: Ik had nog wel even een vraag, zo eventjes tijdens deze uitzending. We zijn nog druk bezig met de prijsjes klaarmaken voor het Rad van Avontuur. Mm-hmm. Dat is het rad waar dan loodjes verkocht worden en prijzen gewonnen kunnen worden. Wij hebben daar al een hoeveelheid prijsjes voor, maar we kunnen best nog wat prijsjes gebruiken. En de mogelijkheid om prijsjes in te leveren is op maandag en dinsdagavond nog van 7 tot 8. De kerk is dan gewoon open, dus men kan gewoon binnenlopen. En het liefst hebben we eigenlijk, laten we maar zeggen, levensmiddelen. Die gaan toch meestal wel het hardst.
1: Ja, ja.
3: Dus als er iemand nog wat prijsjes over heeft, mogen ze die maandag of dinsdag tussen 7 en 8 mogen ze die brengen.
1: Oké. Okay. Oh, mooi tip meegegeven. De aanvang, tijd volgende week zaterdag?
3: Wij beginnen zaterdag om 9:30. En wij stoppen om 3:30 zo geleidelijk aan. We ruimen eerst de Goemel-Begeziestraat op, zodat de andere kant de verkoop nog plaats kan blijven vinden op de Kerkstraat. En woensdag, donderdag en vrijdag van 12 tot circa 5 uur is de kerk ook open voor de verkoop van brokanten en boeken. En vrijdag hebben we daar denk ik al iets van handwerken wat er dan te koop is.
1: Ja, ja. En niet te vergeten natuurlijk ook tijdens die zaterdag van de Fancy Fair levensmiddelen of eten. Hè?
3: Eten en drinken, dat is er voldoende.
1: Dat hoort er ook bij.
2: Dat hoort erbij.
3: Ja. En het is ook altijd gezellig als je daar bij elkaar zit, even bijpraten en dat soort dingen. Ja.
2: Wij hebben het wel eens overwogen om te zeggen van ja, moeten we nou bijvoorbeeld geen snert meer doen of geen kniepertjes meer. Nou, met name snert zit heel veel werk in. En laat maar zeggen, het verschil tussen omzet en inkopen is toch redelijk klein. Maar we hebben gezegd, snert en fancyfair horen bij elkaar.
1: Precies.
2: Dus gaan we dat gewoon ook doorgaan doen.
1: Ja.
2: Dus er zijn weer oliebollen, er zijn kniepeties, er is weer snert. Dus, het
1: is ook een lokmiddel om, mensen
2: naar
1: die fancyfair te krijgen.
2: En wat Harry zegt inderdaad, het is gezellig. Mensen die staan onder het genot van een kopje koffie of snert. Ja, eens even bij te praten. Want er komen heel veel mensen komen ook van, laten we zeggen, buiten de provincie. He, die komen, die weten, laatste zaterdag is de fancyfair. Wij gaan even naar Steenwijk toe en dan gaan we even bijpraten.
1: Ja. We gaan even naar Steenwijk snet eten.
2: Het kan, ja. En vervolgens inderdaad nog wat spullen kopen natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja. By the way. Ja, precies. Spelletjes voor kinderen. Is dat ook nog...
2: Dat is natuurlijk Sjoelen, denk ik. Dat is
3: we hebben in het verleden wel eens ook sminken gehad en zo en dergelijke. We hebben ook wel eens een... Weile en Clamoris heeft ook regelmatig bij ons op de markt gestaan. Maar het enige wat we nu hebben is Sjoelen, waar hele leuke prijsjes kunnen winnen, ook door de kinderen. En ik kan eigenlijk zeggen, de kinderen winnen altijd hun prijs. Zo moet je het ook zien.
1: Ja.
3: We hebben ook de enveloppenkraam, waar ook heel veel prijsjes voor kinderen bij zitten. Maar we hebben ook, ieder kind die dus enveloppen trekt, heeft gewoon een prijs. Dus daar verzinnen we altijd iets op. Dat komt altijd goed, want... Ja. Het is heel jammer als een kind geen prijs vindt. En dan weet je zelf hoe kleinere kinderen dan reageren. Dus het is wel mooi om dat dan toch wel te geven.
1: Ja, precies. Ja,
2: en vergeet natuurlijk niet de speelgoedkraam. Die is enorm gevuld. Dus en daar zitten ook echt hele leuke spullen bij. Dus van Lego tot treintjes heb ik zelf gezien. Dus auto's.
1: Alles wat weer nog een rondje mee kan.
2: Absoluut. Ja, absoluut. Ja, dus ik weet zeker dat er kinderen staan die zeggen van... Pap, mams, mag ik dat? En dat mams dan denkt van... Maar we hebben al zoveel.
1: Ja. Kan ik dat weer opruimen? En...
2: Ja.
1: Goed,
2: nee,
1: mams.
2: Het is echt gigantisch. Ik denk dat de speelgoedkraam een van de grootste kramen is. Ja.
1: Oké.
3: En uiteraard als iemand nog een glaasje nodig is in de kast... Borrelglaasje zo, dan hebben we de wereld van het spul. Dus met andere woorden van, die is ook niet al te duur.
1: Nee. Oké. Nou, ik hoor het wel eens genoeg om rond te struinen en eventueel aan te schaffen. Volgende week zaterdag bij de fancyfair. Vanaf 9:30, zei je, Harry?
3: 9:30. 9:30 tot 16:30. En voor die tijd is me welkom in de kerk. Drie middagen, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 12:00.
1: Oké. Mannen, dankjewel en heel veel succes volgende week.
2: Gaan we doen.
3: Dankjewel.

0: Nou, prachtige serenade. Aangeschoven is zijn Annie Dijkstra en Sarita Rosheuvel. Goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen. Ja.
0: En jullie zijn betrokken bij Sociaal Werk de Kop.
1: Dat klopt.
0: Nou, ja. Dan hebben we dat gezegd in ieder geval.
1: Ja. Ja.
0: Jullie zijn uitgenodigd of hebben zelf gevraagd om aandacht in verband met de training van Grip en Glans.
1: Ja.
0: Maar je kwam net, en dat vind ik eigenlijk wel heel, heel belangrijk om dat eigenlijk eerst mee te beginnen, met een andere vraag of je ergens aandacht voor mocht. En dat had te maken met financieel, iets met aanvragen van bepaalde dingen. Kun je dat duidelijk maken?
1: Ja, mensen met een laag inkomen kunnen gebruik maken van regelingen, van de toeslagen, maar ook van gemeentelijke regelingen. En er blijft heel veel geld liggen van die regelingen. Want
0: okay.
1: 45% van de mensen die daar gebruik van kan maken, maakt daar gebruik van.
0: Mm-hmm.
1: Dus 55% van de mensen die daar recht op heeft, weet het niet of maakt er geen gebruik van. Dus mensen met een laag inkomen, bijvoorbeeld mensen met een uitkering, wat voor uitkering dan ook maar, of met, alleenstaanden, mensen met een parttime baan, met vaak een lager inkomen hebben. Het is slim om te kijken of je recht hebt op dat geld. En dat kun je doen door bijvoorbeeld te kijken op de website www.devoorzieningenwijzer. Daar kun je zelf je inkomen invullen en de gemeente Steenwijkerland. En dan rekent dat die tool uit of je recht hebt op bepaalde voorzieningen.
0: Ja.
1: Dat kun je dus zelf invullen. Als je dat lastig vindt, dan mag je altijd Sociaal Werk de Kop vragen en vragen of wij dat samen met je in willen vullen.
0: Mm-hmm.
1: Je kan natuurlijk
2: dus
1: ook.
2: De gemeente die heeft een spreekuur elke dag, volgens mij behalve vrijdag in de ochtend, kunnen mensen gewoon naar de balie toe lopen en dan kunnen ze ook hulp krijgen bij het aanvragen van.
0: Ja, want
2: de
0: ik kan me best voorstellen dat voor sommige mensen dat lastig is, vooral als je wat ouder bent, om dat in te vullen.
1: Ja. Zeker. En soms is het formulier moeilijk of de bijlagen die je moet doen. Er zijn soms mensen die moeilijker kunnen lezen, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Nou, dat is helemaal oké. Je kan bij de gemeente hulp vragen. Je kan bij ons naar binnen lopen. Of bellen eigenlijk. Op donderdagmiddag kun je naar binnen lopen. Maar het is gewoon heel jammer als je dat geld laat liggen.
0: Ja, ja, precies.
2: En mensen denken vaak van, als je een uitkering hebt, dan kom je daarvoor in aanmerking, een bijstandsuitkering. Maar er zijn natuurlijk ook waajonguitkeringen. Of je zit in de WW en je hebt gewoon niet heel veel geld. Dus wij zeggen gewoon altijd, niet geschoten, altijd mis. Gewoon
0: precies.
2: Proberen.
0: Ja, klopt.
1: Ja, en vooral ook mensen met een parttime inkomen. Hè, die, als je alleenstaande bent en je werkt niet fulltime, of je hebt werk wat niet zo heel veel betaalt, dan heb je niet helemaal niet zo'n hoog inkomen.
0: Nee.
1: Dan kan het best zijn dat je voor bepaalde dingen wel in aanmerking komt. Ja, dat maakt gewoon alles een beetje lichter.
0: Ja. Nou, dat is ook zo. En dat kan op www.voorzieningwijzer.nl?
1: Ja, de voorzieningen.
0: De voorzieningwijzer.
1: Ja, daar kun je het zelf invullen. En als je vragen hebt, bel gerust.
0: Oké. Nou, dan is dat van je hart.
1: Ja.
0: Gaan we nu verder met training, grip en glans. Wie van jullie kan ik het woord geven?
2: Nou, sorry, zal ik maar starten dan? Ja,
0: wil je iets dichter bij de microfoon komen?
2: Zeker.
0: Ja, mooi zo.
2: Grip en glans is een training voor mensen van 50 jaar en ouder.
0: Mm-hmm.
2: En het gaat er dan vooral om dat, als je wat ouder wordt, dan verandert er van alles in je leven. Je werkt misschien minder of je werkt misschien niet meer. Je hebt kleinkinderen misschien, je hebt wat meer tijd. Sommige veranderingen zijn heel prettig, maar er zijn natuurlijk ook veranderingen die niet zo fijn zijn. Gezondheid die wat achteruit gaat. Vaste dagindeling. Het wordt allemaal anders.
0: Ja.
2: En onze grip en glanscursus is eigenlijk om weer wat grip op je leven te krijgen en wat meer glans in je leven te krijgen.
0: Ja.
2: Misschien heb je behoefte aan nieuwe manieren om om te gaan met je nieuwe leven.
0: Ja.
2: En waar krijg je energie van? Waar word je blij van? Hoe vind je mensen met dezelfde interesses?
0: Ja, ja.
2: En die cursus, we werken met een glans. Glansschijf.
0: Ja, zoals bijvoorbeeld de schijf van 5
2: ja,
0: of zo.
2: Net zoals de schijf van 5.
0: Ja.
2: En elk schijfje heeft een letter. De G, de L, de A, de N en de S. En die staan dan voor bepaalde zaken. De G staat voor
1: Voor gezondheid en gemak.
2: Precies.
0: Ja, briefje omdraaien. Ja, ja, mag hoor, dat is geen probleem. Ja, geeft niks.
2: Gezondheid en gemak. De L voor leuke bezigheden. Ja. Initiatief nemen, zelfvertrouwen opbouwen. De A staat voor affectie. Het samen zijn met andere mensen en vriendschappen. Netwerken. Nieuwe mensen leren kennen. En de S voor sterke punten. Vooral herontdekken waar je zelf goed in bent.
0: Ja, ja. Nou, geweldig toch?
2: Ja, ja. Wij vinden het een hele leuke cursus.
0: Dit is niet de eerste keer, hè, Annie, dat die cursus gegeven wordt.
1: Nee, dit is al, ik denk wel de 7e of 8e keer dat we dit doen. En er komt een heel gemêleerd publiek, deelnemers, op af. Oh. En mensen kennen soms iemand die erbij zit, vaak ook niet. Maar je leert ook gewoon even wat nieuwe mensen kennen. En het is heel leuk om samen met andere mensen over dit soort onderwerpen te spreken. En wat ideeën uit te wisselen. En ook om wat na te denken over hoe pak ik eigenlijk de dingen aan? Waar ben ik wel tevreden over? Wat zou ik wel een beetje anders willen? En hoe doe je dat dan? En het zijn 6 bijeenkomsten.
2: Ja.
1: En we leggen wat theorie dingen uit. Maar we gaan ook oefenen met kleine doeletjes, met kleine stapjes. En kijk, als je iets anders wilt in je leven, dan zul je toch zelf kleine stapjes moeten doen om iets anders te maken. Want andere mensen gaan het voor jou niet oplossen.
0: Nee, zeker niet.
1: En dat zijn gewoon hele leuke. Bij sommige mensen verandert er helemaal niks. Maar heel vaak is het zo dat mensen het toch heel interessant vinden om na te gaan denken over hoe hun leven is. En ondernemen kleine stapjes. En gaan ook echt dingen anders doen. Ja. En worden daar gewoon wat blijer van.
0: Ja. En dat is weer nieuw dan voor ze.
1: Ja, en weet je, het leven overkomt je dan niet. Maar je ervaart dat je zelf ook grip erop hebt. Dat je zelf iets kan doen om het een beetje leuker weer te maken.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk het mooiste.
2: Ja.
0: Ja.
1: Wij houden heel erg van mensen die goed gaan, zeg maar.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, precies. Het woordje goed gaan is dus voor jullie heel mooi gezegd.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Wanneer begint de cursus?
1: Het begint op 2 oktober.
0: 2 oktober.
1: Het is op een vrijdagochtend.
0: Mm-hmm.
1: Het is 6 keer. En deze keer is het in de Golfstaten. Dus waar het kantoor van Sociaal Werk de Kop op is.
0: Ja, ja.
1: Het is tegenover de Meent. In het gebouw met die rode golf op het dak. Daar zitten we. En er zijn verder geen kosten aan. De cursus zelf is gratis. Maar we maken gebruik van een werkboek. En daar vragen we €10 bijdrage voor.
0: Ja, ja, ja.
1: Het zijn vrij dure boeken. Dus dat hebben we dan nu zo bedacht. Dus 6 keer zei ik al. En dan is er na verloop. En dan is 6 keer 6 weken achter elkaar. En dan is er over 3 maanden een terugkombijeenkomst. En dan heb je 6 weken dingen geoefend met elkaar.
2: Ja.
1: En dan. Dan stopt het. Mensen vinden dat vaak heel jammer. Want dan zijn ze eigenlijk net goed gewend aan elkaar.
0: Ja.
1: En dan. Jammer. Maar dan over 3 maanden zie je elkaar weer.
0: Ja, en dan heb je al die in die tijd, in die periode de tijd om
2: te oefenen.
0: Ja. Nou, precies.
1: Ja, ja. Ja. En soms ontstaan er ook nieuwe contacten van mensen onderling. Dat ze ook buiten die training om dingen met elkaar afspreken. Of dat ze elkaar nog weer een keer zien. Of,
2: ja.
1: Een van de oefeningen bijvoorbeeld is ook dat de telefoonnummers uitwisselen. En dat mensen elkaar dan bellen. En mensen vinden dat soms heel spannend om te bellen. Maar doordat je dat dan elke week doet en al een praatje maakt met iemand. En train je eigenlijk ook weer een beetje je tools om een praatje te maken.
0: Ja, precies.
1: En zo hebben ze ook gewoon telefoonnummers van elkaar. Dus als je elkaar dan later nog eens wil spreken, kun je vrij makkelijk contact met elkaar opnemen.
0: Ja, ja. Ja. En je weet hoe er dan gebeld moet worden. En je hebt al met elkaar gebeld. Dus
1: ja. En je kent elkaar al van van de training. Ja.
0: Nou,
2: je bent
0: mooi.
2: Natuurlijk heel intensief met elkaar bezig. Ja. Dus je merkt ook dat in het begin is het wat wennen. Mensen beginnen steeds meer aan elkaar te wennen en gaan gewoon op een hele leuke manier met elkaar om.
0: Ja. Ja. Kunnen mensen nog zich hiervoor aanmelden? Is de groep nog?
1: Er kunnen mensen zich nog aanmelden. Vol is vol, maar er zijn nog een paar plekken.
0: Ja. Okay.
1: En ze kunnen zich aanmelden door te bellen naar Sociaal Werk de Kop. Is het handig dat ik een telefoonnummer noem?
0: Mag, ik mag ook de website noemen.
1: Op sociaalwerkdekop.nl. En heb ik hier een nummer opgeschreven.
2: 0521-745-080.
0: Kijk, zo vult men elkaar aan.
2: Ja, uit mijn hoofd.
0: Zo. Dus alle informatie is dus ook op de website te vinden. En kun je bellen om je aan te melden. Om de eerste stap te zetten naar misschien wel een veel leuker leven.
1: Ja, nou, dat mooie
0: invulling. Ja.
1: Ja. Dus,
0: nou, dames, dank je wel. En als er weer wat is, dan zien we elkaar weer.
1: Heel fijn. Dank je wel.
3: RTV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in de kop.

0: En we gaan weer door met het volgende onderwerp. En daarvoor is aangeschoven Pieter van Knippenberg. Of van de? Van?
1: Van Knippenberg.
0: Van Knippenberg, zeg ik het toch goed. Want Theo van de Bles is ziek en daarvoor is Pieter aangeschoven. En het gaat over de grote herdenking van de 60ste sterfdag van J.C. Blom. Ik was me gisteravond aan het voorbereiden en toen zag ik, zocht ik dit dus op, hè, om dat door te lezen. Toen zag ik staan dat die man Jacques heet van voornaam.
1: Jacques, ja.
0: Wist ik helemaal niet.
1: Ja.
0: Gek, hè? Het is altijd J.C. Blom.
1: Ja. J.C. Want, kent iedereen, ja.
0: Waar staat die C voor?
1: Cornelis.
0: Cornelis.
1: Ja.
0: Dus Jacques Cornelis Blom.
1: Ja.
0: Nou, staat ook weer uit de wereld. Ja, dat vond ik wel apart. Ik denk, goh, wist ik helemaal niet. 60 jaar al dat die man er niet meer is. Wat doet dat met een stichting?
1: Nou, misschien even in herinnering. Een dode dichter wordt meestal niet meer gelezen. Een dode schrijver ook niet. Dat is heel moeilijk.
0: Ja.
1: Jacques Blom, J.C. Blom, is een van de weinige dode dichters die nog steeds in druk is en die nog steeds gelezen wordt. Dus hij heeft een enorme impact op de literatuur en op het bestaan in Nederland. Want je kunt eigenlijk geen tv-programma of een quiz bekijken en dan komt hij op een of andere manier komt hij steeds langs.
0: Ja.
1: Dus hij is onderdeel van de historische kanon van Nederland.
0: Ja, een blijvende dus.
1: Blijvend, ja. Ja. Ja.
0: Dat maakt zo'n stichting als jullie natuurlijk wel hartstikke trots.
1: Daar zijn we zeer trots op. En wat wij steeds merken, wij organiseren natuurlijk één keer in de twee jaar de prijs, de J.C. Blomprijs, volgend jaar weer. Dat doen we samen met de gemeente Steenwijkerland. En wij merken steeds dat al die dichters nog steeds geïnspireerd zijn door het werk van Blom. En vooral door zijn bijzondere taalgebruik.
0: Kun je daar een voorbeeld van noemen?
1: Overval
0: ik je nou?
1: Overval je me een beetje. Maar natuurlijk, Domweg gelukkig in de Dapperstraat kent iedereen. En het gedicht van de nachtegalen is natuurlijk dat zijn zaken. Hij wordt gebruikt bij allerlei activiteiten. Bij herdenkingen, ook bij overlijdens komt hij af en toe langs. Want hij is eigenlijk de dichter van het verlangen en van de melancholie. En dat spreekt mensen toch nog steeds heel erg aan. Een beetje tijdloos is het eigenlijk.
0: Ja. Mooi dat zo'n dichter hier in Steenwijkerland is ontstaan eigenlijk.
1: Nou, hij is geboren in het Westen. Hij heeft overal gewoond, in Lemmer en in Almelo en overal. En uiteindelijk is hij neergestreken in Kalenberg.
0: Mm-hmm.
1: Hij had een wat ingewikkelde relatie met zijn vrouw, partner Clara Egging. Uit elkaar, weer bij elkaar. Nou, uiteindelijk aan het eind van het leven kwamen ze weer bij elkaar uit in Kalenberg. Hij woonde in een huisje aan de gracht. Zij in een woonboot, ze had daar een woonboot. En ja, dat was in de tijd vanaf de 60e jaren dat dit gebied een enorme aantrekkingskracht had op kunstenaars en schrijvers. In de hele regio van Giethoorn, overal woonden op een gegeven moment mensen die ontvluchtten het Westen, zeg maar.
0: Ja, Jeroen Krabbé.
1: Kwamen hier zoekende naar rust.
0: Ja. Ja.
1: En daarom hebben wij onze bundel die we gaan uitgeven ook De Verstilling genoemd. En we werken daarin ook samen met een fotograaf, met Herman Slurink, die prachtige foto's maakte vanuit het Nationaal Park de Weerhebbewiede. Daar werken we ook mee samen trouwens.
0: Mm-hmm.
1: En dat geeft een heel mooi sfeerbeeld. Die beelden van het park passen perfect bij zijn werk.
0: Ja, ja. 60 jaar, of de 60ste sterfdag, dat wordt natuurlijk groots gevierd. Daarom zit je natuurlijk hier ook aan de tafel. Hoe gaan jullie dat doen?
1: Wij hebben een activiteit ontwikkeld tijdens Kopje Cultuur op zondag 6 september. Dat is op inschrijving. We gaan vanuit de Vredesteam beginnen we met een lezing van de dichter Ellen Dekwits, jurylid van de stichting, over de betekenis van Blom in de huidige tijd.
0: Mm-hmm.
1: Dan gaan we na de lunch gaan we met een oldtimerbus de Weerhebbe in om het gebied te leren kennen en een beetje de sfeer te proeven.
0: Ja.
1: We bezoeken ook het huis waar hij gewoond heeft.
0: Dat
1: staat er nog steeds.
0: Wonen daar nu andere mensen
1: daar
0: in?
1: Daar wonen nu Duitsers, ja.
0: Oké, daar mag je kijken.
1: Daar hebben we contact mee gelegd, jazeker. Okay. We gaan ook even bij het graf langs in Paaslo, want daar liggen ze naast elkaar op het kerkhof. En als we terugkomen, dan hebben we een lezing van de biograaf van Clara Egging. Die is bezig met een onderzoek naar biografie van Clara. En die gaat een uitgebreid verhaal vertellen over de relatie van Clara en de betekenis voor elkaar eigenlijk. En we sluiten af met de presentatie van de bundel.
0: Ja.
1: Die reiken we uit aan de nieuwe wethouder van cultuur, Steven Bunt.
0: Ah, mooi.
1: Dus zo gaat het. We beginnen om 11 uur 's ochtends en we gaan tot 1:05 door, denk ik.
0: Ja, ja. Dus het wordt een hele mooie dag.
1: Ja.
0: Ja. Veel tijd aan besteed om goed voor te bereiden?
1: Nou, veel tijd vooral. Ja, we zijn er wel een driekwart jaar ondertussen mee bezig.
0: Ja, dat zal
1: veel
0: wel,
1: tijd
0: ja.
1: ook met de bundel. Want kijk, in deze bundel, en een van de dingen die we ook doen, is niet alleen maar, we kijken niet alleen naar het werk van Jesse Bloem. Maar we kijken ook naar het werk van hedendaagse dichters. Dus wij, onze prijs is altijd voor de tweede bundel van een dichter.
0: Ja.
1: De tweede, want de eerste bundel, dat zei het, was het idee, kan wel eens een toevalsklapper zijn,
0: precies,
1: zeg maar.
0: Dus
1: het gaat om consistentie.
0: Ja.
1: En we geven ook ruimte in onze nieuwsbrief, Bloembericht, aan dichters die wij vinden die aandacht verdienen.
0: Ja.
1: En dus we hebben in de bundel opgenomen werk van Bloem, werk van Clara Egging. Speciaal voor onze activiteiten geschreven bloemgedichten. We vragen mensen altijd een speciaal gedicht geïnspireerd op Jesse Bloem te schrijven. En ook ruimte voor nieuwe dichters. Want het gaat om de consistentie. We kijken achteruit, maar we kijken ook nadrukkelijk sterk vooruit. We willen ook een platform bieden voor nieuwe dichters.
0: Ja, want er moet ook een toekomst zijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: En tot onze verrassing, die dichters waar wij aandacht aan besteden. Sommige, ik heb laatst, die komt binnenkort aan bod, Margreet Schouwenaar. Die heeft al 30 dichtbundels geschreven en heel veel mensen hebben er nog nooit van gehoord. En hij schreef prachtig werk. Dus er is ruimte voor, nou goed, om het spectrum van poëzie wat te verbreden.
0: Ja,
1: nou, dat, daar zijn we druk mee.
0: Ja. Ja. Is daar veel aandacht voor poëzie, of kan dat een stukje beter?
1: Dat kan wel een stukje beter. Hm. Eigenlijk is het zo, tenminste, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar bij mij was het zo, toen ik 15 was, schreef ik gedichten. En ik denk dat bijna iedereen als hij jong is gedichten schrijft.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment, ja, dan verdwijnt dat weer. Maar tegelijkertijd, als je dan gedichten leest, de rust, de stilte die er vaak in zit, of juist met heel weinig woorden veel zeggen,
0: mm-hmm.
1: dat is heel interessant. We hebben dat trouwens geprobeerd in de bundel om AI in te schakelen.
0: Oh, ja, inderdaad.
1: Om een gedicht van Bloem te maken. Kijken of dat kan. En nou,
0: ja, want ik zag, zelfs AI krijgt de magie van J.C. Bloem niet te pakken.
1: Dat is helemaal juist. Ja.
0: Nou, dat vond ik heel apart.
1: Misschien hebben we ook de verkeerde opdracht gegeven. Dat zou kunnen natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar we hebben uitgebreid onderzoek gedaan. En het is gewoon heel gekunsteld. En,
0: er zit geen gevoel in.
1: Er zit niet voldoende gevoel in. Nee. Helaas. Maar daar ging het ook niet om. Het ging natuurlijk om het werk van Bloem wat er is. En er is ook wel een discussie geweest op een gegeven moment. Clara Egging heeft zijn werk bewaakt, zou je bijna kunnen zeggen. Een discussie geweest over, zou je dan in de prullenbak van Bloem kunnen kijken? Wat zou daar dan in zitten?
0: Yeah.
1: En hij zegt altijd van, hij zei altijd van, nou, wat ik uitgeef, dat is oké. Okay. De rest doet er niet toe. Want dat zijn allemaal maar probeersels. En uiteindelijk, er is maar weinig wat de toets van de kritiek kan doorstaan, waardoor het interessant is om het te lezen.
0: Ja, ja.
1: Dus zijn oeuvre is niet zo heel erg groot, maar heeft wel een enorme impact.
0: Ja, ik denk dat zijn probeersels, zijn prullenbak voor ons al heel interessant zijn.
1: Dat zou interessant zijn, zeker voor een onderzoeker. Ja. Maar helaas.
0: Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Men moet zich opgeven voor deze dag, de 6 september.
1: Ja.
0: En dat kan waar?
1: Dat kan op de website van de jcbloemstichting.nl.
0: Oké, okay, kosten aan verbonden?
1: Ja, er zijn kosten aan verbonden. De dag kost €75, inclusief lunch en de bundel en de busreis enzovoort.
0: Nou, dus er zit van alles bij in.
1: Er zit van alles bij in, ja.
0: Ja. Men kan zich ook nog opgeven, er is nog ruimte.
1: Er is nog wat ruimte, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Nou, dan wens ik je alvast heel veel plezier en een prachtige dag toe.
1: Dat gaat vast lukken, dankjewel.
0: Oké, dankjewel.

0: Bob met All for One. En hier zitten ook twee dames, All for One. want ze zitten met z'n tweeën hier voor het mooie, prachtige Corso Frederiksoord. En dan zeg ik een goedemorgen tegen Nathalie Sturm en Marjolein Rink.
1: Goedemorgen.
0: Al druk bezig met dat prachtige Corso. Dat begint volgens mij als het Corso vorig jaar afgelopen is. De dag erop, nou ja, even uitslapen. En die dag daarop begint het alweer, of niet, Nathalie?
1: Ja, ja, dat hangt wel per commissie of per groep af. Maar er zijn bepaalde bestuur en bepaalde commissies die wel echt inderdaad meteen weer, hoppakee, ja, weer vooruit gaan. En voor de groepen betekent dat ze meteen denken van, wat gaan we met het nieuwe thema bedenken?
0: Ja, precies, ja. Vorig jaar is ze gestart met eigen dahlia teelt. Hoe gaat dat dan nu mee? Hebben jullie daar voordeel bij gehad? Gaat het door, Marjolein?
2: Zeker, we zijn zelfs volgens mij verdubbeld qua oppervlakte en qua grond. Het is eigenlijk heel erg positief ontvangen. We hebben ook een hele grote groep vrijwilligers die daarmee helpt. Het mooie is ook dat je ook echt kan laten zien, dit komt van onze eigen bodem. En vorig jaar heeft het ook ervoor gezorgd dat we voldoende bloemen hadden. Want dat is natuurlijk elk jaar is dat wel weersafhankelijk. Maar ze doen het eigenlijk hartstikke mooi. Mooie kwaliteit. En daar hebben we zelf profijt van. Maar ook zeker alle corso's in heel Nederland.
0: Oh, daar leveren jullie ook aan?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Oké. Houdt het in dat jullie voor jezelf helemaal voldoende hebben, of moet je ook nog ergens anders wat speciaals misschien weghalen?
2: Ja, het wordt altijd een beetje op elkaar afgestemd. Hè? Want je kan niet alle kleuren, je kan niet alle soorten bloemen kan je telen. Dus dat is eigenlijk in afstemming ook wel, tenminste, dat proberen we te doen. Dus ja, wij leveren soms kleuren, maar we hebben zeker niet alles. Dus we hebben zeker andere corso's nodig om de volledige aanbod te hebben.
0: Ja, dan is dat een ontzettend warme periode geweest, hebben we achter de rug. Heeft dat invloed op de teelt?
2: Zeker. Ze hebben wel, we hebben druppelleidingen, dus ze krijgen water bij de voetjes. Waardoor ze voldoende vocht kregen en zo wel van kwaliteit zijn. Maar je ziet wel gelijk, zoals afgelopen periode, als het wat meer regent, ja, dan heeft het ook weer effect natuurlijk op de groei. Dus we zijn blij dat nu weer het zonnetje weer wat schijnt. Want mm-hmm. dan groeit het weer mooi.
0: Ja. Heb je dan jezelf niet een extra druk opgelegd, Nathalie?
1: Nou, ik weet niet of het
0: of een mooie druk.
1: Extra
0: mooie
1: druk. Ik denk ja, zeker dat het een mooie druk is. Omdat je merkt dat in dit project ook veel meer mensen weer meehelpen. Mensen die bijvoorbeeld niet bij een wagen zitten of in een commissie of een bord prikken. Zijn wel weer meer mensen weer betrokken geworden bij het corso. Dus dat is ontzettend mooi. Dus het is niet alleen actief bezig zijn, maar ook heel sociaal.
0: Ja, ja. Zo betrek je dus eigenlijk heel Frederiksoord bij
1: Nijensleek, Vledder, Wilhelmina Oort. Ja, het is best wel wat breder bij ons dan alleen Frederiksoord. En dat maakt denk ik ons corso ook zo mooi. Mm-hmm. Je hebt dorpsfeesten, die zijn wel specifiek voor een dorp. Maar Corso Frederiksoord verbindt echt die dorpen bij elkaar. En Noordwolde natuurlijk nu ook erbij. Dus ja, dat maakt het wel heel erg mooi dat het zo breed met elkaar is.
0: Ja, ja. Als je nu vanaf Steenwijk richting, ik weet niet of dat nu al is, maar richting Frederiksoord rijdt, kom je al die prachtige mozaïeken tegen. Is dat nu al zo? Of?
2: Zo lang blijven de bloemen helaas niet mooi.
0: Ja, ik ben een leek, hoor. Dat betreft.
2: Nee, dat
0: moet jullie in de leer,
2: we leggen het graag uit. Ja, nee, die staan alleen in het weekend ook van Corso. Dus okay, inderdaad, dus dat je al een hele mooie toegangsrit hebt richting het parcours. Dus daar, dat wordt ook op de woensdag worden vaak de bloemen geleverd voorafgaand Corso. Dit jaar op 12 en 13 september vieren we het dan. Vanaf vrijdag staan meestal alle borden overal wel langs de route. En dan hebben we op zondag ook altijd de mozaïek fietsroute. Dus dan kan je ook echt met de uitgezette route kan je langs alle borden. Dus dan mis je helemaal niks.
0: Nee, dan wordt die route zeker ook steeds groter als er meer plaatsen bij betrokken worden.
2: Nou, probeer het vooral in de tussenin wat op te vullen. Want het is natuurlijk heel mooi dat ze de omgeving zo gaan ontdekken. Maar er is ook heel veel te doen bij ons op het Corso-terrein. Dus dan is het ook zonde als we mensen heel lang onderweg sturen. Ja. Dus we proberen het wel zo compact mogelijk te maken. Maar wel dat het in het gebied is waar de meeste groepen wel prikken. En dat ze daarna weer op het Corso-terrein komen. Eigenlijk voor het zondagprogramma waar alle wagens in ieder geval staan. Hè. Dus kunnen ze alle details nog eens een keer goed bekijken. Maar dit jaar hebben we ook een roofvogelshow. Er staat ook een klimtoren. Dus dat is ook wel een heel mooi verhaal. Dat is door een van onze juniorgroepen, de Dravende Hoeven. Die hebben daar aan de pitchparade bij ons in het gemeentehuis meegedaan. Dus die hebben eigenlijk een prijs gewonnen. Met als doel om die klimtoren daar voor alle jeugd neer te zetten.
0: Pitchparade?
2: Ja, dat is, ze moesten dus een verhaal vertellen. Een pitch houden waarin zij hun verhaal hebben verdedigd, waarom zij graag geld willen ophalen. En hun verhaal was dus om een mooie activiteit voor jongeren op het Corso-terrein neer te zetten op de zondag.
0: Ja.
2: Dus daar hebben ze een mooi bedrag voor gewonnen. En dus daarmee hebben zij het eigenlijk mogelijk gemaakt dat hij daar staat. Dus
0: nou,
2: dat
0: geweldig. Is,
2: ja, dat zijn we wel trots op dat ze dat zo stoer hebben gedaan.
1: Ja, zeker weten, ja.
0: En dat hebben ze zelf, of dat gaan ze zelf uitvoeren of laten uitvoeren? Want daar hebben ze dus nu geld voor.
2: Ja, nou, je moet wel 18 plus zijn om die bestellingen te doen. Dus
0: dat is gewoon een taak voor andere mensen.
2: Ja, nee, dus, we gaan zeker blijven verkondigen dat zij dat mogelijk hebben gemaakt. Maar wij zorgen inderdaad dan even voor de contacten en dat die daar daadwerkelijk staat.
0: Ja. Ja, mooi. Dat is nog één ding eigenlijk ter voorbereiding waar jullie misschien rekening mee moeten houden, is dat de koloniën van weldadigheid toegevoegd zijn aan UNESCO.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Heeft dat nog invloed op jullie corso? Nou, of alleen maar als viering?
1: Ja, nee, ja, ik denk ook dat we elkaar dubbel daarin kunnen versterken. Want ze hebben een heel mooi programma met 5. En ook daar is ons corso ook in opgenomen. Dus het is voor ons alleen maar meer promotie, breed uit. Dat ze ons daarin meenemen. Dus dat is heel mooi. En het corso is ook zelf ook UNESCO. Dus we zitten een beetje dubbel UNESCO, vieren wij.
2: Ja. Ja, allebei het 5-jarig jubileum.
0: Ik kan zeggen, allebei 5 jaar.
2: Dus, ja.
0: Nou, waar kan ik aan zien? Jij zegt van ze hebben 5 in hun uitstraling. Maar waar kan ik nog meer in zien dat het 5 jaar UNESCO is? Bijvoorbeeld misschien een extra wagen daarvoor? Of?

0: poster staan die speciaal voor dit vijfjarige is ontworpen.
1: Ja. Nou, mooi.
2: Nou, ik moet ook wel zeggen, met 11 grote wagens, een veeënwagen dit jaar door de bron, en 5 juniorwagens, zitten we bijna ook wel eigenlijk aan de max.
1: Ja.
2: Omdat we, ja, het is natuurlijk niet een supergroot parcours. En je wil ook dat iedereen de ruimte heeft om goed bewonderd te kunnen worden onderweg. Dus we zitten wel een beetje bijna aan de max, zeg maar, van wat we aan kunnen.
0: En overdag hebben we ook nog het kindercorso erbij. En ook niet vergeten dat er ook nog fanfares ook bij zitten. Dus het is echt wel een groot vermaak wat langskomt. Dus, ja.
1: Nou, ik weet goed gemaakt. Jullie komen gewoon over 2 weken nog een keer terug om het corso te bespreken. Want anders dan zitten we in tijdnood. Ja. Ik wil jullie in ieder geval voor deze voorbereiding danken dat jullie hier zijn geweest.
0: Dank je wel.
1: En tot over 2 weken.
2: Ja, heel graag.
0: Tot dan.
3: Voor Steenwijkerland is dit RTV SOS.

En tot zover deze eerste 2 uur uitzending weer na de vakantie. Ik hoop dat u het leuk vond en dat we de onderwerpen goed door hebben gesproken. Zodat u weet wat er allemaal gaande is weer. Want alles gaat weer beginnen na de vakantie. De periode na de winter in. Ja, het klinkt sneu, maar we gaan die kant wel weer op. Ik wil u bedanken voor het luisteren. En ik wens u een heel fijn weekend. En tot volgende week. Bye bye.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander, al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25, het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis, bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees

0: De politie heeft een man
1: in wijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
2: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiedoor is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving. Met verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, installateurs, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in Helmond. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gehuurd, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorrijker.nl.
1: In Holland, dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres om kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerprotesten service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel Putsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. TV Slos met het nieuws.
2: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland nieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een ozon. De tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was dag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. 10 dagen vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor 1000 bezoekers. Een Japanse vader is de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man had zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks opje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer middag, zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Het NOS.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor u al meer dan 80 jaar in één wijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren, bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële

0: Administratie, met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij lasten. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies, Korte Woldpromenade 70 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook Strijker in NL. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begeten. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printfish-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
1: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV.

0: Goedemorgen. Welkom op deze zaterdag, de 22e augustus 2026. Twee uur kopwijzer weer. De zomerperiode is achter de rug, vol in kopwijzer. En dan beginnen we natuurlijk met politiek. Misschien nog niet al te veel op de agenda van de politieke markt, maar er komen heel wat onderwerpen nu op, vooral belangrijk zijn. En daarvoor voor politiek zit Dennis Mettin hier. Hij is de fractievoorzitter van Pro Steenwijkerland. En daarna hebben we politieke markt, maar er komen heel wat onderwerpen nu op, vooral belangrijk zijn. En daarvoor voor politiek zit Dennis Mettin hier. Hij is de fractievoorzitter van Pro Steenwijkerland. En daarna hebben we van Noordwestgroep Industrie. Dan praat ik met Christian Visser, hij is assistent teamleider van de Noordwestgroep Industrie. En Alex Weidema is voorman van de Noordwestgroep Hout. Onder overrijding van alle werkzaamheden. Ik zeg bij, het is een opname, maar wel een heel fijn gesprek. We beginnen met Dennis. Welkom, Dennis.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Vakantie achter de rug.
1: Ja, lekkere vakantie gehad. 3 weken helemaal niks gedaan. Maar ook na de vakantie wel weer direct gestart. En je zegt wakker vanochtend. Dat was mijn dochter in het
0: ik
1: geval.
0: Ik wou net zeggen, zal je dochter geweest zijn.
1: En 5:15 lekker op de sportschool. Dus dan gaan we naar de
0: sportschool. Ja. Nou, je kopje koffie heb je ook al gehad. Dat heb ik hier gezien. Waarschijnlijk al wel eerder eentje.
1: Heerlijk.
0: Maar dat maakt niet uit. Dus beginnen met de hele politieke circuit.
1: Ja, je verwacht even rustig te kunnen beginnen na een reces. Voor mij natuurlijk ook nieuw. Ik heb wel als burgerraadslid eerder erin gezeten. Maar als fractievoorzitter om even de kop uit te steken. Wat gaan we nou doen de aankomende tijd? Maar ja, genoeg nieuws en dingen zich moet.
0: Ja.
1: En voor nu de focus. Eerst even voor de aanstaande politieke markt. We hebben nog een leuke raadsexcursie. Ook even goed om weer met de volledige raad bij elkaar te komen.
0: Ja.
1: En ook kennen. Dat is misschien wat het allerbelangrijkste is voor de aankomende weken.
0: Dat denk ik ook, ja. Dat denk ik ook. Pro is begonnen in vakantie. Er is toen een gezegde geweest van Pro. Deze PPN, dus in begin juli, die vergadering, is een tussenjong. De echte test is de begroting.
1: Ja.
0: We maken dan keuzes die inwoners merken bij onder andere wonen, bestaanszekerheid, zorg, klimaat enzovoort. Die werkt voor iedereen.
1: Ja.
0: Staan jullie daar nog steeds zo in?
1: Het zou best wezen als ik nu zeg, nee, daar staan we niet meer zo in.
0: Ik
1: bedoel is van de partij, al is het alleen Steenwijk of landelijk, dat is waar we voor staan. Het sociale stukje, het groene stukje, dat hand in hand gaat, dat leving bonus, dat ze hier gezond oud kunnen worden, maar ook het financieel goed hebben. Nou, we hebben straks een mooi hebben. Het sociale stukje, het fysieke stukje, maar ook het financiële stukje. Ja, om gewoon
0: leven. Ja.
1: Nou, dat lijkt me toch wel het minimum waar we voor moeten vechten. Ah. En die PPN is bloem. Daar hebben we natuurlijk wel hier en daar vorm proberen te kunnen geven. En dat de peukenfilters en de motie voor Lelystad. Want ja, dat zijn dingen vinden wij. En dat ook van onze grote achterban. Die zeggen van ja, maar dat zijn dingen die onderpassen je leefomgeving.
0: Peuken, kun je dat even kort uitleggen?
1: Nou, de peukenfilters, plastic wat achterblijft. Ik weet niet meer hoeveel liter, als je bijvoorbeeld het water gooit, hoeveel liter water dat vergiftigt. Maar ik begreep dat 1 peuken een flinke slot al goed kan vergiftigen. Nou, en dat wil je gewoon voorkomen. Je wil een gezonde leefomgeving hebben. Nou, ziet er niet uit. We hebben leuke festivals gehad. Onze burgerraadslid Harry van der Meer, een filmpje gemaakt. Die is met een emmer rondgegaan en die peuken verzameld. Nou, die kon wel 2 emmers van aan. Voor 1 dag. Hij heeft het ook in de binnenstad.

0: gedaan op een reguliere dag, is ook gewoon weer een emmer vol. Eén, het is opvoeding. Maar twee, misschien moeten we de mensen ook eens stimuleren. Want het heet maar, ja, daan of bij dier.
1: Ja, ja. Ja. Ja, inderdaad, het brengt schade aan eigenlijk alles toe.
0: Ja.
1: Even nog terug op dan dat, die begrotingsvergadering. Dat denk ik ook te maken met wat er in Prinsjesdag besloten wordt.
0: Ja, we zijn wel gewoon heel erg afhankelijk wat daar, met alle spanningen die er nu gebeuren, van wat gaan ze doen, wat is de ruimte die we zelf hebben. Wij weten natuurlijk al zelf al wel waar onze ruimte zit. Daar hebben we ook zeer kort op gebaseerd. Maar toch ben je nog steeds afhankelijk van, nou ja, wat krijgen we, hebben we, waar hebben we ruimte.
1: Ja. Er wordt niet stiekem, of er is niet stiekem al wat uitgelegd. Allemaal nog beginnen.
0: Nee, het moet, het is, ik vind het wel een van de meest spannende Prinsjesdagen. Ja. Dat je gewoon niet weet wat het kabinet gaat doen.
1: Ja, precies. Ja, minderheidskabinet. Lastig, ja. Speciaal speerpunt van PRO is ook de doelman opgestart en ontstaan. Samen voor Ryan.
0: Ja.
1: Dat vind ik persoonlijk. Mag ik eigenlijk niet zeggen hier, maar doe ik toch. prachtig project. Het staat nu op de politieke markt.
0: Ja, 2.0. Er is een fantastisch raamwerk neergezet over de jaren. En dat zie je ook wel in de kritiek terug. Van oké, daar kon het beter, daar kon het beter. Maar wat je dus ziet over dat ook goed hebben wordt, waar kon het dan beter? En daar komt dit dan uit voort, hè, de 2.0. Van, okay, waar kunnen we de pijnpunten, ik wou bijna zeggen kinderziektes, van waar, ja, om echt bij het kind te zijn. Dus bij de Ryan. Dat je dat kan gaan voorkomen. En ik heb ooit hier gezeten in een interview voor, in mijn studententijd nog. En toen zei ik ook van je moet blijven investeren in dat voorliggend veld. Want je voorkomen is beter dan genezen.
1: Ja.
0: En ja, daar vechten hun voor. Of vechten wij als gemeente ook voor. En volgens mij hebben wij daar ook een voortrekker. Dat begreep ik in ieder geval. En daar word ik helemaal blij van. Dat gemeenten zo bij ons aankloppen van hey, hoe doen jullie dat? Dat willen wij ook wel.
1: Ja.
0: En dan vind ik het ook fijn dat we dan niet achterover gaan hangen van hoe kunnen we het nog verder verbeteren. En echt de ouders bij te betrekken in plaats van alleen het netwerk, wat natuurlijk hartstikke belangrijk is.
1: Ja. Wat zijn de punten die het naar het eerste punt 0, de stappen worden gemaakt, naar het 2.0 brengen?
0: Nee, dat is dan, dat klinkt voor de hand liggend, maar dat is dan nu om direct de ouders erbij te betrekken. Tafel zit bij, want ja, dat ze niet als leidend voorwerp worden behandeld, maar als ook een hoofdrolspeler in dat netwerk.
1: Ja.
0: Daarna gaat iedereen mee. Dat gaat over de casuïstiek zelf. Dus dat werken per kundelen. Daar kwam natuurlijk ook een van die pijnpunten uit. Dat is die verdomde AVG. Daar moet je voorzichtig, daar moet je goed mee omgaan. Maar als er echt, sorry voor mijn taal, maar als er echt stront aan de knikker is, ja, dan wil je ook dat een meester, dat als er een kind binnenkomt die verveld is of mishandeld, noem het iets, dat die direct die melding moet maken.
1: Ja.
0: En niet denkt, hey, dat kan ik niet, want hey, ik moet me wel aan die regels houden. Dus dat zijn even enkel wel. En dan wil je ook dat een meester, dat als er een kind binnenkomt die verveld is of mishandeld, noem het iets, dat hij direct die melding moet maken.
1: Ja.
0: En niet denkt, hey, dat kan ik niet, want hey, ik moet me wel aan die regels houden. Dus dat zijn even enkel wel enthousiast van. Want dat is waar ik ook in mijn dagelijks leven mee te maken heb in mijn werkveld. Dat er

0: horen. Ja. Helemaal als ouder. Want je weet hopelijk, weet je wel wat. En heb je dat gesprek erover. Maar je weet ook de helft van de tijd niet wat iemand meekrijgt. En wat voor denkbeelden iemand krijgt. Of dus in welke groepen iemand terechtkomt.
1: Ja.
0: Ja, en dat is wel heel belangrijk dat bijvoorbeeld een school, en dat is toch de plek waar een kind het meeste zit, dat die hoofdrol ook kan krijgen. Ja. Zonder dat we daar de druk nog hoog op moeten leggen, want die druk is ook al heel hoog.
1: Ja, ja. Ja. Ik zag van de week een stukje op NPO 1, programma, dat er was een onderzoek gedaan naar jeugd en wat ze op internet deden en wat ze verwachten of hun ouders daarvan wisten en andersom.
0: Ja. Ja.
1: Daar zat een heel verschil in procenten dat ouders dachten, wel wetende, ja, dat hun kinderen wel naar hun toe zouden komen.
0: Ja.
1: En dat de kinderen dat dus niet deden.
0: Ja, en daar schrik je ook van. Het is ook een stuk schaamte. Ik heb daar ook zo'n stuk over gelezen, bijvoorbeeld met spelletjes. Ik was vroeger ook altijd een gamer, maar ik had daar nog niet mee te maken. Je hebt nu dat spellen niet meer alleen een spel zijn, maar een sociaal netwerk, maar dan digitaal.
1: Mm-hmm.
0: En dat je dan bijvoorbeeld lastig gevallen wordt door een oudere man die wat anders, andere beelden met jou of denkbeelden met jou heeft.
1: Ja.
0: Ja, dan is er ook schaamte om dat te vertellen dan tegen de ouders. En dat is ook wel anders, want je weet dus ook niet meer, je kan ook niet meer vertrouwen op een spelletje.
1: Nee,
0: onschuldig, ja, leek aan de voorkant.
1: Ja.
0: Maar dat soort dingen gebeuren. Dus dat gesprek, één, dat ouders daar ook dat gesprek blijven voeren.
1: Ja.
0: Maar ook voor weer, pak ik weer school, dat ook een onderwerp van gesprek blijft, ja, in de klas.
1: Ja.
0: Want dat is toch wat ze bezighoudt elke dag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dit zijn ook de onderwerpen die voortkomen uit en voorkomen in Samen voor Ryan?
0: Nou ja, het is maatwerk. Dus elk Ryan heeft een andere achtergrond. Hè. Dat kan bijvoorbeeld omdat iemand een label van ADHD heeft tot waar we het nu over hebben.
1: Mm-hmm.
0: En dat is waar je met de verschillende netwerken wat mee moet. Ja, en dat gesprek moet blijven plaatsvinden. Dus ja, om te zeggen van oké, dat is dan onderdeel van Samen voor Ryan. Ja, alles is onderdeel van Samen voor Ryan op het moment dat iemand dreigt een Ryan te worden.
1: Ja, ja. Je noemde het net al even wat een heel belangrijke plek is voor jeugd. De school.
0: Ja.
1: Mooi bruggetje heb je me gegeven. Ja. De unilocatie.
0: Ja, wat mooi.
1: Het staat te gebeuren.
0: Ja. Ja, ik heb er veel van.
1: Ja.
0: Ik las het artikel en ik zag de foto laatst ook weer staan. We weten natuurlijk allemaal dat het eraan komt. En toen dacht ik, oh, had ik dit maar in mijn jeugd gehad. Eén ding waar ik helemaal blij van word, zijn dat de verschillen alweer doorgebroken worden. Ik zat vroeger op Ekeringen. Niks mis mee. Ik vond het fantastisch. Hele leuke tijd gehad. Mm-hmm. Maar wij waren wel die VMBO'ers. Of je nou wou of niet. Dus daar was al een verschil tussen de mensen die bij lijsten bij zaten. Of dus bij de Ikringen. En dan had je ook nog dus die mensen van Stationstraat.
1: Ja. Ja,
0: absurd eigenlijk. Ja. Dus je loopt daardoor al 10-0 achter. Dus ja, ik kijk hier ontzettend naar uit. En volgens mij krijgen we hier ook een voortrekkersrol uit. Als ik het zo lees en als ik het hoor. Dan hebben we gewoon een hypermoderne universiteit. Maar dan voor voortgezet onderwijs.
1: Ja.
0: In ieder geval diezelfde stijl.
1: Ja.
0: Ja, ik kan er alleen maar jaloers op zijn. En maar heel blij van mijn kinderen dat die straks daar naar school kunnen.
1: Ja, ja, ja. Ja. We praten er zo even verder. We gaan eerst even onderbreken met een plaatje.

0: Whatever van Elske de Wal. Zit nog steeds aan tafel met Dennis Mettin. Hij is fractievoorzitter van Pro Steenwijkerland. En we hebben al mooie stappen met hem doorgesproken. En we zijn aanbeland bij het starten van de bouw van de nieuwe Unilocatie, waar Dennis heel blij mee is.
1: Ja, absoluut. Ja, ja, wat kan, maar ja,
0: je ziet je kindjes al daar in de school.
1: Absoluut.
0: Gaan.
1: Ja, wat mooi. Mijn dochter is net begonnen op de basisschool, waar ik ook al helemaal al blij van word. Ook al als hypermodern. Ik dacht, ja, dit is volgens mij de route die elk kind wil zien lopen. Nu moeten we nog de uitwerking natuurlijk zien, want precies, we zien nog alleen de beleidsteksten.
0: Ja.
1: Maar als het goed op papier staat en dat de uitkomst is, ja, dat is natuurlijk een fantastische basis ook voor Steenwijkerland. Ook de aantallen aan kinderen die daar zijn. Maar het is ook, we hadden het net over het voorliggend veld, dat komt hier natuurlijk ook weer terug. Ondanks dat het in de stenen zit, is het fysieke gedeelte. Het is het netwerk opzetten, ook voor later eenzaamheid voorkomen. Dus dat je nu al met sport bezig gaat, dus dat je ook in dat netwerk blijft. Het heeft zoveel pluspunten. En we hebben het vaak over de kosten, maar je moet kijken wat dit aan kosten voorkomt.
0: Ja.
1: Door gewoon goed onderwijs.
0: Ja.
1: Ja, dus daar kan ik alleen maar de handen voor op elkaar doen. Ja.
0: Ja, ja. Wethouder Bunt die heeft gezegd, het gaat ook om het betrekken van de buurt.
1: Ja.
0: Want school is een onderdeel van een wijk.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook, heeft dat meerdere kanten. Het kan ook zijn, want ik weet niet of er een leerling uit mijn hoofd dat ging, maar heel veel. En dat moet allemaal die kant op. En ook, ja, dat zal ook bijvoorbeeld verkeersproblematiek kunnen opleveren. Ja, en daar moet je dus ook monitoren en daar moet je er ook op bijsturen.
0: Ja.
1: Ik heb wel een verwachting dat gewoon wel heel snel goed gaat. En dat is met alles wat je opstart. Dat heeft kinderziektes, dan moet je eruit halen om daarna weer beter beleid uit te kunnen voeren.
0: Ja, ja.
1: Maar dat is met alles wat wij doen. Of het alleen het onderwijs is, en dan kan ik vanuit volgens mij bijna de hele raad kan ik dat zo benoemen, dat altijd belangrijk is om de inwoner erbij betrekken met de plannen die je maakt. Dat er gehoor aangegeven wordt en dat je dat ook meeneemt in de plannen die je er zelf uitzetten.
0: Ja, ja. Het is een hele lange route geweest.
1: Ja.
0: Te lang.
1: Ja, wat is te lang? Ik heb beter doordacht. Het kan nooit snel genoeg. Dat is ook wel mijn mening. Daarom zit ik ook bij Pro. Je wil altijd vooruit. Maar je hebt met zoveel factoren te maken en met zoveel verschillende partijen die daar ook ideeën over hebt. Dat wil je wel gewoon met zulke grote uitgaven. Wil je dat wel gedegen doen en wel allemaal de neus dezelfde kant op hebben. Dat je niet gaandeweg daar nog weer met elkaar over gaat steggelen. Dat kan niet. Ik snap dat als het bedragen zo ver oplopen dat je daar een gesprek over gaat voeren. Maar over elk klein dingetje, ja, dat moet nu toch wel uit de wereld zijn.
0: Ja,
1: en dat is het voordeel, volgens mij, als je een langere aanloop hebt ten opzichte van, oké, laten we hebben nu een idee, laten we het snel uitvoeren. Ja, heel veel mensen worden hierdoor positief en negatief geraakt.
0: Zijn er nog negatieve reacties geweest?
1: Ja, die zijn volgens mij allemaal al eerder op tafel geweest. Okay. En dat gaat gewoon vooral om de kosten. Want het is gewoon een gigantisch project. Maar ik ben ook van overtuigd dat ik mag het geen kosten noemen, het is een investering. Kosten, dan ben je kwijt.
0: Ja.
1: Investering, dat komt weer terug.
0: Ja.
1: En dat ben ik van 100% van overtuigd dat het een hele mooie investering is die we gaan doen. Dat Steenwijk. We staan al op de kaart. We hebben al in de mooiste gemeente van Europa. Maar dit maakt ons nog veel sterker.
0: Ja.
1: Al is het economisch. Maar ook dus met de veiligheid van onze jongeren. Nou, wat in het over het voorliggend veld.
0: Ja.
1: Weer.
0: Ja.
1: Dat ze in beeld zijn. In een netwerk komen. En dat je trots mag zijn dat je hier mag wonen. Want wij hebben dit gewoon straks in onze eigen gemeente.
0: Ja. Ja. En het schoolbestuur, hoe staat die erin?
1: Ja, die leveren natuurlijk ook een deel in. En zoals ik zie, gaan hun over het beleid wat er intern gebeurt.
0: Mm-hmm.
1: Zoals ik de verhalen hoor, want dat is wel net over wethouder Bunt. Ja, hoor ik veel lof. En hun gaan er straks over. Hun moeten ermee aan de slag. Dus ja.
0: Het ligt dus eigenlijk nu in de handen van het schoolbestuur.
1: Natuurlijk zijn wij daar nog steeds onderdeel van.
0: Ja.
1: En je moet elkaar in gesprek blijven. Maar dat was daarvoor ook al.
0: Ja.
1: En heel veel komt nu voor ons te liggen. Maar ik heb het. Ja, dit is al jaren aan de gang. Dus dat gesprek vindt al plaats.
0: Ja. Wanneer gaat officieel, hoe noemen ze dat? De eerste paal de grond in? Weet je, dat is al die datum.
1: Wat zag ik nou staan? Was het. Volgens mij nu toch?
0: September.
1: In september was het. Eind augustus, ja. Ja, en dan over 2 jaar kunnen we het vieren al. Dat is wel zo snel.
0: Ja.
1: Dus ik ben hartstikke blij. En ook gewoon blij, we noemen het Trein Jongman. En dan nu Steven, dat we het gewoon elke keer weer voort kunnen zetten. En nu met de fantastische coalitiepartijen die daar ook mee in vechten. Ja, dat is ontzettend gaaf.
0: Ja.
1: Dus we kunnen allemaal ja, maar volgens mij raadsbreed hier de handen voor elkaar doen en hiervoor vechten.
0: Ja, ja. Nou ja. Weer iets wat Steenwijkerland mooi op de kaart gezet absoluut heeft. Ja. Of gaat zetten. Ja. Kijk, tijd. Ja, kan ik nog. Één dingetje wou ik aantoetsen, aantippen. En dat is ja, ook om deze tijd. Iedereen gaat weer naar school. Mm-hmm. We hebben het al gehad over financiën. We hebben het al gehad over jeugd. En er is er een mooi iets in het leven geroepen. Misschien al wel al heel lang hoor. Meedoen in Steenwijkerland.
1: Ja. Nou ja, kijk, je doet me wat aan, Ria. Want dat zijn dus de drie punten waar ik heel veel van vind.
0: Okay.
1: Als je een stoel hebt met drie poten, dan zijn dit de drie poten voor hoe je eigenlijk het beleid zou moeten maken voor geluk voor een kind.
0: Okay.
1: Want we hebben dus eerst het sociale aspect gehad met Samen voor Ryan. Mm-hmm. Het fysieke vanuit het onderwijs. En dan komt dus ook het financiële. Want okay, nu gaat het kind goed. Die is al onderschept, om even zo te noemen. Mm-hmm. Voordat hij dan de Ryan werd. Die is dan nu naar school, maar die moet dus ook een laptop. Of ja, die wordt nu gepest omdat de schoenen versleten zijn. Ja, dat valt dus onder die 130% regel. Dus het minimabeleid. Dat je dus dan ook gewoon voor jou die laptop is. Ook voor jou dus die schoenen zijn. Dat je gewoon mee kan doen. Dus ja, voor iedereen die gelijke start.
0: Ja.
1: Dat is bare minimum.
0: Gisteren was dat ook weer in datzelfde programma op televisie. Kwam dit heel toevallig ook aan bod. Dat de kinderen dan bijvoorbeeld het verkeersexamen moeten gaan doen en geen fiets hebben.
1: Ja.
0: Dat zit ook in dit plan?
1: Ja, ja. Alles voor die voor de start.
0: Voor
1: en het is niet, je hebt je geld en red je er maar mee. Nee, daar wordt wel mee samen over nagedacht van okay, wat heb je dan nodig? Dat kunnen, wat ik zei, de schoenen, de laptop, de fiets. Dat zit in dat plan. Er zitten natuurlijk wel. Nou, het enige, de grootste pijnpunt is van de schaamte om je voor aan te melden. Mm-hmm. Want je bent al zo ver. Of er is iets met je aan de hand. Of er is een situatie waardoor jij dan dat inkomen heeft. Daar vind ik persoonlijk ook wat van. Dan denk ik, hey, als je dus werkt en je hebt dat dus als inkomen. En dan val je dus nog steeds onder die regel.
0: Ja.
1: Dus beste ondernemer, heb je deze mensen als medewerker.
0: Ja.
1: Gewoon goed uitbetalen. Want dan blijven ze ook bij je. Is dat personeelsprobleem ook opgelost. En dan hoeven ze dus nooit gebruik te maken van deze regeling.
0: Mm-hmm.
1: Maar als je dus in deze regeling komt, dan is het ook gewoon fijn dat jij als kind niet het gevoel moet hebben, oh, maar ik doe niet mee, ik hoor er niet bij. Daar is die regeling voor die gelijke start. Nou ja, dus mee kunnen doen met de rest.
0: Ja.
1: En dat je niet die ene bent, en die verhalen kennen we allemaal toen we zelf op school zaten, dat er iemand er misschien iets minder bij zat, dat er iemand stonk bijvoorbeeld. Nee, dan is het toch ook wel heel prettig dat dit soort potjes er zijn. Ja, dat je gewoon wel altijd die gelijke start hebt.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat je als ouder zijnde, en ik ga ook echt niet vragen van hoeveel mensen hier gebruik van maken, want mm-hmm, het gaat ons gewoon niet mm-hmm aan.
1: Precies.
0: Als ouders in die moeilijke situatie zitten, durven dat zelf natuurlijk dan haast niet aan te vragen.
1: Ja.
0: Kan dat een ander voor ze doen? Het zij een buurvrouw die ze heel goed kent. Het zij een leerkracht op school. Mm-hmm.
1: Nou ja,
0: of het aanzwengelen.
1: Zit voor mij, in mijn hoofd zit daar wel een strubbeling in. Want je moet nog steeds met je eigen DigiD moet je daarin om daar die aanvraag
0: ja, maar
1: voor
0: de aanzwengeling daar.
1: De aanzwengeling moet daarin zitten. Maar dat zit in ja, eigenlijk in alles dat het kenbaar wordt. We komen weer bij werkgever. Hey ouder, dit is er. Ik weet jouw situatie.
0: Mm-hmm.
1: Want je zit, als het goed is, 40 uur of 32 uur of whatever. Zit je gewoon van je week, zit je op je werk. En hopelijk deel je een klein beetje of zijn er signalen. Ja, gaat het gesprek met elkaar aan.
0: Mm.
1: En het is mooi dat we het hier weer over hebben. Dat geeft weer een extra signaal dat dit er gewoon bestaat.
0: Ja.
1: Maar het is één, het kenbaar maken. Want sommige mensen weten het niet dat het er is. Dat is één. Maar twee, ook de schaamte. Van je hoeft je hier niet voor te schamen.
0: Nee, echt niet.
1: En als je er dan voor schaamt, doe het dan niet voor jezelf, doe het dan voor je kinderen.
0: Ja, ja, ja, precies. En grijp de hulp aan die er is. Want gelukkig is die hier in gemeente Steenwijkerland.
1: Ja, ontzettend, ontzettend blij mee. Andere, ik wil me omdraaien. Jammer dat het er moet zijn.
0: Ja.
1: Dus we moeten nog veel andere opties gaan verzinnen, dat mensen helemaal niet daarin hoeven te komen. En dan kom ik weer bij, nou, er mag best wel wat meer verdiend worden voor het werk dat je doet. En dat je mee mag profiteren van, nou ja, het geluk die je werkgever brengt. Volgens mij kan die werkgever jou dan ook prima wat geluk meegeven.
0: Ja, ja. Nou, mooie woorden, Dennis, om het gesprek te besluiten. Vond het een fijn gesprek, goed gesprek. Dank je wel.
1: Dank je wel.
0: En een heel goed weekend.
1: Tot de volgende.
0: Tot de volgende.

0: Je zit in mijn hoofd. En toen kwam er een jingle.
1: De regio.
0: Ben ik niet gewend. De nieuwsjingle, ja, inderdaad, van tegenover mij. Eigenlijk moest het eigenlijk andersom zijn. Er zit Dave Prins.
2: Ja.
0: Dave, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ria.
0: Dit is eigenlijk jouw tijd.
2: Ja, normaal gesproken
0: voor
2: wel.
0: Voor het lokale nieuws. Maar je gaat ons verlaten.
2: Helaas wel, ja. Klopt. Ik heb sinds kort een andere baan bij een grote Duitse discount supermarkt. En dat kan ik niet meer combineren samen met stage, slos en wat er nog verder op mijn pad gaat komen.
0: Oké. Dat houdt dus in dat jouw werktijden de tijden van de zaterdagmorgen, dat je altijd hier bent, betrekt.
2: Ja, dat valt ook inderdaad. Het zijn de avonden en vaak moet ik om 12 uur beginnen. En als ik dan naar Wolfgaard toe moet, dan haal ik dat helaas niet. En daarnaast, misschien hebben sommigen het al wel gelezen. Ik ben dit jaar ook verkiesbaar geweest. Ik ben niet in de raad gekomen. Maar daarin kan ik de journalistiek voor mezelf niet meer combineren met de politiek.
0: Ja, je gaat burgerraadslid worden voor de ChristenUnie.
2: Ja, klopt.
0: Ja, en dan mag je helaas geen politiek doen of iets wat met politiek te maken heeft hier in de studio. Hier
2: nee, klopt. Maar ook voor mezelf, ik kan dat zelf gewoon niet rijmen. Nee. Ik ben natuurlijk opgeleid als journalist. En dan ligt dat gewoon een heel stuk moeilijker voor jezelf. En ik vind dat ook gewoon niet gecombineerd kan worden.
0: Nee. Dus is dit de laatste zaterdag dat je hier bent? Je komt vast nog wel eens een keer langs voor een bakje koffie.
2: Ik kom zeker nog een keer langs voor een bakje koffie.
0: En Daphne heeft ons ook in verband met verhuizing en werk en zo, Daphne is daar vast, moeten verlaten. Die komt binnenkort ook nog even langs. En dan gaan we er gewoon met z'n allen een mooi afscheidsfeestje van maken.
2: Zeker, daar gaan we voor.
0: Oké, Dave Prins, dankjewel voor alles wat je gedaan hebt.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: aangeschoven aan tafel zijn Christian Visser, assistent teamleider Noordwestgroep Industrie, en Alex Weidema. Hij is voorman van Noordwestgroep Hout. Welkom.
1: Goedemiddag. Hallo.
0: Ik heb al heel wat onderdelen van Noordwestgroep besproken eigenlijk in de afgelopen jaren dat we dit al zo doen. Maar volgens mij de Noordwestgroep Hout nog nooit.
1: Zou kunnen.
0: Christian, kun je uitleggen, of eventueel samen met Alex, wat het Noordwestgroep Hout inhoudt?
1: Ja, nou, de afdeling hout, het is in de volksmond hout, maar wij doen eigenlijk veel meer dan alleen maar hout. Het is een afdeling, het staat een beetje los, het pand staat een beetje los van het hoofdgebouw. En wat wij daar vooral doen, en daarom wordt het ook hout genoemd, Wij maken daar onder andere pallets voor de dijk aan.
0: Okay.
1: Dus we hebben daar een man of 6, 7, soms meer, soms wat minder, collega's die daar pallets aan het bouwen zijn. Dus vandaar ook afdeling hout.
0: Ja.
1: Maar inmiddels voor al een aantal jaren, denk ik dat wij daar allerlei producten assembleren voor een Archivac, voor een Dijka, voor Elec. Dus we doen veel meer dan alleen maar hout.
0: Ja.
1: Ja.
0: Die pallets die worden dan gemaakt bij jullie.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Dat is dan zo met al die worden in elkaar geschroefd of wat ook. Hoe gaat het in zijn werk, Alex?
2: Ja, we krijgen het hout aangeleverd op maat. En dat wordt in principe, de bodem is al klaar. En dan worden de zijkanten die worden dan handmatig in elkaar gezet.
0: Okay.
2: En zo kom je dat een pallet. En dat is voor de dijka. En dat is voor het anti-rollen van de buizen, zeg maar.
0: Ja. Met wat voor een groep zijn jullie bezig daar? Hoeveel personen, hoeveel mensen, hoeveel...
2: Daar op die afdeling, ja? Denk ik. Ja, een mannetje of 6.
1: Ja, wel.
0: Toch wel?
1: Ja, het varieert wat. Ja, ja.
0: Dus dat is wel lekker bezig daar zo.
1: Ja hoor.
0: Ja, nou mooi.
1: Gezellige club ook. Dus die jongens kennen elkaar door en door aan de dames. Dus dat werkt allemaal prima.
0: Ook dames?
1: Ja, ook dames. Nou, ja, hoor, we hebben ook hele sterke dames op de afdeling.
0: Nou, mooi. Mooi. Dan heb ik in mijn informatie meegekregen dat er uitgebreid werd in de werkzaamheden. Alex, kun je daar wat van zeggen?
2: Ik ben vorig jaar begonnen als voorman. En een beetje de vrije hand gekregen om te gaan denken van, wat kunnen we nog meer maken van hout? En dat is uitgebouwd dat van kleine dingetjes op de hand en tot wat grotere dingen. En dan heb ik het over brievenbussen.
1: Picknicktafels.
2: Picknicktafels inderdaad.
0: Grote dingen, picknicktafels, dat mooi.
2: Het is echt van klein naar groot.
0: Ja.
2: En daar hebben we nu de vrije hand in gekregen. Gelukkig. En maken we volop gebruik van.
0: Ja, ja. Voorbeelden, de picknicktafel is het al, maar dat kan dan, gaan we het zo nog even over hebben. Eigenlijk op bestelling kan dat bij jullie besteld worden, hè?
2: Ja.
0: Maar daar hebben we het zo meteen nog even over. Dan denk ik de luisteraar van, wat gaan ze met die picknicktafels doen? Maar dat gaan we zo even behandelen. De vakmanschap staat bij jullie ook hoog in het vaandel. Samengevoegd met creativiteit. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe heb je dat in je dagelijkse bezigheden?
1: Ja, wat Alex al vertelt, hè, de vrije hand was meer in de zin van, hoe kunnen wij mensen gaan prikkelen en uitdagen en ook gaan onderzoeken van waar ligt nou de potentie bij in ieder? En wat zijn de wensen? Waar haal je nou je werkgeluk vandaan? Nou, mijn idee was om dat te onderzoeken, moet je gewoon dingen gaan proberen.
0: Mm-hmm.
1: En soms moet je dan mensen tussen aanhalingstekens de vrije hand geven en gewoon gaan faciliteren. He, dus mensen zelf op zoek gaan naar hun werkgeluk. En dat is volgens mij ook iets waar de Noordwestgroep voor staat.
0: Ja, inderdaad.
1: Werkgeluk en ontwikkeling, dus potentieel naar boven halen en dan kijken waar het naartoe groeit. En ik merkte al heel gauw dat er heel veel mensen geïnteresseerd waren in hout. En Alex sloot daar heel goed op aan door zelf met ideeën te komen. Dus wij hadden zoiets, waarom ook niet? Begin maar gewoon.
0: Mm-hmm.
1: En we zagen dat gewoon heel veel mensen zoiets hadden van, maar dit is leuk. Dus er werd een vogelhuisje gemaakt, er werd een tafel gemaakt. Dus van het een kwam het ander. En toen hebben we eigenlijk gezegd van, wat nou als we naast de vaste werkzaamheden ook tijd reserveren voor dat soort dingen. Zodat mensen zelf creatief kunnen zijn. En dat liep eigenlijk een beetje vanzelf.
0: Ja.
1: En naarmate kregen collega's ook, naast de collega's van ons kregen daar een beetje zoegen van. Dus die zei op een gegeven moment, nou, ik heb eigenlijk wel een brievenbus nodig voor mijn nieuwe huis. Nou,
0: okay.
1: Dat kan. Dus zo is dat een beetje gegaan. En dan gaat het van mond tot mond. En we hebben ontzettend veel creatieve mensen, zowel in het hout, maar ook met schilderen, met muziek, gelukkig. Dus zo'n brievenbus werd ook heel mooi opgeschilderd, helemaal naar wens van die ene klant. En dat staat dan vervolgens bij de nieuwe woning bij de voordeur.
0: Ja.
1: En dan zegt zo'n buurvrouw, goh, wij hebben die leuke brievenbus nou vandaan.
0: Ja.
1: Zo vielen we van het een in het ander. Nou, en aangezien wij dus heel veel mensen hebben die affiniteit hebben met het hout, hadden ze zoiets van, ja, daar kunnen we veel meer mee. Dus wij willen een beetje voor zorgen dat het een olievlek wordt en dat we uiteindelijk ook de vragen kunnen bedienen. Of dat we in ieder geval een speler kunnen zijn om iets aan te kunnen bieden.
0: Ja, ja, ja.
1: Bij particulieren, bij bedrijven. Dus dat is eigenlijk onze wens, onze droom. En zoals het nu lijkt, gaat het wel een beetje die kant op.
0: Ja. Ja, dat is dan mooi dat er dan ook wel gelegenheid geboden wordt tijdens je werkuren, waar eigenlijk ook gepresteerd moet worden, want die opdracht van een bedrijf ligt er wel, die af moet.
1: Ja.
0: Dan toch de mogelijkheid krijgen om wat dingen uit te proberen.
1: Klopt, klopt. Maar ja, omdat wij dat ook zo belangrijk vinden, hè, dat mensen dat stukje werkgeluk gaan ervaren, uiteindelijk gaan onderzoeken, past het heel mooi in het plaatje.
0: Ja.
1: He, wat is er nou mooi? En daar hebben we ook wel voorbeelden van. Mensen die op zodoende een weg gaan vinden in, goh, maar dit wist ik niet dat ik dit in me had, of dat ik dit kan, of dat ik dit zo leuk vind. Dus dan ga je een heel ander traject aan.
0: Ja.
1: Dan kun je ook een keer zeggen, laten we dat gaan proberen, of zus en zo. En vervolgens denkt die persoon, ja, ik wil misschien wel een opleiding gaan doen. Of bij een timmerman in de leer.
0: Ja.
1: Dat
0: ja.
1: is nu al het geval, dus dat is hartstikke, hartstikke gaaf.
0: Zijn er al mensen die uitgestroomd zijn van hout naar...
1: Ja,
0: bijvoorbeeld een timmerbedrijf?
1: Ja, er loopt nou een jongen die werkt in Noordwolde. En die heeft het heel goed naar zijn zin. Ja, als leerling dan, als leertraject. En dat ziet er allemaal heel goed uit. Maar ook jongens die, of de meiden die iets gaan onderzoeken en er toch achter komen, dit is er niet voor mij. Ja, bijvoorbeeld hout. Hè?
0: Ja.
1: En dan zeggen we van, nou, wat zou je dan willen ontdekken? Dus die persoon is bijvoorbeeld naar logistiek gegaan. En die heeft het ontzettend naar zijn zin.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, want dat is wel bij jullie wel in Noordwestgroep wel heel makkelijk, dat je, ideaal eigenlijk, dat je over kan stappen naar andere afdelingen als iets niet lukt.
1: Ja, ja, klopt, klopt. En zo zou het ook moeten zijn. Hè? Dus nogmaals, dat je gaat ontdekken van, hé, waar ligt nou mijn werkgeluk en waar sta ik in mijn kracht, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja.
1: Dus het bovenste uit de kant te halen. En
0: ja.
1: Dat kan niet voor iedereen. Maar ja, het is wel heel mooi als het wel gebeurt.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat proberen wij te faciliteren en te motiveren.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Dus dan is een en al enthousiasme op de afdeling, Alex.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Iedereen heeft het helemaal naar zijn zin.
2: Ja, naar wat ik merk wel.
0: Ja.
2: Dat iedereen
0: mooi.
2: Gaat echt wel met plezier naar het werk toe.
0: Ja.
2: En dat kunnen we ook gewoon weer terugzien in... In de cijfertjes, zeg maar.
1: De cijfers.
0: Nou, dan gaan we zometeen na de plaat even verder over onder andere de website. Want daar komt een hele nieuwe pagina op, heb ik begrepen. En met wat voor hout jullie werken, enzovoort, enzovoort. We gaan even naar muziek.
2: Ja.

0: Nog steeds in gesprek met Christian Visser, assistent teamleider van de Noordwestgroep Industrie. En Alex Weidema, hij is voorman bij de Noordwestgroep Hout. We hebben al heel wat dingen doorgelopen. Heel vaak is het woord hout gevallen. Maar wat voor hout gebruiken jullie?
1: Ja, wat voor hout gebruiken wij? Wij willen vooral ook gebruik maken van...
2: Eigenlijk alle hout.
1: Ja, alles,
0: al het hout.
2: Ja, maar van oude pallets tot nieuwe planken. Ja. En alles ertussenin eigenlijk.
0: Dus ze zijn circulair bezig.
2: Ja,
1: circulair. Ja, we zijn veel met het milieu bezig.
0: Ja.
1: Maar dat is ook leuk, hè, om mensen te laten onderzoeken wat je wil. Dan zeggen we heel vaak, nou gebruik die oude pallets maar. Mm-hmm. Om ideeën te gaan verwerken. En als dat echt tot iets kan leiden, ja, pak dan maar voor het echt.
0: Ja. Ja.
1: Zo moet je het een beetje zien ook.
0: Ja, ja. Ja. Dus daar wordt ook inderdaad wel heel goed over na- en meegedacht.
1: Ja, ja, zeker. Ja,
0: mooi. Jullie informatie staan altijd heel uitgebreid op een prachtig mooie website. Hoe zit dat met afdeling hout?
1: Ja, nou, op de website van de noordwestgroep.nl is dus links te vinden naar het groen, naar de horeca enzovoort enzovoort. Mm-hmm. En daar wordt onze website hopelijk binnenkort ook gelanceerd. Dus dat mensen ons op die manier kunnen vinden. Die website wordt momenteel gevuld met beeld en teksten. En aan de hand daarvan zouden mensen... Nou ja, heb in ieder geval een soort van portfolio die we de wereld in kunnen slingeren van dit is wat wij doen, dit is wat wij kunnen.
0: Ja.
1: En weten mensen ons te vinden.
0: Ja, ja. En naar aanleiding van die website, misschien later, nu misschien nog niet, maar kan men dan bestellen wat men wil hebben? Of ja, particulier, ja, zowel als bedrijven?
1: Ja, dan moeten we een beetje een weg zien te vinden hoe we dat vorm gaan geven. Maar daar zitten we wel aan te denken, ja.
0: Ja,
1: ja, ja,
0: ja. Ja, want dan kunnen ze het voorbeeld zien en dan gelijk zeggen van oh, maar dat wil ik in mijn tuin of in mijn bedrijf of wat ook.
1: Ja, ja, misschien iets met een formulier, hè, wat je digitaal kan invoeren of iets dergelijks. Maar dat staat nu nog vrij in de kinderschoenen. Die website moet eerst gelanceerd worden. Mm-hmm. En dan uiteindelijk moet het toch wel een olievlek worden. Daar willen wij vooral aan gaan werken. Hè?
0: Ja, ja, ja. Nou, mooi dat het allemaal uitgebreid wordt. Dat het voortgang vindt overal in. Medewerkers die ontwikkelen zich natuurlijk bij jullie, want ze leren natuurlijk hartstikke veel bij. Zijn er dan ook kansen dat ze naar buiten treden? We hebben het er net al kort over gehad, naar een ander bedrijf.
1: Ja, ja, die zijn er zeker. Ja, een doel van de Noordwestgroep is natuurlijk ook dat mensen gedetacheerd worden. Mm-hmm. Uitgeleend worden met de hoop, of in sommige gevallen ook, dat ze in het reguliere werk gebeuren aan de slag kunnen. Dat is natuurlijk, geldt natuurlijk niet voor iedereen.
0: Nee.
1: Dus dan zoeken wij gewoon een passende plek intern waar men gelukkig kan zijn en werk kan doen wat het toe doet.
0: Ja,
1: en waar men ook voldoening uit haalt.
0: Ja, dus het is niet zo dat als het niet lukt om uit te treden naar een ander bedrijf, dat je zegt van nou ja, zoek maar wat anders.
1: Nee, nee,
0: dan is het gewoon
1: niet
0: hun plek bij jullie, ja, de Noordwestgroep.
1: Ja, om dat te creëren inderdaad. En daarom is het ook zo goed om mensen te prikkelen. Hè? Dat we gezamenlijk kunnen ontdekken van nou, waar ligt nou jouw motivatie, waar ligt je potentie. En dan te gaan kijken van ja, hoe zorgen we ervoor dat je op die manier je werkgeluk vindt en in je kracht staat.
0: Ja, ja. Zijn er voorbeelden? Ja, je noemde het straks al van een timmerbedrijf in wat was het? Steenwerkerwold of zo? Of?
1: Noordwolde.
0: Noordwolde.
1: Ja.
0: Zijn daar meer voorbeelden van? Misschien dat Alex wat weet?
2: Nou.
1: Ja, op dit moment niet. Hè?
2: Nee.
0: Het is natuurlijk ook niet zo dat iedere dag gebeurt. Dat snap ik ook wel.
1: Nee. Ja, nou ja, we hebben wel veel mensen die gedetacheerd worden, hoor. Maar niet altijd specifiek bij een timmerbedrijf of bij een vastgoedbedrijf. Nee. In dit geval was dit wel zo.
0: Ja.
1: Ja, er was een jongen die had iets met hout. En eigenlijk hebben we die vanaf dat moment meteen de keuze gemaakt in samenwerking met hem van nou, misschien is dit een goede optie. En zijn we op gesprek geweest en dat klikte gewoon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja. Dus hopelijk, er zullen wellicht meer mensen zijn. Maar dat hoort ook bij dat onderzoek. Hè, van ja, wat vind je nou leuk om te doen? Want ook heel veel jongeren, ja, die weten het soms helemaal niet zo goed. Dus dan is dat gewoon een kwestie van ontdekken.
0: Ja.
1: En dat is het mooie aan Noordwestgroep. Die ruimte is er ook gewoon.
0: Ja, precies.
1: En daar zijn we gewoon heel erg sterk.
0: Ja. Ja, als ze dan bij jullie aanschuiven, dan kunnen ze van allerlei dingen kunnen ze even proeven en ruiken van dat vind ik leuk of dat vind ik helemaal niks.
1: Ja, Kijk, dat is een soort van, hoe moet je dat zeggen? Mensen zijn 2 weken op een bepaalde afdeling aan het werken. En dan komen ze een keer 2 weken bij ons. En dan komen ze er gauw genoeg achter, is dit wat voor mij of niet?
0: Ja.
1: En als die match er is, ja, dan kun je verder gaan kijken. Hè? Wat voor potentieel is er?

0: Naar een schutting, naar een overkapping, ombouw voor je containers. Nou, je kan ze geen niet noemen, bloembakken. Ja. Ga zo maar door.
1: Is daarom ook de samenwerking met een Noordwestgroep Hoveniers zo mooi en zo belangrijk?
2: Zeker. Kijk, hun kunnen mooie tuinonderhoud.
1: Ja.
2: Maar particuliere klussen en iemand is een overkapping of wat dan ook nodig. Ja. Het mooiste is dat wij dat allemaal gaan maken.
1: Ja.
2: En dan samen met Groen dat dit gaan plaatsen.
1: Ja.
2: Ja, dat zou het ideale plaatje zijn.
1: Ja.
0: Ja, we zijn natuurlijk ook wel heel bekend mee. Hè? De hubs die we her en der overal plaatsen. Binnen en buiten de gemeente. Fietsenstallingen. Hoe groot is die eigenlijk? Weet je dat zo?
2: Onze fietsenstalling is 21 meter.
1: Zo.
0: Dus die wordt ook samen met al onze collega's. En de medewerkerscollega's worden dat allemaal zelf in eigen hand worden dus gebouwd.
1: Ja. Ja.
0: Dus de kennis en de kunde, die is er.
1: Ja, ja, aldoende leren de mensen. Dus dat is,
0: En we hebben genoeg ook vakmensen vanuit het vak. Alex is er ook een voorbeeld van.
1: Mm-hmm.
0: Dus die kennis is er. Dus het is een kwestie van overdracht en gewoon ook doen.
1: Ja.
0: En durven, hè?
1: Ja,
0: en het mag soms verkeerd gaan, maar daar zijn we ook voor.
1: Ja, dus het uithuilen en opnieuw beginnen.
0: Precies,
1: ja.
0: En dat is trouwens in het reguliere werk ook niet anders.
1: Nee, precies. Toch? Nee, dat klopt. Dat klopt. Dus een heel mooie afdeling eigenlijk in het geheel van Noordwestgroep, het Noordwestgroep Hout.
0: Ja, zeker. En los van het hout, hè. We zijn heel creatief bezig met het schilderen. We hebben ook iemand, Monique, die doet workshops. Je kan zo gek en die verzinnen wat waar.
2: Monique is een beetje de creatieve brein van onze afdeling.
1: Ja.
2: En nou ja, ik stuur haar er wel een beetje mee van, joh, hè, ik kijk eens op internet van, misschien is dit leuk om te maken. Of
1: precies.
2: ChatGPT tegenwoordig, dat
1: is jullie ook niet vreemd?
2: Nee, daar komen leuke dingen uit.
1: Ja.
2: Dan gaan we proberen om dat te gaan maken.
1: Ja.
2: En zij is heel handig met verf en steentjes en. Nou ja, dan moet maar op.
1: Dan is 1 en 1 2 en dan maak je een mooi product.
0: Maar goed, dan is het ook zonde om dat toch ook niet te benutten.
1: Ja, zeker.
0: Zij vindt het geweldig. Ja, en ja.
1: Ja.
0: Dat is niks moois dan dat om iets te gaan maken waar iemand gelukkig van wordt en wat er ook nog prachtig uitziet.
1: Ja, inderdaad. Heb ik nog, want de tijd zit er bijna op. Eén puntje eigenlijk. Punt. Op de afdeling staat een drumstel.
0: Ja.
1: Christian, hoe komt dat zo?
0: Ja, nou, niet alleen meer een drumstel. Nou, ik denk dat ik 2-3 weken in dienst was bij de Noordwestgroep. En ik had meteen al het idee van, er moet geprikkeld worden.
1: Ja.
0: En hoe kun je nog meer prikkelen dan bijvoorbeeld een drumstel er neerzetten? Dus alle ogen werden op me gericht van, nou, wat gaat die nou weer doen? Maar dat was een beetje het begin, hè. Ik ben zelf drummer en ik wist dat er meer muzikanten zijn. Maar dat is toch prachtig om mensen zo te prikkelen en te ontspannen.
1: Ja.
0: Dus wat we nu al zien, we hebben instrumenten verder aangeschaft. Gitaren, toetsen. Dus er ontstaan nu al bandjes.
1: Okay, kijk.
0: Er zijn ook mensen van andere afdelingen die bij ons komen en ideeën hebben. Binnenkort hebben we een feest. Daar speelt ook Lemonade. Ook niet onbekend in Steenwijk. Ja. Daar hebben we een uurtje in hun set. Daar gaan wij musiceren.
1: Nou,
0: dus een bandje en de ander gaat toetsen en de ander gaat zingen.
1: Mooi.
0: Dat is toch leuk?
1: Ja, inderdaad.
0: Dat hoort er toch gewoon bij?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus als we het over creativiteit hebben en prikkelen en uitdagen, ja, dat doe je volgens mij op die manier.
1: Ja.
0: En het is ook een stukje samen, hè?
1: Ja.
0: Dus dat versterkt elkaar.
1: Ja, nou prachtig. Hartstikke mooi. Jullie komen vast wel weer een keer hier aan de tafel. En
0: zou
1: dan
0: leuk zijn.
1: Dan gaan we gewoon lekker verder over dit onderwerp. Prachtig onderwerp. Christian, dankjewel. En Alex, ook dankjewel. En heel veel succes met alles wat jullie doen.
0: Dankjewel.
2: Ja, graag gedaan.

En tot zover het eerste uur Kopwijzer. U kon luisteren naar Dennis Mettin, fractievoorzitter van Pro Steenwijkerland, en de mannen van Noordwestgroep, Christian Visser en Alex Weidema. Tweede uur, dat begint met de fancy fair van de Grote of Sint-Clemenskerk. En we eindigen met de ontwikkelingen rondom Corso Frederiksoord. Zeggen, blijf lekker luisteren. Tot straks.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
4: Goedemorgen, welkom bij Tweede Uur Kopwijzer. En het is vandaag zaterdag 22 augustus 2026. De mannen van de Fancy Fair van de Grote of Sint Clemenskerk zitten al tegenover me. Dat zijn Harry Roskam en André van Dekken. En we spelen daarna aandacht aan de training Grip en Glans. En daarvoor onder andere Annie Dijkstra al in de wachtkamer, om het maar zo te zeggen. Theo van der Bles, grote herdenking, 60ste sterfdag J.C. Bloem gaan we aandacht aan besteden. En de ontwikkelingen rondom het Corso Frederiksoord. En daar komt Nathalie Sturm en Anna Paulsen voor. Dus weer een vol tweede uur. En we gaan gelijk beginnen met de mannen van de Fancy Fair. Harry en André, welkom.
5: Dankjewel.
4: Jullie komen zo van het Twarik af, zou ik maar zeggen.
6: Ja, we komen zo van het Twarik af, uit de loods.
4: Ja.
6: En we hebben nou vanmorgen een paar aanhangers geladen, zodat wij volgende week maandag gelijk aan de slag kunnen met het brengen van de spulletjes naar de kerk.
4: Ja, want het is al bijna zover.
6: Nog een week.
4: Ja. Ja. Wat gebeurt er altijd in zo'n laatste week? Is dat echt ook druk dan spanning?
6: Dat is.
5: Ja, dat is enorm. Nou, spanning niet. Nee, het is natuurlijk, je doet het 42 keer.
4: Ik wou net zeggen, jullie doen het al 42 keer, hè?
5: We hebben een draaiboek, dat is volgens mij van 1980.
4: Valt het nog niet uit elkaar, dat draaiboek?
5: Nee, het lukt nog altijd. Okay. Tegenwoordig met digitaal natuurlijk al helemaal. Maar het is wel gewoon druk. Hè. Alle goederen die moeten voor vervoer klaar zijn. Alle goederen moeten in dozen gepakt worden. Het moet gestapeld worden. En vervolgens moet het overgebracht worden. En dan woensdag beginnen we al natuurlijk met de verkoop. Dus. Maar de laatste weken is gewoon heel erg druk.
4: Ja, dat zal wel. Met hoeveel mensen, mannen, vrouwen, zijn jullie dan zo'n laatste week bezig? Ongeveer.
6: Ja, toch wel met een man of 60, 70. Alleen de laatste week en tot en met de vrijdag. Want op de zaterdag dan zitten we over de 250 mensen die ons helpen.
4: Ja.
6: Maar daarvoor zijn hoofdzakelijk de commissieleden en een aantal sterke mannen die de dozen en de kratten kunnen tillen.
4: Ja.
6: En het is zelfs zo dat wij zorgen voor tussen de middag gewoon ook voor eten, voor voedsel. Zodat dat ze echt kunnen blijven helpen 's middags.
4: Ja, dat ze niet naar huis hoeven voor een hapje en dan denken van mooi, ik zit wel lekker thuis. Ik ga niet meer heen vanmiddag.
6: Ja, je hebt groot gelijk. Ja.
4: Snap hem. Vorig jaar, weet ik nog, was het een gigantische opbrengst. Drukt dat nou niet een beetje achter jullie dat je denkt van we willen er overheen of... André?
5: Nee, eroverheen, tuurlijk. Als we eroverheen gaan, zou het hartstikke mooi zijn. Ik moet wel zeggen, de loods die staat werkelijk stampens en stampens vol. Tussen de stellingen kun je niet eens meer fatsoenlijk lopen. Er staan allemaal dozen. En we zijn blij dat er maandag al een groot gedeelte... maar de boeken gaan bijvoorbeeld al weg.
4: Mm-hmm.
5: Dan hebben we daar weer ruimte. En dan zetten we de dozen daar neer. Dus de kans bestaat natuurlijk wel dat we het eventueel zouden kunnen halen. Maar haal het niet, jammer dan.
4: Ja, precies.
5: Ik bedoel,
4: het zijn gigantische bedragen, hè?
5: Het is enorm.
4: Noem hem nog eens, het bedrag.
5: Ja, 54.726. Nou, vooruit die 7 cent, die doen we er ook nog bij.
4: Ja, dat is toch
5: maar,
4: geweldig.
5: Ja, dat is enorm. En als je dat vergelijkt natuurlijk met, pak een beetje 4 jaar geleden... dan waren we heel blij met 32.000.
4: Ja.
5: En daar zijn we ook blij mee.
4: Ja,
5: Ik bedoel, het is niet een, het is niet iets waarvan we zeggen van nou, dit moeten we halen. Nee, het is gewoon van alles is meegenomen. Mensen geven gratis de spullen weg. En wij proberen het zo goed mogelijk te verkopen. En van de opbrengst, er wordt natuurlijk kerk van onderhouden, om het zo maar te zeggen.
4: Ja, wat wordt er onder andere van gedaan, Harry?
6: Het meeste geld gaat dus naar het onderhoud van de kerk. Hè. Het dak heeft wat onderhoud nodig. Ieder jaar moet er voegwerk plaatsvinden. En we doen er nog eens wat anders. We hebben nog een pand. En officieel is de Fancy Fair voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Dus we kunnen eventueel iets buiten rondje van de kerk. Kijk, het pand Kerkstraat 12, daar is ook binnenkort wat onderhoud aan nodig. En dat gaan we dus ook doen.
4: Ja.
6: Maar het moet wel binnen de perken blijven. Want we willen gewoon geld beschikbaar houden voor het onderhoud van... dus wij dit jaar, of in de loop van dit jaar, gaan we even buiten onze normale spoor.
4: Ja.
6: Maar de doelstelling blijft dus eigenlijk het onderhoud van de kerk. Dat blijft dus de doelstelling. Ja.
4: Ja, want dat is blijvend natuurlijk. Hè. Kijk maar naar een eigen huis. Dat behoeft ook zijn onderhoud. Dus dat zal met een kerk niet anders zijn.
6: Ja.
4: Ja.
5: Nee, en je hebt natuurlijk nog het probleem van monumentenzorg. Monumentenzorg bepaalt in feite wanneer er iets gebeurd moet.
4: Okay.
5: En dan krijg je subsidie. Maar je moet wel een eigen deel, moet je natuurlijk zelf bekostigen. Ja. En als, kijk, als jij zegt van, goh, eigenlijk moet er geschilderd worden, maar ik heb op dit moment het geld niet, ja, dan doe je het volgend jaar. Maar bij de monumentenzorg werkt dat zo niet. Die zegt gewoon van, ja, dit moet nu gebeuren. En dan moet je dus geld hebben.
4: Ja,
5: nou, dat is eigenlijk de reden dat we. Dat is ook de reden dat de Fancy Fair destijds is opgericht. Okay. Dus omdat er. Ja, er was toen geen geld voor het onderhoud. Ja. En dat is er nu gelukkig wel. Ja. Hoewel wel binnen de perken natuurlijk. Want als ik even denk aan het orgel wat 8,5 ton heeft gekost. Ik bedoel, ja, dat hadden wij ook niet kunnen ophoesten. Nee. Absoluut niet.
4: Nee. Maar het is wel mooi dat het op zo'n manier allemaal toch in onderhoud kan blijven. En dat je er ook zelf als gemeente zijnde je steentje aan bij kunt dragen.
5: Ja. Ja.
4: Zijn er nog speciale dingen op de verkoop, Harry?
6: Nou, ik denk dat je die vraag aan André moest stellen.
4: André.
6: Precies wat er in de loods zit.
5: Ja, er is gewoon ontzettend veel. Ik bedoel, het is wat bij de ene zegt van nou, dat vind ik drie keer niks. Vindt de andere natuurlijk prachtig mooi. We hebben natuurlijk aanstaande woensdag, dan begint het al de brokantenverkoop. Dat is over het algemeen wel een beetje onze highlight. Dat komt omdat daar heel veel mooie spullen staan. Met name mensen die zijn of overleden, of mensen die naar het verzorgingstehuis gaan. Het zijn vaak wat oudere spullen die er heel goed uitzien. En dat is over het algemeen wel een hele grote trekker. Maar voor de rest moet ik zeggen, de kwaliteit van de spullen zijn ontzettend goed. De meeste, als we zeggen van rommel, willen we het niet eens hebben, maar krijgen we het binnen, dan wordt het afgevoerd. En voor de rest, ja, televisies, prachtige stereo's. Er staan heel veel boeken. Er is handwerken. Nou, noem het allemaal op. Het is te veel om op te noemen. Ik denk zelfs dat het terrein rondom de kerk te klein is.
4: Oké, en moet je dan uitwijken naar iets anders? Of is het dan, blijft het dan in de loods?
5: Ik denk, nou, een gedeelte blijft in de loods al.
4: Mm-hmm.
5: We hebben. Ik kan je wel vertellen dat wij, als wij de week na de Fancy Fair nog een nieuwe Fancy Fair zouden moeten hebben, dan gaan we het alsnog vullen. Want we hebben echt al dozen opgeslagen waarvan we zeggen van daar kom ik niet aan toe aan het sorteren.
4: Nee.
5: Dus zoveel spullen hebben we. Dus het is gigantisch veel. En er zit voor elk en iedereen zit er wat wils bij.
4: Ja.
5: Maar ja, goed, we zijn een beetje afhankelijk van het weer natuurlijk. Want nu je het over de opbrengst hebt. Ja, is het slecht weer, ja, dan is het ook een wat slechtere opbrengst. Ja. Dus ja.
4: Ja. Ja. Maar ja, goed, dus natuurlijk een mooi meetlat, zo'n opbrengst. Maar het is natuurlijk alles wat binnenkomt, is hartstikke mooi.
5: Zo is het.
4: Ja.
5: Ja. Ja. Ja. En de gezelligheid, hè, dat staat zeker buiten kijf.
4: Ja, inderdaad, Harry.
6: Ik had nog wel even een vraag, zo eventjes tijdens deze uitzending. We zijn nog druk bezig met de prijsjes klaarmaken voor het Rad van Avontuur. Hè.
4: Mm-hmm.
6: Dat is het rad waar dan loodjes verkocht worden en prijzen gewonnen kunnen worden. Wij hebben daar al een hoeveelheid prijsjes voor, maar we kunnen best wel wat prijsjes gebruiken. En de mogelijkheid om prijsjes in te leveren is op maandag en dinsdagavond nog van 7 tot 8. De kerk is dan gewoon open, dus men kan gewoon binnenlopen. En het liefst hebben we eigenlijk, laten we maar zeggen, levensmiddelen. Die gaan toch meestal wel het hardst.
4: Ja, ja.
6: Dus als er iemand nog wat prijsjes over heeft, mogen ze die maandag of dinsdag tussen 7 en 8 mogen ze die brengen.
4: Oké. Oh, mooi tip meegegeven. De aanvang, tijd volgende week zaterdag?
6: Wij beginnen zaterdag om 9:30. En wij stoppen om 3:30 zo geleidelijk aan. We ruimen eerst de Goemel-Begeziestraat op, zodat de andere kant de verkoop nog plaats kan blijven vinden op de Kerkstraat. En woensdag, donderdag en vrijdag van 12 tot circa 5 uur is de kerk ook open voor de verkoop van brokanten en boeken. En vrijdag hebben we daar denk ik al iets van handwerken wat er dan te koop is.
4: Ja, ja, ja. En niet te vergeten natuurlijk ook tijdens die zaterdag van de Fancy Fair levensmiddelen of eten. Hè?
6: Eten en drinken, dat is er voldoende.
4: Dat hoort, dus dat hoort er ook bij.
5: Van, dat hoort erbij. Ja.
6: En het is ook altijd gezellig als je daar bij elkaar zit, even bijpraten en dat soort dingen. Ja.
5: Wij hebben het wel eens overwogen om te zeggen van ja, moeten we nou bijvoorbeeld geen snert meer doen of geen kniepertjes meer. Nou, met name snert zit heel veel werk in. En nou, laat maar zeggen, het verschil tussen omzet en inkopen is toch redelijk klein. Maar we hebben gezegd, snert en Fancy Fair horen bij elkaar.
4: Precies.
5: Dus gaan we dat gewoon ook doorgaan doen. Ja.
4: Ja,
5: dus er zijn weer oliebollen, zijn kniepertjes, er is weer snert. Ja. Dus het
4: is ook een lokmiddel om mensen
5: zeker,
4: naar die
5: absoluut.
4: Fancy Fair te krijgen.
5: En wat je zegt inderdaad, het is gezellig. Mensen die staan onder het genot van een kopje koffie of snert. Ja, eens even bij te praten. Want er komen heel veel mensen komen ook van, laten we zeggen, buiten de provincie. He, die komen, die weten, laatste zaterdag is de Fancy Fair. Wij gaan even naar Steenwijk toe en dan gaan we even bijpraten.
4: Ja. We gaan even naar Steenwijk snet eten.
5: Het kan, ja. En vervolgens inderdaad nog wat spullen kopen natuurlijk.
4: Ja, precies. Ja. Yeah, by the way. Ja, ja, precies. Spelletjes voor kinderen. Is dat ook nog...
5: Dat is natuurlijk Sjoelen, denk ik. Dat
6: we hebben in het verleden wel eens ook sminken gehad en zo en dergelijke. We hebben ook wel eens een... Weile en Clown Ries heeft ook regelmatig bij ons op de markt gestaan. Maar het enige wat we nu hebben is Sjoelen, waar hele leuke prijsjes kunnen winnen, ook door de kinderen. En ik kan eigenlijk zeggen, de kinderen winnen altijd hun prijs. Zo moet je het ook zien.
4: Ja.
6: We hebben ook de enveloppenkraam, waar ook heel veel prijsjes voor kinderen bij zitten. Maar... we hebben ook, ieder kind die dus enveloppen trekt, heeft gewoon een prijs. Dus daar verzinnen we altijd iets op. Dat komt altijd goed. Want het is heel jammer als een kind geen prijs vindt. En dan weet je zelf hoe kleinere kinderen dan reageren. Dus het is wel mooi om dat dan toch wel te geven.
4: Ja, precies. Ja.
5: En vergeet natuurlijk niet de speelgoedkraam. En die is enorm gevuld. Dus en daar zitten ook echt hele leuke spullen bij. Dus van Lego tot treintjes heb ik zelf gezien. Dus auto's.
4: Alles wat weer nog een rondje mee kan.
5: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Dus ik weet zeker dat er kinderen staan die zeggen van... pap, mams, mag ik dat? En dat mams dan denkt van, maar we hebben al zoveel.
4: Ja. Ik dat weer opruimen.
5: Ja.
4: Goed,
5: nee,
4: mams.
5: Het is echt gigantisch. Ik denk dat de speelgoedkraam een van de grootste kramen is. Ja.
4: Okay.
6: En uiteraard als iemand nog een glaasje nodig is in de kast... borrelglaasje of zo, daar hebben we de wereld van het spul. Dus met andere woorden van, die is ook niet al te duur.
4: Nee. Oké. Okay. Nou, ik hoor het wel eens genoeg om rond te struinen en eventueel aan te schaffen. Volgende week zaterdag bij de Fancy Fair. Vanaf 9:30, zei je, Harry?
6: 9:30. 9:30 opening. 4:30. En voor die tijd is me welkom in de kerk. 3 middagen, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 12:00.
4: Oké. Okay. Mannen, dankjewel en heel veel succes volgende week.
5: Gaan we doen.
6: Dankjewel.

0: Nou, prachtige serenade. Aangeschoven is zijn Annie Dijkstra en Sarita Rosheuvel. Goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: En jullie zijn betrokken bij Sociaal Werk De Kop.
1: Dat klopt.
0: Nou, ja. Dan hebben we dat gezegd in ieder geval.
1: Ja.
0: Jullie zijn uitgenodigd of hebben zelf gevraagd om aandacht in verband met de training van Grip en Glans.
1: Ja.
0: Maar je kwam net, en dat vind ik eigenlijk wel heel, heel belangrijk om dat eigenlijk eerst mee te beginnen, met een andere vraag of je ergens aandacht voor mocht. En dat had te maken met financieel, iets met aanvragen van bepaalde dingen. Kun je dat duidelijk maken?
1: Ja, mensen met een laag inkomen kunnen gebruik maken van regelingen, van de toeslagen, maar ook van gemeentelijke regelingen. En er blijft heel veel geld liggen van die regelingen. Want 45% van de mensen die daar gebruik van kan maken, maakt daar gebruik van.
0: Mm-hmm.
1: Dus 55% van de mensen die daar recht op heeft, weet het niet of maakt er geen gebruik van. Dus mensen met een laag inkomen, bijvoorbeeld mensen met een uitkering, wat voor uitkering dan ook maar, of alleenstaanden, mensen met een parttime baan, met vaak een lager inkomen hebben. Het is slim om te kijken of je recht hebt op dat geld. En dat kun je doen door bijvoorbeeld te kijken op de website www.devoorzieningenwijzer. Daar kun je zelf je inkomen invullen en de gemeente Steenwijkerland. En dan rekent dat die tool uit of je recht hebt op bepaalde voorzieningen.
0: Ja.
1: Dat kun je dus zelf invullen. Als je dat lastig vindt, dan mag je altijd Sociaal Werk De Kop vragen en vragen of wij dat samen met je in willen vullen.
0: Mm-hmm.
1: Je kan natuurlijk
2: dus
1: ook.
2: De gemeente die heeft een spreekuur elke dag, volgens mij behalve vrijdag in de ochtend, kunnen mensen gewoon naar de balie toe lopen en dan kunnen ze ook hulp krijgen bij het aanvragen van.
0: Ja, want ik kan me best voorstellen dat voor sommige mensen dat lastig is, vooral als je wat ouder bent, om dat in te vullen.
1: Ja. Zeker. En soms is het formulier moeilijk of de bijlagen die je moet doen. Er zijn soms mensen die moeilijker kunnen lezen, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Nou, dat is helemaal oké. Je kan bij de gemeente hulp vragen. Je kan bij ons naar binnen lopen. Of bellen eigenlijk. Op donderdagmiddag kun je naar binnen lopen. Maar het is gewoon heel jammer als je dat geld laat liggen.
0: Ja, precies.
2: En mensen denken vaak van, als je een uitkering hebt, dan kom je daarvoor in aanmerking, een bijstandsuitkering. Maar er zijn natuurlijk ook WAJONG-uitkeringen. Of je zit in de WW en je hebt gewoon niet heel veel geld. Dus wij zeggen gewoon altijd, niet geschoten, altijd mis. Gewoon
0: precies.
2: Proberen.
0: Ja, klopt.
1: Ja, en vooral ook mensen met een parttime inkomen. Hè, die, als je alleenstaande bent en je werkt niet fulltime, of je hebt werk wat niet zo heel veel betaalt, dan heb je helemaal niet zo'n hoog inkomen.
0: Nee.
1: Dan kan het best zijn dat je voor bepaalde dingen wel in aanmerking komt. Ja, dat maakt gewoon alles een beetje lichter.
0: Ja. Nou, dat is ook zo. En dat kan op www.voorzieningwijzer.nl?
1: Ja, de voorzieningenwijzer.
0: De voorzieningwijzer.
1: Ja, daar kun je het zelf invullen. En als je vragen hebt, bel gerust.
0: Oké. Nou, dan is dat van je hart.
1: Ja.
0: Gaan we nu verder met training, grip en glans. Wie van jullie kan ik het woord geven?
2: Nou, Sarita? Zal ik maar starten dan? Ja.
0: Wil je iets dichter bij de microfoon komen?
2: Zeker.
0: Ja, mooi zo.
2: Grip en glans is een training voor mensen van 50 jaar en ouder.
0: Mm-hmm.
2: En het gaat er dan vooral om dat, als je wat ouder wordt, dan verandert er van alles in je leven. Je werkt misschien minder of je werkt misschien niet meer. Je hebt kleinkinderen misschien, je hebt wat meer tijd. Sommige veranderingen zijn heel prettig, maar er zijn natuurlijk ook veranderingen die niet zo fijn zijn. Gezondheid, die wat achteruit gaat. Vaste dagindeling. Het wordt allemaal anders.
0: Ja.
2: En onze grip- en glanscursus is eigenlijk om weer wat grip op je leven te krijgen en wat meer glans in je leven te krijgen.
0: Ja.
2: Misschien heb je behoefte aan nieuwe manieren om te gaan met je nieuw leven.
0: Ja.
2: En waar krijg je energie van? Waar word je blij van? Hoe vind je mensen met dezelfde interesses?
0: Ja, ja.
2: En die cursus, we werken met een glans. Schijf, glansschijf.
0: Ja, zoals bijvoorbeeld de schijf van 5
2: ja,
0: of zo.
2: Net zoals de schijf van 5.
0: Ja.
2: En elk schijfje heeft een letter. De G, de L, de A, de N en de S. En die staan dan voor bepaalde zaken. De G staat voor...
1: voor gezondheid en gemak.
2: Precies.
0: Ja, een briefje omdraaien. Ja, ja, mag hoor, ja, dat is geen probleem. Dat ja, geeft niks.
2: Gezondheid en gemak. De L voor leuke bezigheden.
0: Ja.
2: Initiatief nemen, zelfvertrouwen opbouwen. De A staat voor affectie. Het samen zijn met andere mensen en vriendschappen. Netwerken. Nieuwe mensen leren kennen. En de S voor sterke punten. Vooral herontdekken waar je zelf goed in bent.
0: Ja, ja. Nou, geweldig toch?
2: Ja, ja, wij vinden het een hele leuke cursus.
0: Dit is niet de eerste keer, hè, Annie, dat die cursus gegeven wordt.
1: Nee, dit is al, ik denk wel de 7e of 8e keer dat we dit, dit doen. En er komt een heel gemêleerd publiek, deelnemers, op af. Oh. En ja, mensen kennen soms iemand die erbij zit, vaak ook niet. Maar je leert ook gewoon even wat nieuwe mensen kennen. En het is heel leuk om samen met andere mensen over dit soort onderwerpen te spreken. En wat ideeën uit te wisselen. En ook om wat na te denken over hoe pak ik eigenlijk de dingen aan? Waar ben ik wel tevreden over? Wat zou ik wel een beetje anders willen? En hoe doe je dat dan? En het zijn 6 bijeenkomsten.
2: Ja.
1: En we leggen wat theorie dingen uit. Maar we gaan ook oefenen met kleine doeletjes, met kleine stapjes. En kijk, als je iets anders wilt in je leven, dan zul je toch zelf kleine stapjes moeten doen om iets anders te maken. Want andere mensen gaan het voor jou niet oplossen.
0: Nee,
2: zeker
0: niet.
1: En dat zijn gewoon hele leuke... Met sommige mensen verandert er helemaal niks. Maar heel vaak is het zo dat mensen het toch heel interessant vinden om na te gaan denken over hoe hun leven is. En ondernemen kleine stapjes. En gaan ook echt dingen anders doen. Ja. En worden daar gewoon wat blijer van.
0: Ja. En dat is weer nieuw dan voor ze.
1: Ja, ja, en weet je, het leven overkomt je dan niet. Maar je ervaart dat je zelf ook grip erop hebt. Dat je zelf iets kan doen om het een beetje leuker weer te maken.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk het mooiste.
2: Ja.
0: Ja.
1: Wij houden heel erg van mensen die goed gaan, zeg maar.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Het woordje goed gaan is voor jullie heel mooi gezegd.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Wanneer begint de cursus?
1: Het begint op 2 oktober.
0: 2 oktober.
1: Het is op een vrijdagochtend.
0: Mm-hmm.
1: Het is 6 keer en deze keer is het in de Golfstaten. Dus waar het kantoor van Sociaal Werk de Kop op is.
0: Ja, ja.
1: Het is tegenover de Meent, hè, het gebouw met die rode golf op het dak. Daar zitten we. En... er zijn verder geen kosten aan. De cursus zelf is gratis, maar we maken gebruik van een werkboek. En daar vragen we €10 bijdrage voor.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat zijn vrij dure boeken. Dus dat hebben we dan nu zo bedacht. Dus 6 keer zei ik al. En, dan is er na verloop. En dan is 6 keer 6 weken achter elkaar. En dan is er over 3 maanden een terugkombijeenkomst. En dan heb je 6 weken dingen geoefend met elkaar.
2: Ja.
1: En dan. Dan stopt het. Mensen vinden dat vaak heel jammer. Want dan zijn ze eigenlijk net goed gewend aan elkaar.
0: Ja,
1: en dan, oké, jammer. Maar dan over 3 maanden zie je elkaar weer.
0: Ja, en dan heb je al die, in die periode de tijd om...
2: te oefenen.
0: Ja. Nou, precies.
1: Ja, ja, ja. En soms ontstaan er ook nieuwe contacten van mensen onderling. Dat ze ook buiten die training om dingen met elkaar afspreken. Of dat ze elkaar nog weer een keer zien. Of,
2: ja.
1: En een van de oefeningen bijvoorbeeld is ook dat de telefoonnummers uitwisselen. En dat mensen elkaar dan bellen. En mensen vinden dat soms heel spannend om te bellen. Maar doordat je dat dan elke week doet en al een praatje maakt met iemand. En train je eigenlijk ook weer een beetje je tools om een praatje te maken.
0: Ja, precies.
1: En zo hebben ze ook gewoon telefoonnummers van elkaar. Dus als je elkaar dan later nog eens wil spreken, kun je vrij makkelijk contact met elkaar opnemen.
0: Ja, ja, ja, ja. En je weet hoe er dan gebeld moet worden. En je hebt al met elkaar gebeld. Dus
1: En je kent elkaar al van de training.
0: Ja.
2: Nou,
0: mooi.
2: Je bent natuurlijk heel intensief met elkaar bezig.
1: Ja.
2: Dus je merkt ook dat in het begin is het wat wennen. Mensen beginnen steeds meer aan elkaar te wennen en gaan gewoon op een hele leuke manier met elkaar om.
0: Ja. Ja. Kunnen mensen nog zich hiervoor aanmelden? Is de groep nog...
1: Er kunnen mensen zich nog aanmelden. Vol is vol, maar er zijn nog een paar plekken.
0: Ja. Okay.
1: En ze kunnen zich aanmelden door te bellen naar Sociaal Werk de Kop. Is handig dat ik een telefoonnummer noem?
0: Mag. Ik mag ook de website noemen.
1: Op sociaalwerkdekop.nl. En heb ik hier een nummer opgeschreven.
2: 0521-745-080.
0: Kijk, zo vult men elkaar aan.
2: Ja, uit mijn hoofd.
0: Ja. Zo. Dus alle informatie is dus ook op de website te vinden. En kun je bellen om je aan te melden. Om de eerste stap te zetten naar misschien wel een veel leuker leven.
1: Ja, nou, dat mooi.
0: Leuke invulling, ja.
1: Ja, ja. Dus,
0: nou, dames, dank je wel. En als er weer wat is, dan zien we elkaar weer.
1: Ja. Heel fijn, dank je wel.
3: RTV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in de kop.

0: En we gaan weer door met het volgende onderwerp. En daarvoor is aangeschoven Pieter van Knippenberg. Of van de? Van?
1: Van Knippenberg.
0: Van Knippenberg, zeg ik het toch goed. Want Theo van der Bles is ziek en daarvoor is Pieter aangeschoven. En het gaat over de grote herdenking van de 60ste sterfdag van J.C. Blom. Ik was me gisteravond aan het voorbereiden en toen zocht ik dit dus op, hè, om dat door te lezen. Toen zag ik staan dat die man Jacques heet van voornaam.
1: Jacques, ja.
0: Wist ik helemaal niet.
1: Ja.
0: Gek, hè? Iedereen kent hem als J.C. Blom.
1: Ja. J.C. Maar, kent iedereen, ja.
0: Waar staat die C voor?
1: Cornelis.
0: Cornelis.
1: Ja.
0: Dus Jacques Cornelis Blom.
1: Ja.
0: Nou, staat ook weer uit de wereld. Dat vond ik wel apart. Ik denk, wist ik helemaal niet. 60 jaar al dat die man er niet meer is. Wat doet dat met een stichting?
1: Nou, misschien even in herinnering. Een dode dichter wordt meestal niet meer gelezen. Een dode schrijver ook niet. Dat is heel moeilijk.
0: Ja.
1: Jacques Blom, J.C. Blom, is een van de weinige dode dichters die nog steeds in druk is en die nog steeds gelezen wordt. Dus hij heeft een enorme impact op de literatuur en op het bestaan in Nederland. Want je kunt eigenlijk geen tv-programma of een quiz bekijken en dan komt hij op een of andere manier steeds langs.
0: Ja.
1: Dus hij is onderdeel van de historische kanon van Nederland.
0: Ja, een blijvende dus.
1: Blijvend, ja.
0: Ja. Ja. Dat maakt zo'n stichting als jullie natuurlijk wel hartstikke trots.
1: Daar zijn we zeer trots op. En wat wij steeds merken, wij organiseren natuurlijk één keer in de twee jaar de prijs, de J.C. Blomprijs, volgend jaar weer. Dat doen we samen met de gemeente Steenwijkerland. En wij merken steeds dat al die dichters nog steeds geïnspireerd zijn door het werk van Blom. En vooral door zijn bijzondere taalgebruik.
0: Kun je daar een voorbeeld van noemen?
1: Overval
0: ik je nou?
1: Overval je me een beetje. Maar natuurlijk, Domweg Gelukkig in de Dapperstraat kent iedereen. En het gedicht van de nachtegalen is natuurlijk, dat zijn zaken. Hij wordt gebruikt bij allerlei activiteiten. Bij herdenkingen, ook bij overlijdens komt hij af en toe langs. Want hij is eigenlijk de dichter van het verlangen en van de melancholie. En dat spreekt mensen toch nog steeds heel erg aan. Een beetje tijdloos is het eigenlijk.
0: Ja. Mooi dat zo'n dichter hier in Steenwijkerland is ontstaan eigenlijk.
1: Nou, hij is geboren in het Westen. Hij heeft overal gewoond, in Lemmer en in Almelo en overal. En uiteindelijk is hij neergestreken in Kalenberg.
0: Mm-hmm.
1: Hij had een wat ingewikkelde relatie met zijn vrouw, partner Clara Egging. Uit elkaar, weer bij elkaar. Nou, uiteindelijk aan het eind van het leven kwamen ze weer bij elkaar uit in Kalenberg. Hij woonde in een huisje aan de gracht. Zij in een woonboot, ze had daar een woonboot. En ja, dat was in de tijd vanaf de 60e jaren dat dit gebied een enorme aantrekkingskracht had op kunstenaars en schrijvers. In de hele regio van Giethoorn, overal woonden op een gegeven moment mensen die ontvluchten het Westen, zeg maar.
0: Ja, Jeroen Krabbé. En
1: kwamen hier zoekende naar rust.
0: Ja.
1: En daarom hebben wij onze bundel die we gaan uitgeven ook De Verstilling genoemd. En we werken daarin ook samen met een fotograaf, met Herman Slurink, die prachtige foto's maakte vanuit het Nationaal Park de Weerhebewiede. Daar werken we ook mee samen trouwens.
0: Mm-hmm.
1: En dat geeft een heel mooi sfeerbeeld. Die beelden van het park passen perfect bij zijn werk.
0: Ja, ja. 60 jaar, of de 60ste sterfdag, dat wordt natuurlijk groots gevierd. Daarom zit je natuurlijk hier ook aan de tafel. Hoe gaan jullie dat doen?
1: Wij hebben een activiteit ontwikkeld tijdens Kopje Cultuur op zondag 6 september. Dat is op inschrijving. We gaan vanuit de Vredesteam beginnen we met een lezing van de dichter Ellen Dekwits, jurylid van de stichting, over de betekenis van Blom in de huidige tijd.
0: Mm-hmm.
1: Dan gaan we na de lunch gaan we met een oldtimerbus de Weerhebben in om het gebied te leren kennen en een beetje de sfeer te proeven.
0: Ja.
1: We bezoeken ook het huis waar hij gewoond heeft. Dat staat er nog steeds.
0: Wonen daar nu andere mensen
1: daar
0: in?
1: Daar wonen nu Duitsers, ja.
0: Oké, daar mag je kijken.
1: Daar hebben we contact mee gelegd, jazeker. We gaan ook even bij het graf langs in Paaslo, want daar liggen ze naast elkaar op het kerkhof. En als we terugkomen, dan hebben we een lezing van de biograaf van Clara Egging. Die is bezig met een onderzoek naar biografie van Clara. En die gaat een uitgebreid verhaal vertellen over de relatie van Clara en de betekenis van voor elkaar eigenlijk. En we sluiten af met de presentatie van de bundel.
0: Ja.
1: Die reiken we uit aan de nieuwe wethouder van cultuur, Steven Bunt.
0: Ah, mooi.
1: Dus zo gaat het. We beginnen om 11 uur 's ochtends en we gaan tot 1:05 door, denk ik.
0: Ja, ja. Dus het wordt een hele mooie dag.
1: Ja.
0: Ja. Veel tijd aan besteed om goed voor te bereiden?
1: Nou, veel tijd vooral. Ja, we zijn er wel een 3/4 jaar ondertussen mee bezig.
0: Ja, dat
1: veel
0: wel,
1: tijd
0: ja.
1: ook met de bundel. Want kijk, in deze bundel, en een van de dingen die we ook doen, is niet alleen maar, we kijken niet alleen naar het werk van Jesse Bloem, maar we kijken ook naar het werk van hedendaagse dichters. Dus wij, onze prijs is altijd voor de tweede bundel van een dichter.
0: Ja.
1: De tweede, want de eerste bundel, dat zei het, was het idee, kan wel eens een toevalsklapper zijn,
0: precies,
1: zeg maar. Dus het gaat om consistentie.
0: Ja.
1: En we geven ook ruimte in onze nieuwsbrief, Bloembericht, aan dichters die wij vinden die aandacht verdienen.
0: Ja.
1: En dus we hebben in de bundel opgenomen werk van Bloem, werk van Clara Egging. Speciaal voor onze activiteiten geschreven bloemgedichten. We vragen mensen altijd een speciaal gedicht geïnspireerd op J.C. Bloem te schrijven. En ook ruimte voor nieuwe dichters. Want het gaat om de consistentie. We kijken achteruit, maar we kijken ook nadrukkelijk sterk vooruit. We willen ook een platform bieden voor nieuwe dichters.
0: Ja, want er moet ook een toekomst zijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: En tot onze verrassing, die dichters waar wij aandacht aan besteden. Sommige, ik heb laatst, die komt binnenkort aan bod, Margreet Schouwenaar. Die heeft al 30 dichtbundels geschreven. En heel veel mensen hebben er nog nooit van gehoord. En ik schreef prachtig werk. Dus er is ruimte voor, nou goed, om het spectrum van poëzie wat te verbreden.
0: Ja,
1: nou, dat,
0: ja.
1: Daar zijn we druk mee.
0: Ja. Ja. Is daar veel aandacht voor poëzie, of kan dat een stukje beter?
1: Dat kan wel een stukje beter. Eigenlijk is het zo, tenminste, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar bij mij was het zo, toen ik 15 was, schreef ik gedichten. En ik denk dat bijna iedereen, als hij jong is, gedichten schrijft.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment, ja, dan verdwijnt dat weer. Maar tegelijkertijd, als je dan gedichten leest, de rust, de stilte die er vaak in zit, of juist met heel weinig woorden veel zeggen,
0: mm-hmm.
1: dat is heel interessant.
0: Ja.
1: We hebben dat trouwens geprobeerd in de bundel om AI in te schakelen.
0: Oh, ja, inderdaad.
1: Om
0: ja.
1: Om een gedicht van Bloem te maken. Kijken of dat kan. En nou,
0: ja, want ik zag, zelfs AI krijgt de magie van J.C. Bloem niet te pakken.
1: Dat is helemaal juist. Ja.
0: Nou, dat vond ik heel apart.
1: Misschien hebben we ook de verkeerde opdracht gegeven. Dat zou kunnen natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar we hebben uitgebreid onderzoek gedaan. En het, het is gewoon heel gekunsteld. En,
0: er zit geen gevoel in.
1: Er zit niet voldoende gevoel in. Nee. Helaas. Maar daar ging het ook niet om. Het ging natuurlijk om het werk van Bloem wat er is. En er is ook wel een discussie geweest op een gegeven moment. Clara Egging heeft zijn werk bewaakt, zou je bijna kunnen zeggen. Een discussie geweest over, zou je dan in de prullenbak van Bloem kunnen kijken? Wat zou daar dan in zitten?
0: Ja.
1: En hij zegt altijd van, hij zei altijd van, wat ik uitgeef, dat is oké. Okay. De rest doet er niet toe. Want dat zijn allemaal maar probeersels. En uiteindelijk, er is maar weinig wat de toets van de kritiek kan doorstaan, waardoor het interessant is om het te lezen.
0: Ja, ja.
1: Dus zijn oeuvre is niet zo heel erg groot, maar heeft wel een enorme impact.
0: Ja, ik denk dat zijn probeersels, zijn prullenbak, voor ons al heel interessant zijn.
1: Dat zou interessant zijn, zeker voor een onderzoeker. Ja. Maar helaas.
0: Ja, ja. Inderdaad. Men moet zich opgeven voor deze dag, de 6 september.
1: Ja.
0: En dat kan waar?
1: Dat kan op de website van de jcbloemstichting.nl.
0: Oké, kosten aan verbonden?
1: Ja, er zijn kosten aan verbonden. De dag kost €75, inclusief lunch en de bundel en de busreizen enzovoort.
0: Nou, dus er zit van alles bij in.
1: Er zit van alles bij in, ja.
0: Ja, men kan zich ook nog opgeven, er is nog ruimte.
1: Er is nog wat ruimte, ja.
0: Oké, okay.
1: Ja.
0: Nou, dan wens ik je alvast heel veel plezier en een prachtige dag toe.
1: Dat gaat vast lukken, dankjewel.
0: Oké, dankjewel.

0: Oude Bob met All for One. En hier zitten ook twee dames, All for One. want ze zitten met z'n tweeën hier voor het mooie, prachtige Corso Frederiksoord. En dan zeg ik een goedemorgen tegen Nathalie Sturm en Marjolein Rink.
1: Goedemorgen.
0: Al druk bezig met dat prachtige Corso. Dat begint volgens mij als het Corso vorig jaar afgelopen is. De dag erop, nou ja, even uitslapen. En die dag daarop begint het alweer, of niet, Nathalie?
1: Ja, ja, dat hangt wel per commissie of per groep af. Maar er zijn bepaalde bestuur en bepaalde commissies die wel echt inderdaad meteen weer, weer vooruit gaan. En voor de groepen betekent dat ze meteen denken van, wat gaan we met het nieuwe thema bedenken?
0: Ja, precies, ja. Vorig jaar is er gestart met eigen dahlia-teelt. Hoe gaat dat dan nu mee? Hebben jullie daar voordeel bij gehad? Gaat het door, Marjolein?
2: Ja, zeker, we zijn zelfs volgens mij verdubbeld qua oppervlakte. En qua grond. Het is eigenlijk heel erg positief ontvangen. We hebben ook een hele grote groep vrijwilligers die daarmee helpt. En het mooie is ook dat je ook echt kan laten zien, dit komt van onze eigen bodem. En vorig jaar heeft het ook ervoor gezorgd dat we voldoende bloemen hadden. Want dat is natuurlijk elk jaar is dat wel weersafhankelijk. Maar ze doen het eigenlijk hartstikke mooi. Mooie kwaliteit. En daar hebben we zelf profijt van. Maar ook zeker alle corso's in heel Nederland.
0: Oh, daar leveren jullie ook aan?
2: Ja, klopt. Ja.
0: Oké. Houdt het in dat jullie voor jezelf helemaal voldoende hebben, of moet je ook nog ergens anders wat speciaals misschien weghalen?
2: Ja, het wordt altijd een beetje op elkaar afgestemd. Hè? Want je kan niet alle kleuren en je kan niet alle soorten bloemen kan je telen. Dus dat is eigenlijk in afstemming ook wel. Tenminste, dat proberen we te doen. Dus ja, wij leveren soms kleuren, maar we hebben zeker niet alles. Dus we hebben zeker andere corso's nodig om een volledige aanbod te hebben.
0: Ja, dan is dat een ontzettend warme periode geweest. Hebben we achter de rug. Heeft dat invloed op de teelt?
2: Zeker. Ze hebben wel, we hebben druppelleidingen, dus ze krijgen water bij de voetjes. Waardoor ze wel voldoende vocht kregen en zo wel van kwaliteit zijn. Maar je ziet wel gelijk, zoals afgelopen periode, als het wat meer regent, ja, dan heeft dat ook weer effect natuurlijk op de groei. Dus we zijn blij dat nu weer het zonnetje weer wat schijnt. Want mm-hmm. dan groeit het weer mooi.
0: Ja. Heb je dan jezelf niet een extra druk opgelegd, Nathalie?
1: Nou, ik weet niet of het
0: een mooie extra druk.
1: Ik denk zeker dat het een mooie druk is. Omdat je merkt dat in dit project ook veel meer mensen weer meehelpen. Mensen die bijvoorbeeld niet bij een wagen zitten of in een commissie of een bord prikken. Zijn wel weer meer mensen weer betrokken geworden bij het corso. Dus dat is ontzettend mooi. Dus het is niet alleen actief bezig zijn, maar ook heel sociaal.
0: Ja, ja. Zo betrek je dus eigenlijk heel Frederiksoord bij het
1: Nijensleek, Vledder, Wilhelmina Oort. Ja, het is best wel wat breder bij ons dan alleen Frederiksoord. En dat maakt denk ik ons corso ook zo mooi. Mm-hmm. Je hebt dorpsfeesten, die zijn wel specifiek voor een dorp. Maar corso Frederiksoord verbindt echt die dorpen bij elkaar. En Noordwolde natuurlijk nu ook erbij. Dus dat maakt het wel heel erg mooi dat het zo breed met elkaar is.
0: Ja, als je nu vanaf Steenwijk richting, ik weet niet of dat nu al is, maar richting Frederiksoord rijdt, kom je al die prachtige mozaïeken tegen. Is dat nu al zo? Of?
2: Zo lang blijven de bloemen helaas niet mooi.
0: Ja, ik ben een leek hoor. Dat betreft.
2: Nee,
0: moeten jullie in de leer.
2: We leggen het graag uit. Ja, nee, die staan alleen in het weekend ook van Corso. Dus inderdaad, dus dat je al een hele mooie toegangsrit hebt richting het parcours. Dus daar, dat wordt ook op de woensdag worden vaak de bloemen geleverd voorafgaand Corso. Dit jaar op 12 en 13 september vieren we het dan. Vanaf vrijdag staan meestal alle borden overal wel langs de route. En dan hebben we op zondag ook altijd de mozaïek fietsroute. Dus dan kan je ook echt met de uitgezette route kan je langs alle borden. Dus dan mis je helemaal niks.
0: Nee, dan wordt die route zeker ook steeds groter als er meer plaatsen bij betrokken worden.
2: Nou, we proberen het vooral in de tussenin wat op te vullen. Want het is natuurlijk heel mooi dat ze de omgeving zo gaan ontdekken. Maar er is ook heel veel te doen bij ons op het Corso-terrein. Dus dan is het ook zonde als we mensen heel lang onderweg sturen. Ja. Dus we proberen het wel zo compact mogelijk te maken. Maar wel dat het in het gebied is waar de meeste groepen wel prikken. En nou ja, dat ze daarna weer op het Corso-terrein komen. Eigenlijk voor het zondagprogramma waar alle wagens in ieder geval staan. Hè. Dus kunnen ze alle details nog eens een keer goed bekijken. Maar dit jaar hebben we ook een roofvogelshow. Er staat ook een klimtoren. Dus dat is ook wel een heel mooi verhaal. Want het is door een van onze juniorgroepen, de Dravende Hoeven. Die hebben daar aan de pitchparade bij ons in het gemeentehuis meegedaan. Dus die hebben eigenlijk een prijs gewonnen. Met als doel om die klimtoren daar voor alle jeugd neer te zetten.
0: Pitchparade?
2: Ja, dat is, ze moesten dus een verhaal vertellen. Een pitch houden waarin zij hun verhaal hebben verdedigd, waarom zij graag geld willen ophalen. En hun verhaal was dus om een mooie activiteit voor jongeren op het Corso-terrein neer te zetten op de zondag.
0: Ja.
2: Dus daar hebben ze een mooi bedrag voor gewonnen. En dus daarmee hebben zij het eigenlijk mogelijk gemaakt dat hij daar staat. Dus
0: nou,
2: dat
0: geweldig. Is, ja.
2: Ja, dat zijn we wel trots op dat ze dat zo stoer hebben gedaan.
1: Ja, zeker.
0: En dat hebben ze zelf, of dat gaan ze zelf uitvoeren of laten uitvoeren? Want daar hebben ze dus nu geld voor.
2: Ja, nou, je moet wel 18 plus zijn om die bestellingen te doen. Dus
0: dat is gewoon een taak voor andere mensen.
2: Ja, nee, dus, we gaan zeker blijven verkondigen dat zij dat mogelijk hebben gemaakt. Maar wij zorgen inderdaad dan even voor de contacten en dat die daar daadwerkelijk staat.
0: Ja. Ja, mooi. Nou is nog één ding eigenlijk ter voorbereiding waar jullie misschien rekening mee moeten houden, is dat de koloniën van weldadigheid toegevoegd zijn aan UNESCO.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Heeft dat nog invloed op jullie corso? Nou, of als alleen maar als viering?
1: Ja, nee, ik denk ook dat we elkaar dubbel daarin kunnen versterken. Want ze hebben een heel mooi programma met 5. En ook daar is ons corso ook in opgenomen. Dus het is voor ons alleen maar meer promotie, breed uit. Dat ze ons daarin meenemen. Dus dat is heel mooi. En het corso is ook zelf ook UNESCO. Dus we zitten een beetje dubbel UNESCO vieren wij.
2: Ja. Ja, allebei het 5-jarig jubileum.
0: Ik kan zeggen, allebei 5 jaar.
2: Dus, ja.
0: Nou, waar kan ik aan zien? Jij zegt van ze hebben 5 in hun uitstraling. Maar waar kan ik nog meer in zien dat het 5 jaar UNESCO is? Bijvoorbeeld misschien een extra wagen daarvoor? Of?
2: Nee, daar hebben we niet de aandacht aan besteed. Nee, het is voornamelijk in het gezamenlijk optrekken van dat 5. Hè. Dat is een logo voor ontworpen, maar ook een heel magazine website. Waarin alle activiteiten in het gebied ook van de koloniën van weldadigheid die daar plaatsvinden. Dus dat is de aandacht. En voor de rest hebben we wel meegenomen, ook in de communicatie, hè, dat we er heel trots op zijn dat we ook 5 jaar immaterieel erfgoed zijn. En dat is het corso-cultuur. Zij zijn natuurlijk cultureel weer het erfgoed. Dus dat is het verschil. Maar er komt geen extra wagen, want dat kost best wel veel extra tijd.
0: Ja, dat is geloof ik. Ja,
1: we hebben wel een heel mooi ander logo op onze flyers en posters staan, die speciaal voor dit 5-jarige is ontworpen.
0: Ja. Nou, mooi.
2: Nou, ik moet ook wel zeggen, met 11 grote wagens, een veeënwagen dit jaar door de bron, en 5 juniorwagens, zitten we bijna ook wel eigenlijk aan de max.
0: Ja.
2: Omdat we, het is natuurlijk niet een supergroot parcours. En je wil ook dat iedereen de ruimte heeft om goed bewonderd te kunnen worden onderweg. Dus we zitten wel een beetje bijna aan de max, zeg maar, van wat we aan kunnen.
1: En overdag hebben we ook nog het kindercorso erbij. En ook niet vergeten dat er ook nog fanfares ook bij zitten. Dus het is echt wel een groot vermaak wat langskomt. Dus, ja.
0: Nou, ik weet goed gemaakt. Jullie komen gewoon over 2 weken nog een keer terug om het corso te bespreken. Want anders dan zitten we in tijdnood. Ja. Ik wil jullie in ieder geval voor deze voorbereiding danken dat jullie hier zijn geweest.
1: Dank je wel.
0: En
1: tot
0: over 2 weken.
2: Ja, heel graag.
1: Tot dan.
3: Voor Steenwijkerland is dit RTV Vos.

En tot zover deze eerste 2 uur uitzending weer na de vakantie. Ik hoop dat u het leuk vond en dat we de onderwerpen goed door hebben gesproken. Zodat u weet wat er allemaal gaande is weer. Want alles gaat weer beginnen na de vakantie. De periode na de winter in. Ja, het klinkt sneu, maar we gaan die kant wel weer op. Ik wil u bedanken voor het luisteren. En ik wens u een heel fijn weekend. En tot volgende week. Bye bye.

0: Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie
1: Van Overijssel, RTV Slos.
2: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan...

0: begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Drie leerlingen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn twee zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

0: Mijn naam is May.
1: Goedemiddag.
0: Soms zijn er van die dagen dat je denkt van, het is leuk dat ze er zijn, maar gaat niet hoeven. Dus, ik weet niet of je wel eens tabbladen sluit op je computer. Dat is wel eens belangrijk, want er staan soms een heleboel tabbladen open. En dan denk je bij mezelf, laat ik eens dat afsluiten.
2: Hè?
0: Nou, dat deed ik net ook, maar dat betekent dat alles uitgaat. Ach, maar bij de bezetting. Het is er onder controle, dames en heren, luisteraars ook. Het is 3:05 en je bent er weer bij. 2 uur lang vanuit deze Gerard Rutger Buysman studio. De studio van de lokale omroep Steenwijkerland, die over 1,5 jaar deel uit gaat maken van Streekomroep De Werven. En als je denkt van, wat is dat? Nou, ik zou zeggen, zoek de website even op www.streekomroepdewerven. Er staat een leuke, staat behoorlijk wat bericht. Mag ook wel voor geld, maar hoor. Ik hoop dat alles een beetje redelijk doorkomt. Want we hadden vanmorgen hier en daar wat stoep. Maar dat lag niet aan ons, dat lag bij de big ones. Dus. De muziek, onder andere Gerard Joling zie ik hier staan op de playlist. En ik denk dat het begin een beetje stevig, maar het is wel eens lekker. Even stevig bij hebben. En we zeggen, kom, we gaan er stevig tegenaan. Ik heb zo voor je Clocks van Coldplay. En niet te vergeten, Toploader met Dancing in the Moonlight. Even wat terugblikken in het begin van de show.

0: Toploader, terug in de tijd met Toploader. En Dancing in the Moonlight. Daarvoor hadden wij Coldplay en die lieten de klok draaien. En Gerard Joling zegt, ik doe het nog één keer.
1: Van Nederlandstalig tot rock. Je hoort alles. Op RTV Slos.

0: De Nacht van Sneeuwwerk was afgelopen donderdagavond. En de politie die heeft donderdag ook gelijk een actie gehouden op het fietsen in de binnenstad en op jongeren. De coördinator van de wijkagenten, Johan Balker, die heeft gezegd dat fatbikes en elektrische fietsen door het centrum harder rijden dan toegestaan. Maar je mag je fietsen door. Dus we zeggen, we gaan het aanpakken. Het betrof afgelopen donderdag een schamelijke actie van de politie Sneeuwwerkland en de BOA's van de gemeente. Winkeliers worden geïntimideerd en uitgescholden en bejaarden van de sokken geleden. En daarom zeggen wij, we gaan ermee bezig. De actie tijdens de Nacht van Sneeuwwijk die heeft geen eenmalig karakter. De gemeente en politie zullen meer zichtbaar zijn in het centrum om dit probleem aan te pakken, zeggen ze. Er is in bepaalde gevallen ook gesproken met de ouders van de jeugd, waarvan de fatbike in beslag genomen is, want er zijn 11 fatbikes in beslag genomen. Veel ouders zijn positief over wat we hebben gedaan. Zegt de politie, als we onvoldoende reactie krijgen van de ouders, dan gaan we dat melden bij de hulpverlening. De ervaring is dat de jeugdproblematiek in dit gebied groter is geworden. Hij zegt, de jeugd heeft natuurlijk best ruimte in het centrum. Ze mogen er best komen, maar dan wel met respect voor anderen. Want de anderen hebben ook respect voor hun. Of ze lopen maar weg, dat kan natuurlijk ook. Wat gaat er nu gebeuren met de fietsen, de fatbikes? Nou, er staan nog een stuk of wat in het politiebureau in Steenwijk. En die zijn aan een overige inspectie onderworpen. Een aantal daarvan is opgevoerd. Er zijn andere fatbikes waarbij de remmen het niet doen. En op hoge snelheid door het centrum en dan ook nog niet kunnen remmen. Dat is levensgevaarlijk. Er zijn 3 fatbikes die gewoon terug gaan naar de eigenaar. Dat is dan weer makkelijk. En de andere 8 gaan naar het Openbaar Ministerie. En het Openbaar Ministerie zegt dan, nou, we gaan kijken wat we ermee gaan doen. Gaan we ze teruggeven of gaan ze de scredder in? Dus één van die dingen gaat gebeuren. De fatbikes in Steenwijk. Ja, er zijn niet alleen fatbikes, overal zijn fatbikes. En het wordt, of het van kwaad tot erger wordt, wil ik niet zeggen, maar het wordt wel vervelend. Sorry. En ze gewoon ook zo hard. Oh man. Alhoewel, ik zag van de week mijn opa op hem. Nou, die ging ook wel redelijk daar van poepo. Ik zou mijn helpje op doen ook al was. Maar ja, niet luisteren, hè. Dus gewoon doorfietsen. Hey. Terug in de tijd. Met I'm Taking the Morning Train, the 9-to-5. Sheena Easton, op RTVS Los.
1: Goud van oud. In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal. RTVS Los draait het allemaal.

technisch nieuwe uitvoering van de Doobie Brothers met luisteren naar de trein. Of nee, take the train. Take the long train running. Ja, de lange trein rent. Tuurlijk. Half vier. We gaan even naar Noordwolde. Met andere woorden. Radio Centraal. Daar doen we even een berichtje van. Na twee edities op de zaterdag is de Proemenmarkt weer terug op de woensdag. Hè, gelukkig. De traditionele jaarmarkt in Noordwolde telt op woensdag 26 augustus ongeveer 50 kramen. Waaronder ook kramen van lokale winkeliers. Thomas 09, die heeft een vertegenwoordiger, dat is Jacques de Vries. Hij zegt, ik heb de laatste twee keer gekozen voor de zaterdag. En het was geïnspireerd op andere jaarmarkten. Maar de Proemenmarkt is dit jaar gewoon weer terug op woensdag van 10 tot 5 in het centrum van Noordwolde. Zaterdag hebben we geprobeerd. We hebben gezegd van misschien zijn er dan meer mensen. Maar op zaterdag zijn er ook veel andere markten. Waardoor het erg moeilijk was om een voldoend gevarieerd aanbod van kramen te krijgen. Dit jaar is het zeker gelukt. Aanstaande woensdag staat er een heel mooi aanbod. Inclusief een proemenkraam. Nou, dat vind ik pruimen dus voor de mensen die van buiten komen. Prum bin pruim. En er zijn nog meer dingen die pruim zijn, maar dat kunnen we niet zeggen op de radio. Ook woensdag begint de kermis op het Manauplein. En die is tot en met zondagavond te bezoeken. 7 attracties, vooral gericht op jonge kinderen. Dus oudere kinderen kunt u blijven. Ach, maar je dan.

0: Goedemorgen, in Noord-Wold. Ik zag een stukje van een van een oude collega van me, van Radio Centraal, die ooit bij de opzet van de poolmarkt aanwezig was. Eigenlijk verantwoordelijk was. En die zei van, ik ben er heel blij mee.
1: Altijd verfrissend anders.
2: Herman van Nieuw. All music.
0: En dan nu.
1: Wees los.
3: En let it flow.
0: En deze is voor jou.
4: Jou.

0: Going back in time on the sounds of the nation.
1: RTV Slos.
2: RTV Slos. Tijdmachine. Gaat weer draaien. Onderweg naar Cher. En Gypsy Tramps and Thieves. Maar dit is deze. Terug in de tijd.

0: En Lay the Money Down. Ach, droef verhaal eigenlijk, als je het zo hoort. Het gaat van Cher, hoorde je, met Gypsy, Tramps and Thieves. Daarvoor de gouden glans van lokale omroep met het geluid van Eruption, Boom. Ik heb geen Eruption, Bam. En One Way Ticket. En Adele zei, rumor heeft het. Ik wist dat het dat had.
1: Goedemiddag.
0: Hallo. Oh, wacht even. Hallo.
2: Weerbericht.
0: Zijn wij er voor gast? Nou, vanmiddag is het niet zo best. Nou, het is gelukkig droog. Dat scheelt weer een stuk. Dan ga ik even kijken naar vanavond en de komende nacht. Dan voert de noordwestelijke wind vrij veel wolkenvelden vanaf de Noordzee aan. Ach, gatsie. Uit die bewolking gaat voornamelijk op de noordelijke helft van het land een enkele bui vallen. In het westen en het zuiden zal het overwegend droog zijn. De westelijke tot noordwestelijke wind is zwak. Tot matig in de noordelijke helft van het land op het water nog vrij krachtig. En temperaturen gaan dalen tussen de 11 en de 14 graden. En op dit moment is het in de provincie, zie ik hier, 19 graden. Ja, elke provincie heeft temperatuur. Het is makkelijk, dan weet je dat het overal toch weer is. Morgen wisselen wolkenvelden en de zon gaan af en valt in de noordelijke helft eerst nog een lichte bui, af en toe. Dus niet geregeld, maar gewoon af en toe. In de middag moet er echter ook daar op de meeste plaatsen droog gaan worden, waarbij de zon zich geleidelijk wat vaker laat zien. Zwakker tot matiger op de Wadden, eerst nog vrijker. Als je daar naartoe gaat, is vervelend, dan is een krachtige noordwestelijke wind. En het wordt in de middag niet warmer dan zo'n 22 graden, misschien 19. Maandag en dinsdag kijken we even. Maandag, dan is het een misschien droge dag met toch veel zon. Het weerbeeld staat er wel onder invloed van een hoge drukgebied dat het noorden van Nederland langs naar het oosten trekt. En de wind gaat dan naar oostelijke richting draaien. Temperaturen gaan wat oplopen. Het kan 24 graden worden. En dinsdag komt het weer zelfs op 25 graden uit. Als je denkt van ik heb dinsdagavond verder niks te doen. Dit is weer Politieke Markt. Heb je vanmorgen wat over kunnen beluisteren in het programma van De Kopwijzer met Dennis Metwin, die de gast was en vertelde dat het aanstaande dinsdag gaat over het project Ryan. Alf Ryan. En het is bij ons te volgen, als alles goed gaat, via al onze kanalen die we hebben. En meestal werken, of Ziggo moet het raar doen, dat weet je niet. Nou, woensdag dan komt er ook weer een lage drukgebied. Een lage drukgebied komt voorbij. Daardoor gaat de wind naar zuidelijke richtingen draaien. En het wordt niet alleen warmer, maar ook een stuk vochtiger. Woensdag kan een drukkend warme dag worden. Tussen de 24 en de 27 graden, veel zon. En verder in het zuidwesten en het westen een lokale of onweersbui. Donderdag, regionaal tropisch. Jawel, we dachten dat regionaal tropisch. Maar de regen en de onweersbuien van die dag, die moeten niet te vroeg komen. Vanaf volgende week, vrijdag, weer minder warm, maar toenemend wisselvallig. Tot zover het weerbericht. Dus wij gaan door. Door met de nieuwe single van Roxy Dekker, Bare Minimum.
3: Voor Steenwijkerland is dit RTV Vos.

We gaan zo naar Zandvoort met de sfeermakers. Maar eerst Lenny Monzou. En Wrecking Ball. Kijk, een hele mooie plaat. En een mooie plaat moet je gewoon draaien vanaf het begin. Mijn excuus daarvoor. Ik zei mijn excuus daarvoor. Maar toen... Oh ja, toch deze? Ha! Technisch staat van niks. Ik sta van alles. Dus zo vervelend. Onderweg naar de sfeermakers.

zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u.

0: naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis, toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de derde grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer. Vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

0: Dat is onze etenfrequentie. En dan moet ik nu dit doen.
1: En nu komt misschien een man van hien, maar straks is hij weer jammer, vette pijn.
0: Het is 4:05. We gaan beginnen. Maar ik moet even dit zeggen, als ik het niet hoor. Goedemiddag. Ik ga maar even kijken wat er gebeurd is in Giethoorn. Want er was vanmorgen een protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. En er was een speciale actie in het gatje van Giethoorn. Daarover straks meer. Je kunt het nu alvast lezen als je gaat naar de website van De Werven. Daar staat uit het artikel Boerenprotest op ontons in Giethoorn. Maar ik vertel toen straks ook even, dus Joep, niet. Blijf gewoon luisteren.
2: Ja, maar.
0: Pas straks hem kieken, nou niet. Dus ben ik zo alleen. De. Muziek, onder andere van Bruno. Ik noem wat Bruno Mars komt voorbij. Ik heb zo de nieuwe zingen van Marco. Nee, Mart Hoogga. Ik wil zeggen, Mart de Schuitmaker, maar die is een andere single. Mart Hoogkamer doet kroegen in de hemel. Ja. Je wist het niet, maar die zijn er wel. En nog veel meer. Kom voorbij. Vond je het leuk?
3: Dankjewel, Herman.
0: Goeie dienst.
1: Het is de hi-ha-ho, jodelodelo, Herman van Hien, wegwerpshow.
4: Het hitbericht voor vandaag. Het regent flink. Heel veel hits. Bij RTV Sloos.
0: Ja, gisteren was het regenachtig, dus ik denk ik pak even een regenjingle. Maar het zonnetje schijnt nu op Mart Hoogkamer.

Impala hoor je met The Less I Know, The Better It Is. Hoe minder je weet, hoe beter het is. Zo nu en dan soms ook niet natuurlijk. Ik zei het al, vandaag zijn er protesten geweest in Giethoorn tegen de stikstofplannen van het kabinet. En om kracht bij te zetten zijn een aantal boeren met pontons en trekkers gaan rijden, want ze willen pleiten voor de toekomst van de gezinnen. Namens enkele jonge boeren in Giethoorn vertelt Emily Dracht, ze is zelf actief met paarden, dat het de bedoeling is dat de gezinnen op 3 pontons door Giethoorn gaan varen. Ze zegt, ik weet nog niet precies wat de route gaat worden, want volgens haar worden de grachten zeer slecht onderhouden, zodat je met de waterplanten, door de waterplanten met de ponton niet overal kunt komen. Dat is dus allemaal vanmorgen gebeurd. Want het is de bedoeling dat de boottocht, de boerenpraaitocht, om 1:30 zou eindigen bij de Nering tegenover de dominee Theo Heltmanweg. En hier in het toeristische hart van Giethoorn gingen zich ook trekkers verzamelen. Afhankelijk van de opkomst van de boeren kon er nog een demonstratie volgen. Al dus Emily, het is niet de bedoeling, zei ze, om burgers en andere mensen dwars te gaan zitten met een blokkade. Het doel is vooral dat de mensen zich bewust worden van wat er gaat gebeuren als de boer hier weggaat. En als je denkt van, waar is het protest daarvoor? Het is een vervolg op de vele acties in het land tegen de plannen van het kabinet om de stikstofuitstoot in de agrarische sector terug te gaan dringen. Veel bedrijven zullen dan waarschijnlijk moeten inkrimpen en ze zegt, het gaat dat aan ons hart. Daarom staan wij als jonge gezinnen op de pontons in het kader van wat is onze toekomst? De brief die het kabinet aan de boeren geschreven heeft moet van tafel, anders gaan we de boot in. Vandaar dat ze op de pontons nu stonden. We willen duidelijk maken dat niet alleen boeren het zijn die worden geraakt, maar ook de gezinnen. Dus ook in Giethoorn, boerenprotesten. Als je meer wilt weten, kijk even op de website van Ed van de Werven. En je kunt ook dan nog een ander artikel lezen. Dat gaat over de LTO. Want Steenwerkerland, daar hangen geen omgekeerde vlaggen. Tenminste, niet overal. En waarom? Dat kun je nalezen op onze websites. Websites. Ja, wij hebben er meer. Websites. Het is zo tijd, om zo'n 4:30 straks, voor de Basser Begonia Beat, Basser Begonia Beatband. De BBBBB. En dat gaat over een dorp zonder klok. Komt van de Carby 2026. Dus ik denk van, hey, leuk, ga luisteren. 16:26 komt het voorbij. Ja. Volgens mijn playlist, maar dat weet ik niet zeker. Maar eerst heb ik nog Amar voor je met Al heb je niets. En Bruno Mars, It Just

Een dorp zonder klok. Ach ja, bij hem verneurdig eigenlijk, hè. Hij muur woont gewoon in bedden. De Basser Begonia Beatband.

0: De klok bestaat hier wel. Het is, dankjewel, het is 4:30. Als je denkt van, ik doe graag met de bingo mee, met de bingo van Radio Centraal, dat kan dat. Want vanaf 26 juni liggen de gewonnen bingoloten weer vanaf 12 uur klaar bij de verkoopadressen. Want zaterdag 29 juni, augustus, ik zit een verkeerd bericht. Wacht even hoor, ik lees het verkeerd om. Ik ben maar aan de achterkant begonnen, je moet aan het begin beginnen. Het nieuwe bingo-seizoen begint komende zaterdag 28 augustus weer. En daarom liggen de bingo-loten op 26 augustus alweer klaar vanaf 12 uur bij de verkoopadressen in Steenwijk, Wolvenga, twee keer zelfs in Wolvenga en één keer in Noordwolde. Op 4 september gaat de eerste bingo van het nieuwe seizoen bij Radio Centraal weer van start. Telefoonnummer, dat kun je vinden op de site van Radio Centraal. En ik zal zo eventjes een appje sturen naar degene die dit bericht gestuurd heeft. Want die, niet helemaal, die zegt dat de datums klopt niet. Nee. Maar dat komt, gaat soms heel snel bij Centraal. Sneller dan je het weet. Hè? En gezien het feit dat ik nooit wat doorlees, behalve stukken van het Commissariaat voor de Media, denk ik, komt wel goed. Even een slokje water voor u de spraak laten vallen. Nou ja, want het plofkap zit er weer onder. Man, wat daar gaat. Al die geurne dingen. Oh. We gaan door met gouden oude Nederlands vanuit de bak die heel ver weg stond. Ik heb zelfs een Moskouri nog met wijze rozen uit zijn teen. Maar eerst Alex en heja, heja, heja.
1: Elke dag weer.
0: Heja.
1: Bij de tijd.
0: En zo.

0: Als ik mee zing met Jan, dan zullen ze wat zeggen, hoor.
1: Oezoekies klinken door de zee.
0: Sorry.
1: En die melodie neemt onze dromen mee.
0: Het dak ging... Nou, er was geen dak op de markt, maar hij ging er wel af als het geweest... als er een dak opgezeten had. Je hoorde Jannes en de Oezoekies. Die klonken door de nacht.

zei het al, de bingo begint bij Radio Centraal weer. Dat is op 4 september, vrijdagavond, dan vanaf een uur of 8. En er zijn toch ook wel luisteraars van Steenwijk, die Steenwijk Land, die met Centraal meedoen met de bingo. Dus. Maar ja, we zitten met rechten, we zitten met allerlei dingen. En wacht, man, een gesodemieter kan. Dus vandaag. Als je denkt van, wat gaat er nog meer gebeuren bij deze lokale omroep en bij de andere lokale omroep, Radio Centraal. Binnenkort bij RTV Los tussen op de dinsdag en de donderdag tussen 10 en 12 uur. Robert Gravenmaker met terug, zonder spijt terug in de tijd. En Eddie Otten van heel vroeger bij Radio Steenwijk deed hij ook een programma, dat heette Muziekservice. Doet hij nog steeds. En dat komt dinsdags en donderdags tussen 5 en 6. Bij RTV Los op den zender. En daartussenin zit ik. Dus ja, ik kan tussen 3 en 5. In het kader van, hè? Je moet toch wat mee in vrije tijd. En natuurlijk straks hier in RTV Los tijd voor de Tipperage. Van Bert van der Laan. En André van Dekken heeft nog tijd voor het programma. Backwards is er ook vanavond tussen 7 en 8. En volgende week, ook al is hij druk bezig met de Fancy Fair, is André gewoon daar waar hij moet zitten. Op het stoeltje. In de studio. Het laatste kwartiertje van de show gaat in met Kelly Clarkson en I'll Be Lying. En de nieuwe single van Tino Martin en Billy Dans. Heet Ik Hoor Niks Geks. Nee, ik ook niet. Vanmorgen wel trouwens. All music, all day.

Je hoorde Nena, nieuwe zinger van Nena. Hij is er een tijdje uit, maar ik denk nog steeds, het is een nieuwe zing. Alles is goed, zei Nena. En het staat het niet over die 99 luchtballonnen. Die zijn al lang leeggelopen. Dit was Blanks. Wie? Blanks. And wait until my kingdom comes on the big 105. Dat is de etenfrequentie. En natuurlijk via DAB. Dames en heren luisteraars, tot zover de show. Vergeet niet te luisteren morgen tussen 10 en 11. Bij Tjeerd Nieuwenhuis. Ja, dat is wel heel vroeg. Tussen 10 en 11. Tjeerd Nieuwenhuis en Marieke Nieuwenhuis. Met het programma Tjeerd en Marieke. Mij betreft tot volgende week, zaterdag. En anders tot aanstaande donderdag. Even na 3:00. Dinsdag. Ik ben zelfs nu eerder. En niet te vergeten, dinsdagavond hebben we ook nog de raadsvergadering. Man, wat een drokte. En Medusa. En het weekend duurt nog één dag.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
2: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

0: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
1: Nou, een spectaculaire lijst hoor. Dat wil zeggen qua muziek natuurlijk. Want qua nieuwe binnenkomers is het nou niet dat het overhoudt. In week 34, 1978. En met Olivia Newton-John, de eerste van vier nieuw binnengekomen platen. Jawel zeker, helemaal. Het weer van harte welkom bij de mooie herinneringen uit 1978. En niet alles uit die Tipperade werd een hele dikke hit, hè. Natuurlijk die plaat uit Grease wel, hè. Mier zoet, maar het werkt als een tierenlier in 1978. Hey, ook op nummer 29 uit een film, een spiksplinternieuwe. Het is Earth, Wind and Fire.
2: Toch wel iets te heel, begrijp je wel.

Dat is toch gek zeggen na nummer 29. Maar goed, het is wel zo in deze lijst. Week 34, 1978. Kwam uit de film Earth, Wind & Fire met allemaal Beatles-songs. En we rempelden hier de Bee Gees, die zaten erachter. Samen met Peter Frampton. Speelde ook de hoofdrol, dus die zag je ook. Dat was waarschijnlijk ook het probleem, want de films waar de Bee Gees zeg maar de soundtrack voor leverden, Grease, Saturday Night Fever, werden hele dikke hits. En Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, daar ging het over, dat werd bijna net niks.

0: 20 en de top 40.
1: Naar de meneer die de koffer inpakte, meteen een plaatje van een mevrouw die eigenlijk Cherokee-Indiaan is. Klinkt meteen ook zo romantisch, hè? Hier is Rita Coolidge en You.

zover zijn we nog lang niet, hè. 23 hoorde je net. Roger Tocaz uit Parijs was de grote meneer achter Voyage. Later bekend van Discharge. Dit was From East to West. Zometeen Hot Blooded, nummer 21 van Foreigner. Maar eerst nog een compositie van de broertjes Gibb. En dat is deze.

0: Hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: Vinylplaatjes, 30 stuks op een rij, had ik dat al gezegd? Volgens mij was ik dat vergeten. Nou, bij deze dus, hè. Week 34, 1978, aan de hand van 30, 45 toerendeuntjes. En de allereerste was een nieuwe. Nummer 30, Olivia Newton-John, naar de film Grease, Hopelessly Devoted to You. Als een van de vier nieuwe plaatjes vonden we ook op 29 een nieuwe. Uit een film, het was Sergeant Pepper. Geflopte film eigenlijk, maar met leuke muziek. Earth, Wind & Fire, met de Beatle-classic Got to Get You Into My Life. De Saturday Night Band steeg twee plekjes. Come on, dance, dance. Uiteindelijk kansloos natuurlijk voor een top 40-notering. Net als de heer Hugo Waard, wel lollig. Marie pakt de koffer in op nummer 27. Rita Coolidge, zelfde lakende pak, ook mooi, maar wel op nummer 26 en twee plekjes omhoog. En Didi, oftewel Anna Dekkers op nummer 25, ook twee plekjes gestegen met I Put a Spell on You. Nou, voor de afwisseling twee plekjes omhoog. Paul Nicholas met On the Strip, 24-23. Je raadt het al, ook twee plekjes omhoog. Voyage. En Terry Desario met de Barry Gibb-compositie Ain't Nothing Gonna Keep Me From You. 22, ook twee omhoog dus. En ook weer twee omhoog. Hot-Blooded van Foreigner zojuist. Juist op nummer 21. En raad eens wat, ook nummer 20 en 19 gaan twee plekjes omhoog. Achterin volgens Nevel en Hani.
2: De tipparade.
3: Nummer 20.

zijn er bijna. Dat wil zeggen voor uurtje 1 van de Tip Parade van toen, week 34, 1978. Ik zie je zometeen weer in uurtje 2 met Donna Summer. Rumor has it op nummer 15. Maar voorlopig meteen naar Santana met die hele mooie Europa. Heaven Smile of zoiets was niet, geloof ik, gestegen vanaf 20. Nog even deze van Billy Preston.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk.

0: Werkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. En op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: De tipparade.
1: Met de Queen of Disco. Ooit geboren als Donna Gaines. Wij kennen haar natuurlijk veel beter als Donna Summer. In Duitsland was ze een van de hoofdrolspelers in de musical Hair in het eind van de jaren 60. En Rempel in 1974 dook ze op in Nederland met de Hostage van Oekels Discohoek. Legendarische tv en een hele grote hit. En hopelijk een prettige carrière voor deze dame. Door met 14. De Who op speurtocht in Who Are You?

met hele prettige disco aan de andere kant van Detroit. Want daar kwamen de mannen vandaan. Dus niet uit de Motownhoek, maar uit de andere kant van de stad. Detroit Emeralds, zo heet het groepje natuurlijk. What's the deal? Daarvoor ook al zo'n prettig duintje. Who are you? Uiteindelijk de tune, hè, van CSI, The Who. En dit is Shirley Zwerus. Zij staat op 12.

0: van 1978. Allemaal vanaf het originele vinyl.
1: Zojuist op nummer 11, The Taste of Honey.
2: De tiparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: Boogie, oogie, oogie, vonden wij dus op 11. Eén plekje naar boven en veel mensen denken dat het groepje uit twee dames bestond. Wel nee, er waren ook nog twee heren bij. Op 12, Shirley's Weir's The Light I Wanna Be. En op 13, What's the Deal, The Detroit Emeralds. De Hoer vonden we op 14 met Who Are You en 15, Donna Summer, die eerst in dit uur het Rumor Has It. Disco Dancing, Billy Preston op 16, 17, Europa van natuurlijk Santana. En 18 was een nieuwe, The Commodores met Three Times a Lady. Ciao Ciao Amore zong Honey zonder rekels, maar wel op nummer 19. En op 20, Nevel en Only For You. Yeah.

Amsterdam. Dan hebben we toch de eerste drie plaatjes in de top 10 even non-stop voor je gedraaid. Uiteindelijk Sweet Nothing zojuist, René. Met natuurlijk Anja Noordelijk in de vocale hoofdrol op nummer 8. 9 kwam van Jacques van Eyck. Uiteindelijk een kansloos plaatje voor de top 40, maar het was wel een leuke Do and the Bob. En de Bo Boys samen met Boy zongen Basta Basta Finito en stonden we rempel op nummer 10 in de lijst.

deels voortgekomen uit de Continental Uptight Band, hè, dit groepje FM. Het was wat mij betreft een van de leukste deuntjes uit de lijst. Het ding heette In the Valley Back Home. Zoals zoveel platen in deze tipparade van toen, twee plekjes gestegen. Uiteindelijk een heel klein top 40-hitje. Geldt niet voor de volgende, want dat was 10cc.

0: hadden al een tijdje anno 1978 niks meer van de heren Stewart en Goldman gehoord. Oftewel de mannen die toen nog 10cc waren. En zo ineens waren ze er weer met een monsterhit ook nog. Uiteindelijk nummer 1 voor Dreadlock Holiday.
1: Dit is de tipparade. Presentatie.
2: Bert van der Laan.
3: Ik word gek.
4: Nummer 5.

0: de rechte Moody Blues.
1: Nummer 4.
0: En die vonden we op 5. Op 4 gaan we naar Duitsland. Voor een meneer met Griekse achtergrond. Wat heet Poeh. De Duitse dames waren helemaal verrukt van deze Costa Cordalis. En zeker wanneer die ze dan uitnodigden voor een bootreisje. En dan wel naar

0: zal je maar gezegd worden als Duitse dame zegt door deze Griekse god. Poepoe, dat is een toestand. Nummer 4, Costa Cordalis. En hij ging op een schip. Over schepen gesproken. We zijn toe aan 3. Ik dacht dat het een bandje was wat een beetje in het kielzog van Pussycat uit Limburg tot ons kwam. Oftewel Highlight met Round in Circles.
1: Nummer 3.

0: Compleet met een nieuwe liedzanger hoorde je de Dizzy Man's Band.
1: De Tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Het moest allemaal harder, steviger, wilder enzovoort enzovoort.

0: Ian deze lijst stond op een prettige plaat van Highlight. Eén plekje omhoog, ja slechts. Round in Circles, ook één plekje stijging voor Costa Cordalis... met Nindas Nächste Shift naar Rodos. En de Moody Blues gingen er twee omhoog naar nummer 5, Had to Fall in Love. Ook voorzichtig omhoog, twee plekjes, Dreadlock Holiday van 10cc. Plaat met natuurlijk een uitgebreide top 40 geschiedenis. En FM ook twee plekjes gestegen naar nummer 7. Sweet Nothings, René, drie omhoog naar nummer 8. En op 9, Doing the Bop van Jacques van Eyck. 10 kwam van Bo en de Bo Boys. Ik heb er nog één, dat is de Alarmstijf, komt van Blondie.
1: Ja. Radio Veronica's Alarmschijf.
2: Zoals een beroemd generale zei, ik zal terugkeren.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Het viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje Bondscoach Xavi Hernández

0: Anders is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1685e uitzending van Backwards. En ja, augustus is nog niet voorbij, dus dat betekent dat wij gewoon augustus pakken van het jaar 1973. Aanleiding van deze maand en dit jaar was natuurlijk het feit dat een coverband van Lynyrd Skynyrd op Dickie Woodstock speelde, namelijk Skynyrd Lynyrd. Leuke naam trouwens. Het debuutalbum van de originele band die kwam uit op 13 augustus 1973... met het geweldige nummer Free Bird. En ik kan je nu alvast verklappen, volgende week gaan we dat ook draaien. Maar goed, eerst natuurlijk Bert van der Laan bedanken voor zijn tipperade. Hij zat er redelijk dichtbij. Maar goed, het blijft altijd prachtige muziek natuurlijk. Hè. Zeker die ook van de Dizzy Mans Band. Die heb ik al lang niet meer gehoord trouwens. Natuurlijk hebben we straks de gebeurtenissen, de top 40, de LP's, de live-opnamen, de film die we eventjes gaan bekijken. Nou ja, in ieder geval gaan luisteren, om het zo maar te zeggen. Maar laten we eerst maar eens beginnen met die top 40. Want eigenlijk hebben we de nummers 1 tot en met 6 eigenlijk wel gehad. Rood de Rozen van Freddie Breck, Albatross van Fleetwood Mac, One is One van Nick McKenzie. Dat was de top 3. Daar was niet zo heel erg veel aan veranderd. Hurt van Bobby Fenton hebben we vorige week gedraaid. Die ging van 7 naar 4. Op 5 bleef staan Halo of Flies van Alice Cooper. En Do You Love Me van Sheriff Dean ging nu van 3 naar nummer 6. En het heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat deze plaat al 14 weken genoteerd stond. En dan komen we eigenlijk bij een plaat. Jawel, je hoort hem niet zo heel erg vaak op de radio en toch is het wel een hele bekende. Ik heb het over Dave Edmunds en Born to Be With You. Die plaat die ging in de derde week van 14 naar nummertje 7. En omdat hij natuurlijk nieuw is in de top 10, dacht ik bij mezelf, laten we daar maar eens mee beginnen. Hier is Dave Edmunds.

Ja, heel eerlijk. Ik was vroeger natuurlijk ook zo'n puber die alle popbladen moest lezen en moest hebben. Natuurlijk had je De Oor, dat was een beetje een diepgaand blad. Maar je had natuurlijk ook Muziek Express en Popfoto. En ik kan me nog herinneren dat ik hele dozen vol naar boven sleepte. Want ik moest van alles en nog wat lezen. En Popfoto, ja, dat was vooral een blad gericht op meisjes. Daar stond Dave Edmunds stond er heel vaak in. Met natuurlijk poster. En toch is het wel een hele aardige plaat. Dave Edmunds dus en Born to be with You. Geboren in Cardiff in Wales, speelde hij op 10-jarige leeftijd al in een band samen met zijn broer Geoff. Hij was lid van de groep Love Sculpture, die in 1968 al een hit had met Sabre Dance. Daarna begon hij met een solo-carrière met natuurlijk als grootste hit, wie kent hem niet, I Hear You Knocking uit 1970. Dave Edmunds, hij is nog steeds onder ons. Hij is inmiddels 82 jaar. En ik heb zo net eventjes snel gerekend. Dan was hij dus in deze periode, 1973, was hij 29. Ja, niet echt een tiener-idool natuurlijk. Maar goed, dat doet er niet toe. We gaan nog eventjes die top 10 volmaken, want we hebben nog 3 platen. En dat is Alright, Alright, Alright van Bone Go Jerry. Die ging van 6 naar 8. Ein Festival der Liebe van Jürgen Markus. Ja, Duits, dat was natuurlijk zeer populair. Van 13 naar 9. En op nummer 10 stonden de Walkers met Dance of Love. En die stonden daar gewoon helemaal vast. Maar ik wil gaan naar een plaat toe die binnenkwam op nummertje 16. En dan snap je het al, dan gaat het een grote hit worden. Sterker nog, het is inderdaad een enorme hit geworden. Afkomstig van het album Moon 10 en geschreven door George Kooijmans en Barry Hay. En dan weet je al over wat ik het heb. Ook in Amerika zou het uitgroeien tot een succes. Nummer 13 in de Billboard. Jeremy Clarkson van Top Gear vond het een van de mooiste autosongs. Naast trouwens Don't Stop Me Now van Queen. Nou, ik vind gewoon alles mooi van de Golden Earring. Hier is natuurlijk Raider Love.

Ja, lekkere plaat, hè. Raider Love van de Golden Earring. En wat nou zo aardig is, om het album Moonten met een singeltje te promoten, moest er natuurlijk vergaderd worden over welk nummer gaat dat dan worden. Nou, Cesar Zuiderwijk die vond eigenlijk Raider Love te wild. Die ging voor de Vanilla Queen. Maar muziekproducent Freddie Haaien die stuurde toch aan op Raider Love. Nou, die werd ook uitgebracht, alleen dan wel de singleversie, 3 minuut 44. Nou, ik heb hem hier eventjes van, in dit geval de cd hoor, Moonten. En daar duurt hij dus 6 minuut 23 en zo hoort hij ook helemaal gedraaid te worden. Raider Love van de Golden Earring op weg naar de top 10, sterker nog op weg naar de toppositie. We gaan naar de gebeurtenissen toe van augustus 1973 en gaan dan allereerst eens eventjes naar Dries van Weijen. Want die veroorzaakt een kleine rel door met shirtreclame te rijden voor Pretty City. En laat dat nou een seksclub in Zwolle zijn. Voor en na de wielerwedstrijden en tijdens zijn trainingsrit zal hij in hun shirt rijden. Dries antwoordde op vragen dat hij het niet kon weigeren wanneer hij 100 gulden per week daarmee verdiende. En wat ze er op de Veluwe van zeggen, interesseert mij helemaal niets, aldus Dries. Want zij noemen mij niks voor niks Dolle Dries. Bij het marathonschaatsen werd hij 2 keer Nederlands kampioen marathonschaatsen op natuurijs. Daarnaast was Dries van Weijen een succesvol wielrenner. En de meest aansprekende prestatie was zijn winst tijdens het Nederlands kampioenschap voor amateurs in 1973. Dat werd toen in Limburg gehouden. Dries van Weijen die werd op het podium vergezeld door Vedor den Hartog, ook een hele bekende, en natuurlijk Gerry Kneteman. Legendarisch is het verhaal waarbij Van Weijen in gewonnen positie door een lekke band getroffen werd. Hij sprong op een damesfiets en bereikte daarmee als eerste de finish. Tot op heden is trouwens onduidelijk of Dolle Dries echt getroffen was door een lekke band. Hij wist als een van de eerste sportieve prestaties te koppelen aan show. Dries van Weijen, hij is inmiddels 80 jaar geworden. En de scholen beginnen weer. En dat betekent tijd voor een agenda. De een nog mooier versierd dan de andere in 1973. Hè? De goedkoopste die kostte 1 gulden 15. De duurste 3 gulden 95. Grappig detail. De duurste heeft meer plaatjes en tekeningen en minder schrijfruimte. In de agenda van de V&D staan zelfs adressen van boeren in vermeld onder het mom van wie het nu niet leuk vindt om een keer op de boerderij rond te lopen. Verder in die agenda ook verhaaltjes over de wetenschap, communicatie en natuur. En als een van de weinigen, inderdaad, geen enkele reclame. En jawel hoor, soms wordt een voetbalwedstrijd voor de rechtbank uitgespeeld. Denk bijvoorbeeld afgelopen jaren maar eens aan NRC en aan AZ67. Die vonden dat de regels niet goed waren toegepast. En dat kan natuurlijk en dan moeten de rechter eraan te pas komen, want dan willen ze graag die wedstrijden overspelen. Hetzelfde gebeurde in augustus 1973. FC Groningen speelde namelijk op de eerste competitiedag tegen Ajax met in de gelederen een zekere Johan Cruijff, die zijn stempel op de wedstrijd drukte. Hij scoorde zelf 2 maal en gaf ook nog een assist aan Arie Haan, die tekende voor de openingstreffer. Uiteindelijk zou het 4-0 worden, omdat ook Wim Suurbier vlak voor tijd nog scoorde. Alle doelpunten vielen trouwens na de rust. Maar Cruijff zou al een overeenkomst met Barcelona hebben gehad en dus zou er sprake zijn van een onreglementaire speler. De rechter vond van niet, omdat Cruijff en de KNVB nog in de clinch waren met elkaar en Cruijff pas per 1 december 1973 naar Barcelona zou vertrekken. FC Groningen zou trouwens ook in het seizoen 73-74 degraderen. Goed, we zijn toe aan de LP's en zoals gezegd, pronounced Lynyrd Skynyrd, die staat centraal. Uitgekomen op 13 augustus 1973, hier is I Ain't The One. 1, 2...

Ja, dat is natuurlijk het leuke van die LP. Hij gaat gewoon door, want het is eigenlijk gewoon twee plaatkanten. Prachtig album. Natuurlijk moesten we daar eventjes wat van draaien. En hebben we het over Us and Them van The Dark Side of the Moon. In Amerika de tweede single van dit album, na Money natuurlijk. Richard Wright die componeerde de muziek en Roger Waters heeft het nummer geschreven. Dark Side of the Moon werd opgenomen in de EMI Studios, wat nu de Abbey Road Studios is, in ongeveer 60 dagen tussen 31 mei 72 en 9 februari 1973. Pink Floyd kreeg Alan Parsons toegewezen als geluidstechnicus en Parsons had als assistent gewerkt aan hun vijfde album, Atom Heart Mother, die kwam uit 1970, en had ervaring opgedaan als geluidstechnicus bij de Beatles albums Abbey Road en Let It Be. Op 1 maart 1973 kwam het album uit in Amerika. 14 dagen later volgde Engeland. En op Us and Them, daar hoorde je natuurlijk de saxofoon solo. En die was van Dick Perry. En Dick Perry is dit jaar overleden op 22 mei 2026. En toen was hij 83 jaar. En daarvoor hoorde je Lynyrd Skynyrd, het openingstrek van het debuutalbum I Ain't The One. De naam trouwens van de band komt van Lynyrd Skynyrd. Dat was een strenge gymleraar en basketbalcoach aan de Robert E. Lee High School in Jacksonville, Florida. Hij corrigeerde regelmatig Gary Washington en Ronnie Van Zandt vanwege hun lange haar, wat in strijd zou zijn met de strenge regels van de school omtrent uiterlijke verzorging. Nou, hij heeft er toch een mooie naam aan overgehouden. Lynyrd Skynyrd. Goed, het is inmiddels 8:04 en dat betekent dat we toe zijn aan de film. Ja, en als ik in 1973 zeg Turks Fruit, hebben we al het een en ander over verteld, dan moet ik natuurlijk ook gaan naar Jesus Christ Superstar. De Amerikaanse film van Norman Jewison in de vorm van een musical. Het is een verfilming van de gelijknamige rockopera over de laatste weken van Jezus, voorafgaand aan diens kruisiging. De film die op 15 augustus 1973 in première ging, ja, en dan moet je hem natuurlijk wel gaan draaien, werd over het algemeen goed ontvangen, ondanks kritiek van enkele religieuze groeperingen. Ja, we praten wel over 1973, hè? Als Dolle Dries inderdaad al commentaar krijgt, ja, dan zal deze film inderdaad ook wel commentaar krijgen. En dat kreeg het ook, want ik kan me nog herinneren dat hij op school zou hij vertoond worden, waar ik op zat. En dat was ergens in het hoge noorden. En jawel hoor, je moest door een haag van protesten moest je heen om die film te gaan kijken. Enfin, doe maar. Het is allemaal goed gekomen. De film kreeg trouwens wel een aantal Oscar-nominaties. Ted Neely die werd in 1974 genomineerd voor een Golden Globe Award voor zijn vertolking van Jezus. En de film werd opgenomen in Israël, onder meer in de Negev-woestijn, bij de ruïnes van Avdat en bij de Dode Zee. De muziek was van Andrew Lloyd Webber en Andre Previn. En Jewison die wilde graag dat Deep Purple-zanger Ian Gillan, die Jezus speelde ook op de LP, ook in de film de rol van Jezus zou vertolken. Maar die bedankte voor de eer omdat hij met zijn band op tournee was. En eerlijk is eerlijk, het mooiste nummer vind ik nog altijd die van Yvonne Elliman. I don't know how to love him.

Ja, kom niet nalaten om deze plaat toch eventjes te gaan draaien. Als je eerst Jesus Christ Superstar hebt en dan deze Stairway to Heaven. Dat blijft natuurlijk een prachtig nummer. En wat aardig is, de plaat, jawel, is in tweeën opgenomen. Namelijk een gedeelte in 1972 en een gedeelte op 22 januari 1973 in Southampton. Het is toch knap hoor, dat je in ieder geval zo'n nummer weet neer te zetten. En dan ook nog eens een keer in twee gedeelten kan samenvoegen tot één prachtig nummer. Stairway to Heaven dus van Led Zeppelin. Goed, we gaan natuurlijk nog een keer naar de gebeurtenissen toe. Inmiddels al 10 minuten voor acht, loop weer hopeloos achter natuurlijk. Is ook geen probleem. Maar goed, op 23 augustus liep Jan-Erik Janne Olsen de kredietbanken in het centrum van Stockholm binnen en de politie werd onmiddellijk gebeld. Toen twee agenten naar binnen liepen, openden Olsen het vuur. Hij nam 4 gijzelaars en eiste dat zijn vriend Clark Olofsson naar hem toe werd gebracht, samen met 3 miljoen Zweedse kronen, 2 pistolen, kogelwerende vesten, helmen en een snelle auto. Olofsson werd met toestemming van de regering naar binnen gebracht en begon met de politie te onderhandelen. Een van de gijzelaars was Christine Enemark. Zij vertelde dat ze zich op haar gemak voelde bij de gijzelnemers, maar dat ze bang was dat de politie problemen zou veroorzaken door een gewelddadige actie te ondernemen. De overvallers kregen toegang tot een auto om te ontsnappen, maar kregen geen toestemming om de gijzelaars mee te nemen als ze zouden vertrekken. En terecht, denk ik. Olofsson sprak met premier Olof Palme en dreigde de gijzelaars te doden. De volgende dag werd Olof Palme door Christine Enemark gebeld, die hem vertelde dat ze ontevreden was over zijn houding en hem vroeg de overvallers te laten gaan. Het drama was nog niet afgelopen. 3 dagen later boorde de politie een gat in de kluis via een daarboven gelegen appartement. Door dit gat nam de politie foto's van de gijzelaars en Olofsson. Olsen die opende het vuur en dreigde de gijzelaars te doden als er gas in de kluis zou worden gepompt. Op 28 augustus werd het gas alsnog gebruikt en na een half uur gaven de overvallers zich over. Niemand raakte gewond. Zowel Olsen als Olofsson die werden gevangen genomen en kregen een lange gevangenisstraf voor de overval. Omdat Olofsson aangaf dat hij Olsen niet had geholpen en slechts had geprobeerd om de situatie kalm te houden en de gijzelaars te redden, werd hij in hoger beroep vrijgesproken. Later raakte hij bevriend met, jawel, je snapt het al, Christine Enemark. Olsen die kreeg 10 jaar en kreeg in de gevangenis veel brieven van vrouwen die hem aantrekkelijk vonden en zich met hem wilden verloven. En hij verloofde inderdaad ook later met een van hen. De gijzelaars zeggen dat zij tijdens hun 6-daagse gijzeling meer bevreesd waren voor de politie dan voor de overvallers. Het is duidelijk dat zij zich identificeerden met hun overvallers en dit fenomeen leidde tot de academische interesse in het onderwerp waarvoor de criminoloog Niels Beerot de term Stockholm-syndroom introduceerde. En ongeveer 2000 dienstplichtige militairen deden mee aan een protestactie in Zwolle. De militairen uit Havelte, Steenwijk, Het Harde en Nunspeet willen meer compensatie voor hun weekenddiensten en overwerk. Alleen wat opmerkelijk was, het was voor het eerst in de geschiedenis van de krijgsmacht dat het soldaten was toegestaan om te demonstreren in militair tenue. Daarom werd er zelfs opname gemaakt door CBS voor de Amerikaanse televisie. En 1973, ja, zo langzamerhand zijn we het wel een beetje gewend. We gaan 25 jaar terug en dan komen we uit in 1948 bij Pee Wee Creighton. Hij speelde pas in 1944 gitaar toen hij T-Bone Walker had zien spelen. Pee Wee Creighton was toen 30 jaar. Daarvoor speelde hij op trompet en in 1947 toen bracht hij een LP uit en in 1948 had hij een nummer 1 hit met de rhythm and blues lijsten in Amerika met dit nummer. Op muzikaal gebied bracht hij weinig LP's uit, maar speelde met de groten der aarde, waaronder Big Joe Turner en Dinah Washington. In 1985 overleed hij aan een hartinfarct en toen was hij 70 jaar oud. Ik heb het dan over Blues After Hours. Hier is Pee Wee Creighton.

Ja, heerlijke muziek natuurlijk met die elektrische gitaar van Pee-wee Crayton. 1948, bijna al 100 jaar geleden. En toen maakten ze dit soort muziek prachtig. Ik heb nog één plaat voor je en dat is Long Tall Ernie.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Cut, cut, cut. Tell me something. You can't play a beat.

0: RTV Slos.
1: Wat ben je mooi, wat ben je lief?

0: Ja. Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
1: Hoor je en zie je
0: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: muziek.
1: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je
1: en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht, en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zon, wind, sneeuw of regen. Met RTV Slos op je radio kun je er altijd tegen. Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV.

politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: muziek.
1: Jouw muziek.
0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
2: Hoor je en zie je
0: dag in dag uit bij RTV Slos.
3: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.
2: De klassiekers van toen.
0: Nu op je radio.
2: Je hoort alles op RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereiding van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië.